NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Mensen uit de buurt die hun huis uit moesten zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. En het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
11: Gisteren kwam het nieuwsbericht dat in het Stadsmuseum Doetinchem een uniek vikingzwaard wordt tentoongesteld. Nou, mooi nieuws. Maar de nieuwskop zelf die zette me toch even op het verkeerde been. Zeldzaam vikingzwaard is na ruim 75 jaar te zien in Doetinchems museum. Ja, die vikingen, dacht ik, die zaten nog tot de jaren 50 in de Achterhoek. Was ik even vergeten.

0: Muziek van Joseph Boulogne de Saint-Georges. Dit was een deel uit zijn balletsuite uit L'Amant Anonyme. Gespeeld door het orkest, de L'Opéra Royale, onder leiding van Theo-team Langlois de Zwarte. En dat staat op het album van de week van NPO Klassiek, vol muziek van deze bijzondere Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges.
1: Wat een naam, hè?
0: Heerlijk, toch? Ja, en wat een figuur ook, hè? Een man die was schermer, die was componist. Die kon alles.
1: Dat is prachtig.
0: Geweldig, ja. De Zwarte Mozart, dat is de bekendere bijnaam. Er is ook een film over gemaakt, toch?
1: Tijdje geleden. Ja, vrij recent.
0: Ja, precies. Moet ik nog eens kijken, eigenlijk. Maar,
1: je hebt bijna vakantie, Pieter. Dus misschien komt het ervan.
0: Dat wilde ik net zeggen. Ja, het is vandaag de dag dat ons nationale elftal op de verjaardag van Donald Trump in de VS op het WK mag spelen. Grote eer, toch?
1: Zeker, ja.
0: Precies. Nou ja, misschien proef je dat ik er niet zo heel gek veel meer op heb. Zou kunnen. Ik vind het best leuk, hoor. Maar ik vond het ook geen gek moment om inderdaad die vakantie te plannen. Gaat over een kleine 2 uurtjes in. Dus dat vertelde ik laatst tegen iemand. Ik ga fijn naar Zweden. Oh, tijdens Nederland-Zweden. Ja, je kunt er niet aan ontkomen. Het blijft overal. Toch een beetje het einde van het seizoen. Dat merk je ook in de muziek. Overal concerten.
1: Wat minder het reguliere seizoen en wat festivals die nog opduiken. Maar het wordt net al wat rustiger.
0: Precies. Maar wat ik ook merk deze dagen is dat alle amateurgezelschappen hun harde werk van het afgelopen half jaar willen presenteren. En ik was gisteren nog bij het Nederlands Filmorkest. Ja, heel leuk programma, allemaal muziek uit animatiefilms. Vanmiddag spelen ze nog in het Muziekgebouw Eindhoven. Het is een beetje mijn clubje, dus ik denk, noem dat vast even. Mm-hmm. Maar er zijn, mijn mailbox is volgestroomd voor het concertmeldpunt al.
1: Ja.
0: Met gezelschappen die hun kunnen willen delen met iedereen.
1: Ja, aan het eind van het jaar. Ja,
0: precies, zo is dat. Dus dank voor al die inzendingen. We gaan er een selectie van maken straks. Maar blijf ze sturen. Wie weet zit er nog iets tussen wat we ergens kunnen infietsen. Maar laat ik zeggen, we gaan gewoon beginnen. We hebben een uur vol muziek met veel zwarte componisten, zie ik
1: zeker
0: op de lijst staan. Allemaal rondom Margaret Bonds.
1: Ja, heeft een beetje te maken met het festival Mind the Gap. Dat Mind sinds Gap. Afgelopen vrijdag in het Concertgebouw in Amsterdam plaatsvindt. Nee, andere Mind. Maar daar staat inderdaad veel zwarte componisten centraal. En vooral fantastische muziek, hoor.
0: Ja, niet alleen zwarte componisten, maar ook muziek gezongen door zwarte muzici, zoals bijvoorbeeld in de opera Porgy and Bess. Je hoort hier de versie gespeeld door Lucien Renaud en Varie, trompetisten samen met BBC Concert Orchestra onder leiding van Bill Elliott. En daarmee zeg ik, goedemorgen.

0: Ja, dat is een lekker begin van de ochtend. I Love You, Porgy. Porgy en Bess van Gershwin. Lucien Renaud d'Anvary, trompet met BBC Concert Orchestra. Onder leiding van Bill Elliott. En dit is een nieuwe opname, Jacobus. Muziek van Sarah Dipolito Reichert.
1: Het zou zomaar kunnen dat het de eerste keer is dat ze op NPO Klassiek te horen is, Vita.
0: Ja, ze is een jonge componiste, ja. Gitarist, geloof ik.
1: Ze is gitariste zelf en schrijft ook voor dat instrument. En ja, ik vond het wel een mooie nieuwkomer.
0: Aangename kennismaking met Bella Di Papa, gespeeld op gitaar, in dit geval door Anne Tran.

Nou, niks te veel gezegd dat dit een aangename kennismaking is met deze muziek van Sara Di Polito Reigert, Italiaanse gitarist en componiste. Haar muziek Bella di Papa werd hier gespeeld door Antran en het staat op een nieuwe opname.

0: Dat is niet voor niks ijzeren repertoire dit. Nullo in mundo pax sincera. Het motet van Antonio Vivaldi. En deze aria werd gezongen door Simone Kermes. Samen met het Venetië Barokorkest onder leiding van Andrea Marcon. Jacobus, dit staat vanmiddag op de lessenaar bij Il Gardellino, hè, in het concertgebouw.
1: Vanmiddag om 3:00 zijn nog wat kaarten, dus kan je nog gewoon naartoe.
0: Dat is mooi. En dat wordt dan niet door Simone Kermes, maar door ook de prachtige, volgens mij is een Hongaarse sopraan Emeuke Barat gezongen. Dat is ook echt zeer de moeite waard. Dus wat je zegt, zijn nog kaartjes. Dit is, ik had beloofd, muziek van zwarte componist George Walker. Zijn Lyric for Strings door Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Kellen Gray.

Mooie lyrische muziek van George Walker. Zijn Lyric for Strings door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Callan Gray. En dit is muziek van Florence Price. Haar eerste vioolconcert, daaruit hoor je nu het tweede deel. Geweldige opname door een geweldige violist. Randall Gooseby speelt het samen met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nessé-Séguin.

0: violist Randall Gooseby met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Yannick Nessa-Séguin. Ook een warm pleitbezorger van deze muziek van Florence Price. Je hoort het tweede deel uit haar eerste vioolconcert. Ja, en die Florence Price is ooit nog docenten geweest, als ik het goed heb, van Margaret Bonds.
1: Ja, zeker.
0: En,
1: ja,
0: en daar ga je het zo over hebben, Jacobus. Ja. Onder de vleugels van den Herder. Was ook iemand die veel spirituals in haar muziek verwerkte.
1: Margaret Bonds, Bonds. Die is heel belangrijk geweest daarvoor. Dus dat verdient aandacht.
0: Nou, als opmaatje daarnaar deze Wade in the Water. Een van de spirituals, Derek Lee Reagan, de counter, samen met de Moses Hogan Chorale.

0: Wade in the Water, een van de spirituals, gezongen door Derek Lee Reagan en de Moses Hogan Chorale.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: En meer water ook hierin onder de vleugels van Den Herder, Jacobus. Muziek van Margaret Bond.
2: Ja, zeker. Een beetje Troubled Water.
0: Troubled Water. En nog even, dat heeft alles te maken met dat festival Mind the Gap. Dat
2: ja,
0: morgen
2: dat was,
0: begint, geloof ik. Hè?
2: Dat was even mijn... Nou, het is al begonnen afgelopen vrijdag. Maar het is nog de hele week ligt nog voor ons. En komende woensdag is er een pianiste, Rebecca Almoria. Een Afrikaanse pianiste. Die speelt ook African Pianism.
0: Ja.
2: In het concertgebouw. En daar stond onder andere deze muziek op van Margaret Bonds. Toen dacht ik, oh ja, dat is toch wel leuk om even in te duiken. Deze Margaret Bonds van 1913. Zij schreef een suite voor in drie delen voor piano solo. En het derde deel daarvan, Troubled Water, is een beetje op zichzelf beroemd geworden eigenlijk daarna. En dat is gebaseerd op het lied wat je net hoorde, Wade in the Water.
0: Kijk.
2: Ja, en alleen al zo'n mooi baslijntje aan het begin. Dat is natuurlijk, ja, dan zit je meteen in de sfeer daarvan. Hè? Dus dat is
0: lekker hoor.
2: Ja, dat is mooi. Zij is echt heel belangrijk geweest voor de zwarte componisten. Want ze is natuurlijk echt in een tijd geboren en heeft gestudeerd dat de rassensegregatie enorm was. Dus dat ze überhaupt het podium heeft bereikt, is van haar al een hele prestatie. Ze was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die optrad als solist met het Chicago Symfonieorkest. Mm-hmm. Met muziek van haar leraar, Florence Price.
0: Oh ja. En ik heb ook wel eens gehoord dat zij dan... Ze mocht dan weliswaar wel muziek studeren, maar niet op de campus wonen. Weet je? Dat soort omstandigheden.
2: Ja. En het is, ja, het is eigenlijk goed dat we dat vandaag doen op de verjaardag van Donald Trump.
0: Nou, ja, precies, met zijn Kennedy Center.
2: Mag
0: ja.
2: het hem nog eventjes herinnerd worden, precies.
0: Ja.
2: Tip, hij kan ook met pensioen, hè? Met 80. Maar die muziek, dat is mooi, dat Troubled Water, het heeft natuurlijk een bijbelse connotatie. Het gaat natuurlijk terug naar het oud-testamentische water. Maar het heeft ook met de tot slaaf gemaakte te maken die bijvoorbeeld wilden vluchten van het zuiden naar het noordelijk deel. En die werden dan vaak opgejaagd. En dan zeiden ze, ga door het water, want dan kunnen de honden je niet vinden. Daar heeft ook het wade in the water mee te maken. Het was een soort vluchtroute, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dus die spiritual die zit erin. Ik speelde al even dat openingetje. En dan komt de andere hand erbij. En dan komt het liedje.

0: En het mooie is dat je meteen al de invulling... Dat zijn hele mooie, rijke akkoorden, zoals hier. En er zitten natuurlijk echte jazz-elementjes in. Want normaal gesproken, in de klassieke muziek zouden we eigenlijk... Maar dan is het hier...
1: Blue notes.
0: De Blue Notes, ja. Het is van alle tijden, zou ik maar zeggen. Maar het zit er allemaal in. En toch heeft het ook... het leuke vind ik dat het ook een soort combinatie is van de meer westerse klassieke muziek. Want zeker verderop, in een wat rustiger stukje, komen we eigenlijk een beetje in de wereld van Debussy terecht. Die ook mooi over water kon schrijven.

0: Die link met Debussy, er zit misschien ook in die pentatonische elementen.
1: Ja,
0: dat,
1: zeker.
0: Die wat er bijna Aziatisch aandoet weer bijna.
1: In de zwarte muziek zit heel vaak pentatoniek. Ook bijvoorbeeld Dvorak gebruikte dat eerder al daarom in zijn 9e symfonie. Omdat dat te maken heeft met de muziek van daar. Het is heel bijzonder dat we die muziek eigenlijk überhaupt hebben. Want die Margaret Bonds is vrij plotseling overleden. En had helemaal niet... haar muziek was niet gedrukt. Is allemaal met de hand geschreven. En heel veel is ook letterlijk bij het vuilnis beland zo ongeveer. En boekhandeltjes. En dat is pas later gelukkig weer opgedoken. En
0: opgekocht door een inventaris, boedelbeheerder.
1: En pas nu begint het weer een beetje zo... onderdeel uit te maken van de kanon van de klassieke muziek. En terecht. Dus daar kan je komende woensdag heen in Amsterdam. En nu hebben we een mooie opname van Martin James Bartlett.

0: Een heerlijke uitvoering van Martin James Bartlett. Het swingt hier de pan uit, dit Troubled Water van Margaret Bonds. John die schrijft nog, er is ook een mooie swingende piano-uitvoering van het Ramsey Lewis trio. Of we die kennen? Nou, die ken ik niet. Nee. Dus,
1: goeie tip.
0: Gaan we opzoeken, John. Dankjewel. Jacobus, jij ook dank voor deze aanreiking van deze heerlijke, geweldige muziek die we meer mogen horen. Ja. Troubled Water, onderdeel van een suite dus, oorspronkelijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Het laatste deel daarvan is een beetje een eigen leven gaan leiden.
0: Nee, en terecht. En het staat dus op de lesnaar bij Rebecca Ormordia. Wanneer speelt zij dit?
1: Festival Mind the Gap. Zij speelt komende woensdag 17 juni om 7:15 in de kleine zaal van het Concertgebouw.
0: Gaan we opletten en misschien wel bij zijn. Zou leuk zijn. We gaan op naar het tweede uur van de ochtend met weer een barstens vol concertmeldpunt. We hebben een mooie museumtip. We hebben het weer met Jan Visser. En we hebben een nieuwe aflevering van de Tijdmachine. Dus dat allemaal genoeg te beleven tussen 8 en 9. En dit is muziek van Luigi Boccherini. Mag er ook zijn. Tot aan de ster en het nieuws. En dan zijn we daarna bij je terug. Tot zo!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde musici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Griend en Anneke Stoffelen. Dat werd gisteravond op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van de wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met het boek Ondernemers in het Wild. En op het WK voetbal werden vannacht en vanochtend meerdere wedstrijden gespeeld. De laatste begon om 6 uur, Australië tegen Turkije. En die wedstrijd is zojuist afgelopen. Australië won met 2-0. Eerder vannacht won Schotland met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakt op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en daarom fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En tot slot het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en ook dan blijft het op de meeste plekken droog bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare, Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
3: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
8: Ik zat er laatst over te denken om een tuigje voor mijn anderhalfjarige aan te schaffen. Dan kan die wel lekker zelf lopen zonder dat hij alle kanten op kan rennen waar het misschien gevaarlijk of onhandig is. Maar boe, een tuigje. Ja, het ziet er toch wel een beetje uit alsof je hond uitlaat. Nee. Doe dat toch maar niet. Het loopt wel los.

0: Een etude van Jean Sibelius, ingespeeld door Olli Mustonen. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij het tweede uur van de ochtend. Tot 9 uur zijn we nog bij je met straks weer een mooie museumtip zoals iedere zondag. En vandaag is dat een tentoonstelling waar muziek in zit. Muziek om naar te luisteren en meer. Ja, en muziek zit er ook zeker in onze concerttips die binnen zijn gekomen op het concertmeldpunt, Jacobus. Ik heb even geen pingeltje, dus ik zou zeggen, wat ben jij tegengekomen?
1: Nou, beginnen we lekker in het zuiden, in Maastricht. Daar start vandaag het orgelfestival L'Europe et l'Orgue. Ja. Europa en het orgel, tot en met 30 augustus. Talloze organisten komen naar Maastricht. En het openingsconcert is vanmiddag om 3 uur in de Sint-Servaas-basiliek door organist Marcel Verheggen.
0: Ja, en ook een mooi concert vanmiddag in de Dominicuskerk in Amsterdam, 3:15. Het Groot Concertkoor zingt daar de Nederlandse première van het Requiem van Verdi. Nou ja, althans, van deze versie die de Britse componist Richard Blackford maakte. Versie voor koor, 2 vleugels, slagwerk en orgel. Nou, dat is ook bijzonder, toch?
1: Ja, zeker.
0: Die versie, ja. Wat hebben we verder nog? Hilversum, geloof ik, hè?
1: Hier in de buurt, Heuvellaan. Daar speelt het Goois Symfonieorkest. De Schotse symfonie van Mendelssohn, Rosamunde, Overture van Schubert. En, of ook leuk, het accordeonconcert van Mathilde Wantenaar. Door accordeoniste Ilse Kok. Ook om 3 uur.
0: Bijzonder. Ja, alle concerten zijn om 3 uur. Ook dit concert van Musa. Dat koor dat 20 jaar geleden werd opgericht. Door toch wel inmiddels wereldberoemde Peter Dijkstra. Nog steeds onder zijn leiding. Zij zingen in de Goedelakerk in Lochem. Programma met Ezenvals, Ned Roram, Lukaszewski. Het is fantastische koormuziek. Het is een van de beste amateurkoren van Nederland.
1: Zeker. En tot slot, ook om 3 uur weer. Vanmiddag in Deventer, in de Bergkerk. Daar zingt Deventer Vocaal Ensemble, moet ik zeggen. Moderne koormuziek van Ezenvals, Glass, David Lang, Vask, John Tavener, Caroline Scholl en nog meer. Ze zingen ook, ja, dat is wel mooi, Growing Against the Wind van Kate Moore over herinneringen aan Etty Hillesum in Amsterdam. Het concert is a cappella voornamelijk, maar ook begeleid op de marimba door Ramon Loormans. En er is een stuk met waterglazen. Ik denk dat die Ezenvals is.
0: Nou, zullen we daar eens naar gaan luisteren dan? Stars van Erik Ezenvals.

0: het vocaal ensemble Shella zong hier Stars van Erics Ezenwalds. En je hoorde ook de gestemde waterglazen die in deze compositie zitten. En straks om 3 uur zingt het Deventer Vocaal Ensemble deze muziek in de Bergkerk in Deventer. Het is bijna 8:15 en dan is het altijd weer tijd voor onze museumtip. En in een museum moet je ook altijd stil zijn, toch? Maar bij een museum, bij de museumtip van vandaag gaat dat toch niet lukken. Want in Kunstmuseum Den Haag is de tentoonstelling Baseline Music Meets Art te zien. Werelden van beeldende kunst en muziek die komen hier samen. En de samensteller daarvan is Caro Verbeek. Die heb ik aan de lijn. Caro, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei al, het is een tentoonstelling waar dus muziek in zit. En bij binnenkomst mag je als bezoeker ook gelijk muziek maken. Hoe zit dat precies?
1: Dat klopt, dus er klinkt veel muziek, maar je mag zelf ook geluiden en muziek maken. Daar hangt bij de entree meteen een geluidssculptuur van de kunstenaar Germaine Kruip. En dat is in feite zoals een triangel werkt, alleen dit is een levensgrootte in de vorm van een poort. Portal heet het. En dat kun je zelf dan aanslaan en dan loop je eronder door en dan hoor je en voel je die resonantie en dan ben je ingewijd als het ware om de rest van de tentoonstelling te beluisteren en te bekijken.
0: Alsof je even aanbelt en naar binnen gaat. Maar ik kan me wel voorstellen, als dat zo'n grote constructie is, dat je dat echt voelt als je daar dan inloopt of zo.
1: Je voelt het absoluut en er wordt ook gretig gebruik van gemaakt. De hele dag klinkt de hele tijd die portal.
0: Wat geweldig. Jullie hebben een hele grote collectie muziekinstrumenten in het Kunstmuseum. Wat voor instrumenten hebben jullie dan voor deze tentoonstelling afgestoft, zal ik maar zeggen?
1: Ja, letterlijk ook afgestoft in sommige gevallen. Want ze zijn al 20 jaar in het depot niet te zien geweest, dus ook op zaal. We hebben 4000 instrumenten en dan is het een hele moeilijke keuze natuurlijk. Mm. Maar een van de hoogtepunten, dat vind ik, en dat past heel goed bij de muziek die we net hoorden, een glasharmonica. Dus in de eerste zaal, meteen na die portal, daar staat een glasharmonica. Dat was een 18e eeuwse uitvinding van Franklin, de staatsman. Mm-hmm. En dan heb je een meubel met allemaal glazen schalen op een rij. Je doopt je vingers in het water als speler. En dan kun je in feite zelfs met 10 vingers tegelijk van dat soort ijle etherische muziek kun je maken.
0: Ik zal en even daarnaast kijken. Ik heb daar een voorbeeldje van. Dit is een stuk van Mozart. Die heeft dat instrument ook gebruikt. Even kijken hoor, of we daar nog. Misschien zit het wat verderop in een stuk. Dat zou ik best wel kunnen. Dit is het glasharmonica.
1: Ja, en bij ons op zaal kun je dat glasharmonica ook horen. En precies het stuk Adagio voor glasharmonica van Mozart.
0: Ach, kijk.
1: En waarom? Omdat dat een prachtig verhaal ook nog vertelt over iets anders. Mozart zag in zijn eigen tijd, tijdens zijn leven, hoorde hij Marianne Kirchgesner spelen op een glasharmonica. Zij was een blinde, virtuose glasharmonica-speler. En hij was zo geïnspireerd door haar dat hij dat stuk heeft gecomponeerd. Dus je ziet bij ons op zaal een schilderij van glasharmonica-spelers. Uh-huh. Je ziet het instrument en je hoort dat muziekstuk. En daarbij, want ik trek graag alles naar het heden, hoor je ook nog een muziekstuk van Björk. Ach. All is Neon-like, waar ook gebruik is gemaakt van een glasharmonica.
0: Ja, ik kan me dat wel voorstellen aan haar muziek, dat een timbre is dat daar goed bij past. We hebben het dus over dingen die je kan zien, dingen die je kan horen. Maar je kan ook voelen of ruiken in het museum. Dat vond ik
1: ruiken,
0: bijzonder.
1: Ja. Klopt, ik ben ook geurexpert, geurhistoricus. En parfum en muziek hebben een gedeelde geschiedenis. Die begint in de 19e eeuw. Aha. Toen was er een parfumeur-chemicus, Septimus Piès, die een geurennotenladder maakte. Dus bij elke muzikale noot vond hij een corresponderende olfactorische of geurnoot. En zijn idee was als je dan een harmonieus akkoord speelt en de bijbehorende geuren pakt, geurnoten, dan heb je ook een harmonieus parfum.
0: We
1: hebben IFF in Hilversum gevraagd om daar 3 geurakkoorden voor mee te componeren. En op zaal kun je dan ruiken en luisteren tegelijk en kijken wat de invloed is van geur op je muziekperceptie en andersom.
0: Maar kun je dan ook bijvoorbeeld een akkoord maken en dan je eigen geur samenstellen?
1: Nou, die geuren zijn al gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld een CEG, dus een C-majeur akkoord. Ja. Daar kun je aan ruiken, maar is ook een mineur akkoord te ruiken. En een losse C-noot, zodat je ook alleen één noot kan ruiken. Dat is dan jasmijn. En CEG is dan jasmijn, cedrat en magnolia. Cedrat is een citrusvrucht. En dan kun je zelf ervaren hoe het is om die combinatie te hebben. En dat werd al in de 19e eeuw smount genoemd, van smell en sound.
0: Smell en sound. Kijk, ik vind het heel bijzonder. Maar sowieso is volgens mij de hele tentoonstelling, is zeker voor muziekliefhebbers, maar ik denk voor iedereen, toch absoluut een aanrader. Natuurlijk ook heel veel beeldende kunst, heel veel schilderijen en prenten over muziek en muziekinstrumenten. Dus ik kan zeggen, volgens mij is er ontzettend veel te horen, te zien, te voelen en te ruiken. Dus in deze tentoonstelling samenstellen Karel Verbeek. Hartelijk dank voor deze toelichting.
1: Graag gedaan.
0: De tentoonstelling Baseline Music Meets Art. Die is nog tot half februari volgend jaar te zien in Kunstmuseum Den Haag.

Battement van oetspeler Anouar Brahem, Tunesische oetspeler. Ja, de oet, een van de vele instrumenten van over de hele wereld die te zien is in die tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag. En dit is muziek van Johann Sebastian Bach. De aria Die Seele ruht in Jesu Händen uit de kantate Herr Jesu Christ, waar Mensch und Gott, Sibylla Rubens hoor je samen met het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman.

0: die zele routine Jezu Händen. Uit een cantate van Johann Sebastian Bach, Sibylla Rubens, sopraan en het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Jacobus, we kregen een mailtje van organist Marcel Verhegge binnen. Ja, we hadden het namelijk over dat mooie orgelfestival, L'Europe et l'Orgue in Maastricht.
1: Dat zat een beetje net nieuws in, Peter.
0: Ja, Jacobus, ik zag dat mailtje voorbij komen. Ik ben blijkbaar toe aan vakantie. Ik dacht dat dat vandaag begon. Het begint pas ergens in juli.
1: 19 juli om precies te zijn. Dan is dat openingsconcert van Marcel Verhegge.
0: Ja, hij schrok al dat hij voor vandaag al het repertoire moest voorbereiden. Nee,
1: dus is nog eventjes tijd, maar wel alsnog een goede tip voor vanaf 19 juli, orgelfestivalmaastricht.nl. Daar staat de juiste data en tickets op.
0: 8:30. En dat betekent dat het ook weer tijd is om even met Jan Visser te spreken. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, ik zei al, ik ben een beetje toe aan vakantie. Dat komt mooi uit. Ik heb reisplannen naar Zuid-Zweden. Ja. Is dat een goed idee?
2: Ja en nee.
0: Oké.
2: Het is wat wisselvallig in onbestendig weer. We zien het voorjaar is in een groot deel van Noord-Europa toch best wel heel droog verlopen. Maar de laatste dagen met name toch zijn storingen actief. Ik zie bijvoorbeeld vandaag een actieve depressie boven Finland. En die veroorzaakt in dit moment veel regen in de buurt van Stockholm. Maar ook meer naar het zuiden in Zweden valt regen. Ik zie plaatselijk sinds gisterochtend toch wel meer dan 30 mm. Maar dat zal de komende dagen niet constant gebeuren. Maar het is wel wat aan de onbestendige kant. Want lage drukgebieden blijven daar een beetje rondzingen, rondhangen. En dat kan, dat zie je ook terug in de temperaturen.
0: Een beetje zoals hier niet, eigenlijk dan misschien.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Als de zon er doorkomt wel een fractie hoger zijn dan hier. Wij zitten vlak bij de Noordzee. En dan zie je toch dat de temperatuur wat lager uitvalt. Maar dat blijft nog wel even zo in Noord-Europa. Maar bij ons gaat het wel veranderen hoor. Aan de juni-koelte, zeg maar, daar komt het toch wel een einde aan. En dat gaat zich de komende dagen voltrekken. Maar vandaag nog niet. Overigens zijn de contrasten in Europa weer bijzonder groot. Want vrij tamelijk koel weer in ons gebied. Ook in delen van de Britse eilanden. Scandinavië. Maar de grote warmte toch wel weer nog steeds in het zuidwesten van Europa. Met gisteren bijvoorbeeld in het noorden van Spanje. En dat doorgaans als een gematigd gebied wordt beschouwd. Qua temperatuur. Langs de golf van Biscayen in Cantabrië.
0: Ja, Baskeland en zo.
2: Ja, daar, zeker. Ja. Daar werd gisteren lokaal 38 graden. En in Frankrijk, Narbonne, 37. Dus de hitte is daar wel duidelijk aanwezig. En zal ook voorlopig niet weggaan. Maar goed, bij ons dan vandaag. Ja, nog steeds dat koele weer. Op dit moment in het zuiden van het land ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. De zon komt er wat meer doorheen. Dat geldt ook voor Zeeland. Maar in het meer naar het noorden toe zit nog vrij veel bewolking. En vooral in het noorden en noordoosten vallen vanochtend onder invloed van een zwakke storing ook enkele buien. Nou, vanmiddag, Pieter, wordt het op de meeste plaatsen droog. De zon komt er iets vaker aan te pas, maar de temperatuur blijft laag. 17 tot 18 graden op de meeste plaatsen. Wel iets minder wind als gisteren. Nu nog langs de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. Maar het wordt allemaal wat minder en boven land is de wind matig. Nou, morgen profiteren we dan iets meer van een rug van hoge druk. Nog wel tamelijk bewolkt in de ochtend. Kan ook wat motregen vallen. Er zijn restanten van fronten, nu bij Schotland, die nog naar het zuidoosten komen. Maar in de middag begint de bewolking geleidelijk te breken. En temperaturen dan in het zuidoosten 21 graden. In het noorden nog maar 16. En een zwakke tot matige noordwestenwind. Nou, dinsdag volgt dan een soort van verandering van de stroming. De stroming wordt meer zuidwestelijk. In eerste instantie komen nog wel wat storingjes door. Op dinsdag is er kans op regen. En woensdag misschien ook nog, maar de temperatuur komt boven 20 graden uit. Ja, en dan vanaf woensdagmiddag zien we al temperaturen in het deel van het land rond 25 graden, het zuiden. En donderdag, dan wordt het op veel plaatsen meer dan 25 graden. En vrijdag en zaterdag, echt het weekend van de langste dag zo'n beetje, hebben we temperaturen van regionaal rond en boven 30 graden. Ik zeg het met enige terughoudendheid. De kustgebieden zullen waarschijnlijk waarschijnlijk blijft de wind allandig wat lagere temperaturen geven. En dat is wel zo prettig natuurlijk, want boven de 30, dat is niet echt fijn voor veel mensen. Maar dat is het beeld dus voor het eind van de week. Wel neemt op vrijdag en zaterdag in met name het zuidoostelijk deel van het land de kans op flinke regen en onweersbuien alweer toe. Dus geen niet echt een hele stabiele warmte.
0: Nee, precies. Maar een beetje uitwaaien aan zee, dat verkoelt dan toch nog.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Nou, Jan, we gaan weer verder.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dankjewel. Jij bent hier de komende weken gewoon...
2: Ik ben alleen volgende week zondag even afwezig.
0: Wij spreken elkaar over een paar weken weer. Maar verder gewoon als vaste waarde blijven we jou gewoon horen. Jan, tot de volgende keer zou ik zeggen.
2: Ja, en een fijne tijd, hè.
0: Ja, dankjewel. Joe.
2: Dag.
3: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Dat is toch een kunst op zich om het ruisen van de bladeren in het bos zo volstrekt organisch en natuurlijk te laten klinken op een piano. Nou, Daniel Trifonov die doet dat hier. Een geweldige pianist is dat, ja, Jacobus.
1: Ongelooflijk.
0: Om dit zo makkelijk te laten klinken, ja, dat is volgens mij het allermoeilijkste wat er is. Deze muziek van Frans Liszt, ja, het allermoeilijkste. Er zijn natuurlijk andere dingen hartstikke moeilijk. Maar we blijven een beetje in het bos. Jij stuurt me het bos in, Jacobus.
1: Precies.
0: Ik zie hier de Waldesruhe van Dvorak staan. Het vijfde deel, de kliedversie voor cello en orkest. Tanja Tetzlaff ga je horen, celliste. Samen met het Deutsche Sinfonieorkest Berlin. Onder leiding van Pavel Järvi.

celliste Tanja Tetslav in deze Klied uit de Waldesruhe van Antonín Dvořák. Ze speelde het samen met het Deutsches Sinfonieorkest Berlin onder leiding van Paavo Järvi. En maakt het 8:45. En dan maak ik weer plaats voor mijn tijdmachine. Vorige week gingen we in de tijdmachine naar de première van Britain's eerste opera, Peter Grimes, die schreef als een jonge man. En nu reizen we terug naar de première van zijn laatste opera, aan het einde van zijn leven, Death in Venice.

Snape Maltings, 16 juni 1973. Bij Benjamin Britten is de zee nooit ver weg. In Peter Grimes was het de kust van Suffolk. In zijn laatste opera, bijna 30 jaar later, klinkt het water opnieuw. Maar nu is het Venetië. Death in Venice. De novelle van Thomas Mann gaat over Gustav von Aschenbach. Een beroemde schrijver die naar Venetië reist om tot rust te komen. Maar rust vindt hij niet. Hij raakt in de ban van de jonge Tadzio. En terwijl in de stad cholera uitbreekt, blijft Aschenbach kijken, verlangen en wachten.

In oktober 1971 reist Britten per trein naar Venetië voor geconcentreerd werk aan de opera. Hij koopt daar een schetsboek en noteert gondeliersroepen, harmonieën, dansideeën. Venetië wordt niet zomaar het decor. Venetië wordt het materiaal zelf. Britten neemt de tijd. Hij is vastbesloten om er het beste van te maken dat hij ooit heeft gemaakt, schrijft hij. Anderhalf jaar later, in maart 1973, werkt Britten koortsachtig aan de partituur. Aan Donald Mitchell schrijft hij, pagina 645, het einde is bijna in zicht. De hoofdpersoon Aschenbach verliest de controle over zijn leven. Maar achter de schermen probeert Britten juist de regie te houden over de tekst, de dans, de klank, de timing. Alleen zijn lichaam werkt tegen. Begin april schrijft hij dat de medische molen draait. Behandeling, onderzoek en dan een hartklepoperatie. Op 7 mei wordt Britten geopereerd. Hij overleeft het, maar een beroerte beschadigt zijn rechterhand. De opera is dan al geschreven, maar de productie van de première moet hij uit handen geven. Op 16 juni 1973 klinkt Death in Venice voor het eerst in Snape Maltings, tijdens zijn jaarlijkse Albre Festival. Het is, schrijft hij, zijn eerste festival dat hij ooit mist. Zijn gedachten zullen er elk moment bij zijn. En hij bidt dat er niet te veel rampen gebeuren. De rampen blijven uit. Maar juist zijn afwezigheid geeft die avond een extra lading. Death in Venice gaat over een kunstenaar die zijn eigen einde onder ogen ziet. Geschreven door een componist die wist dat zijn tijd beperkt was.

0: de slotscène van de opera Death in Venice van Benjamin Britten. Bijzondere muziek, ook vol gamelan-elementen. Hier werd het uitgevoerd door City of London Sinfonia onder leiding van Richard Hickox. Deze opera die in 1973 op deze dag, in 16 juni, dus over 2 dagen, in première ging. En dan zie ik een aftelklokje, Kobus.
1: Ja.
0: 1 minuut 27. Ik denk dat de aftelklok voor mijn vakantie is. Ook een soort slotscène.
1: Precies.
0: Ja, ik zou zeggen dank voor vandaag.
1: Ik hoop wel dat je ook wel weer behouden terugkomt, Pieter.
0: Ja, nou, daar gaan we altijd maar vanuit. Want anders dan kom je nergens meer.
1: Nee.
0: Als dat de begrenzing wordt. Morgen zit jij hier weer met Andrea.
1: Met Aldit Hunker.
0: Oh, met Aldit. Nou, ja. Ook gezellig. En ik zou zeggen, nu eerst Wilfred Kemp met Tussen Hemel en Aarde. Heel veel plezier daarbij. Bewaak het voort goed de komende weken, Jacobus.
1: Goeie reis.
0: Dankjewel. Ik zou zeggen, heb allemaal een hele mooie zondag. En dan pak ik mijn spullen. Knijp ik tussenuit. En tot over een paar weken. Doei.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. En dan kom ik zondagsmorgens hier en dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuzikus zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van Katermijn spelen is, je moet doorgaan, je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
10: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
11: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
10: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top van het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij en de veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelde. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd gelijk 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. En het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempen.

muziek om langzaam aan de dag te wennen. The Arcade Guitar Trio speelde een prelude van Mario Castelnuovo Tedesco. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde met vandaag extra aandacht voor het feest dat de katholieke kerk stevast viert op de derde vrijdag na Pinksteren. Eergisteren dus. Het feest van het Heilig Hart van Jezus. Dat is een devotie ontstaan in de 16e eeuw, vooral in Frankrijk. En het was een reactie op het zogenoemde jansenisme. Beetje kort door de bocht, dat in de ogen van de aanhangers van deze stroming was God vooral een hele strenge God. En de mens die was vooral zondig en zelf tot niets goed in staat. Nou, dat vroeg om een tegenbeweging en die kwam ook met nadruk op het liefdevolle hart van Jezus. Want, zo werd terecht gedacht, God is bovenal toch barmhartig. Nou, het jansenisme werd uiteindelijk door de kerk veroordeeld als ketterij en het feest van het Heilig Hart vanaf 1856 officieel gevierd. Daarom straks O Sacred Heart van Paul Miller en Cor Dulce Cor Amabile van Heitor Villa-Lobos. En verder muziek van Albinoni, prachtig deel uit een van zijn gewone concerten. En het altijd weer ontroerende O Jezu Christ, mijn levenslicht van Bach. Nu is het Gregoriaans introitus, dat hoort bij het feest van het Heilig Hart, Cogitationes Cordis Eus, gezongen door de Benedictinessen van St. Mary.

Driedelen uit de Missa Douce Memoire van Cipriano de Rore, Kyrie, Sanctus en Benedictus. Het Brabant Ensemble stond onder leiding van Stephen Rice. Veel kerkmuziek is eenstemmig, zoals het Gregoriaans waarmee we elke week openen. En dan zo vanaf de 10e, 11e eeuw klinkt hier en daar voorzichtig meerstemmige muziek. Eerst tweestemmig, later drie- of vierstemmig. Maar laat 15e, begin 16e eeuw was er geen houden meer aan. Toen schreven componisten voor wel 16, 24 en in sommige gevallen zelfs 40 stemmen. Het Huelgas Ensemble nam onder leiding van Paul van Nevel een cd op met enkel dit soort veelstemmige koormuziek. Onder andere het 16-stemmige Exaudi me Domine van Giovanni Gabrieli. Hier passend ingeleid door muziek van Scarlatti.

Indrukwekkende muziek bedoeld voor de San Marco in Venetië. Zo'n ruimte heb je ook wel nodig voor dit 16-stemmig motet van Giovanni Gabrieli. Exaudi me Domine, een lied over de dag van het laatste oordeel. De dag waarop hemel en aarde worden bewogen. U hoorde het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. En daarvoor speelde Alexandre Tarot de Sonata K32 in D-klein van Domenico Scarlatti.

Als het gaat om treurmuziek in het Engeland van eind 16e, begin 17e eeuw, dan spant John Dowland de kroon. Hij noemde zichzelf ook wel Joe Dolandi de Lacrime, treurig van tranen. En dit was van Dowland, Flow My Tears, in een arrangement voor viola d'amore en cello. U hoorde Garth Knox en Agnes Westerman. And now for something completely different. The Wishing Tree van Joby Talbot. Hedendaagse Engelse componist. Een stuk gaat over verlangen, maar geen zoet verlangen dat uiteindelijk wordt ingelost. Het gaat over een onrustig verlangen. Een verlangen dat onzeker maakt en uiteindelijk onvervuld blijft voortbestaan. Soms onderhuids, dan weer manifest, maar altijd aanwezig.

Ja, een bijzonder stuk. The Wishing Tree van Joby Talbot. Over hoe onvervuld verlangen soms onder je huid kan zitten. Owen Park dirigeerde zijn Gesualdo 6.

Alexander Malofejev met Alla Reminiscenza, laatste deel uit de cyclus Vergessene Weisen van Nikolai Metner. Johannes Chrysostomus is een van de belangrijkste kerkvaders van de Oosterse kerken. Hij leefde eind 4e eeuw en werd geroemd om zijn welbespraaktheid. Chrysostomus is dan ook niet zijn achternaam, maar betekent letterlijk gouden mond. Hij kon behoorlijk fel uit de hoek komen. Wat dacht u van deze? Wat heb je eraan als het altaar is overladen met gouden kelken als je broeder is gestorven van de honger? Begin ermee zijn honger te stillen en daarna, met wat overblijft, het altaar te versieren. Johannes Chrysostomus ontwierp een eigen liturgie die ook naar hem is genoemd. En Sergei Rachmaninov die nam die liturgie als uitgangspunt voor zijn opus 31. Uit die goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus, nu Rachmaninovs versie van de Cherubijnse hymne.

0: Engelenmuziek uit de Oosters-Orthodoxe liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus. Het Vlaams radiokoor onder leiding van Caspar Spoetniens zong hieruit de Cherubijnenhymne.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Tommaso Albinoni, onder andere geliefd om zijn hobo-concerten. En als je dit hoort, dan snap je ook waarom. Paolo Grazzi, die speelde het prachtige tweede deel uit Albinoni's hobo-concert in D klein. En dat deed hij samen met Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. Anders dan veel componisten heeft Johann Sebastian Bach nooit een echt requiem geschreven. En toch componeerde hij regelmatig muziek die expliciet bedoeld was voor begrafenissen. Zoals dit wonderschone motet, O Jesu Christ, meins Lebenslicht.

Hij staat een zware reis te wachten naar u in het hemelsparadijs. Daar is mijn echte vaderland, waarvoor u uw bloed hebt gegeven. Fragment uit O Jesu Christ, meins Lebenslicht, begrafenismotet van Johann Sebastian Bach. Hier, prachtig gezongen door Det Norske Solistkor en ensemble Allegria, onder leiding van Grete Pedersen.

Opnieuw muziek van Albinoni, ongetwijfeld zijn bekendste werk. Zijn Adagio voor strijkorkest en orgel. Hier in een arrangement gespeeld door het Signum Saxophone Quartet. Zo rond 1700 schreef Johann Philipp Krieger zijn aria-cyclus Musikalischer Seelenfriede. Je zou kunnen zeggen dat Krieger via zijn muziek de weg naar innerlijke vrede wil verklanken. En daarvoor is het, wat hem betreft, noodzakelijk vertrouwen op God te hebben. En bij Krieger is dat vertrouwen dan niet zozeer een rotsvast vertrouwen, maar eerder je afhankelijk weten, juist in tijden van grote onzekerheid. Dit is deel 2 uit die cyclus. Herr, auf dich traue ich, traue dich.

Tenor Martin Platz zong vol vertrouwen over vertrouwen op de eeuwige. Hoe mooi, maar ook hoe wankel dat soms kan zijn. Muziek van Johan Philip Krieger was dit. En Martin Platz werd muzikaal bijgestaan door Lautern Compagnie onder leiding van Wolfgang Katzner. Vandaag, 14 juni, is het de feestdag van de laat 14e, begin 15e eeuwse heilige Lidwina van Schiedam. En als ik aan haar denk, dan denk ik altijd aan ijs en schaatsen. Zo wordt ze namelijk altijd afgebeeld vandaar, liggend op het ijs nadat ze is gevallen. Het verhaal gaat namelijk dat Lidwina op jonge leeftijd, waarschijnlijk zo rond haar 15e, tijdens het schaatsen ten val komt. Ze moet rust houden, ligt op bed. En daar blijft ze zo ongeveer haar hele leven op liggen. 40 jaar lang krijgt ze de ene ziekte na de andere. De een nog pijnlijker dan de andere. Aanvankelijk verzet ze zich tegen haar ziektes, maar gaandeweg leert ze haar lijden te zien als een bijzondere manier om verbonden te zijn met het lijden van Christus en daarmee ook met Christus zelf. En dit geeft haar leven betekenis en zin. Sterker, niet alleen haar eigen leven, ze wordt een bron van troost voor anderen. Ze leert anderen dat lijden niet het laatste woord heeft. En dat leerde ze niet alleen toen, maar nog steeds. In de huidige tijd, waarin gezondheid, kracht en succes centraal staan, herinnert Lidwina eraan dat kwetsbaarheid een wezenlijk onderdeel is van het mens zijn. En dat het niet altijd gaat om het oplossen van problemen, soms kan dat gewoon niet, maar om de manier waarop je met die problemen omgaat. Ter ere nu van Lidwina van Schiedam, muziek van Joey Raukens, geboren in 1982 in Schiedam. Inmiddels een gelauwerd componist. Zijn werken worden uitgevoerd door het Concertgebouworkest en solisten als Ralf van Raat en Janine Jansen. Dit werk schreef hij voor twee vrienden, violiste Sarah Kapustin en altviolist Roland Jagers, bij gelegenheid van de geboorte van hun dochter. Het heet dan ook A Little Baby Lullaby.

0: Sarah Kapustin viool en Roeland Jagers altviool met de muziek die Joey Raukens speciaal schreef voor de geboorte van hun dochter, A Little Baby Lullaby. En dat allemaal ter ere van de heilige Lidwina van Schiedam. En voor wie willen, Nico, die appt net dat er een Lidwina-processie is in Schiedam vanmiddag. Nou, kunt u naartoe.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.
0: Ja, afgelopen vrijdag was het feest van het Heilig Hart van Jezus. En wij hadden vroeger thuis ook zo'n beeld van Jezus in een rood gewaad. En een stralend rood hart op zijn borst. Er brandde altijd een lampje voor, dag en nacht. En het staat voor een devotie die mijn ouders zeer dierbaar was, namelijk dat God barmhartig was en dat hij nabij was. Voor God hoefde je niet bang te zijn. Je kon vertrouwen op zijn onvoorwaardelijke liefde en vergevingsgezindheid. Speciaal voor dit hoogfeest van het Heilig Hart schreef Paul Miller dit O Sacred Heart.

Oh, Sacred Heart. Warme en milde muziek door componist Paul Miller, bedoeld als muzikale ode aan Gods barmhartigheid. Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van Owen Arbel Hughes. Een ander lied, speciaal geschreven voor het feest van Heilig Hart, is dit Cor Dulce, Cor Amabile van Heitor Villa-Lobos.

zoet, beminnelijk hart. Cor dulce, cor amabile. Vrome muziek voor het feest van Heilig Hart. Dat traditioneel wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren. Afgelopen vrijdag dus. U hoorde het SWR Vocaal Ensemble Stuttgart onder leiding van Marcus Creed.

Irina Kunikova speelde twee delen uit La Cathédrale van de Paraguayaanse componist Agustín Barrios Mangoré. Het is 13 minuten voor 11. Hoog tijd alweer voor ons bezoek aan de Mariakapel. En ook daar klinkt vanmorgen muziek uit Latijns-Amerika. Muy hermosa es María. Een loflied op de schoonheid van Maria. Componist onbekend.

Muy hermosa es María. Ay, por Dios, sí es. Mijn God, wat is Maria mooi. Een anoniem loflied op de schoonheid van Maria. Prachtig gezongen door echte specialisten als het gaat om klassieke muziek uit Latijns-Amerika. Musica Temprana, onder leiding van Adrián Rodríguez van der Spoel. Tot zover. Straks duikt Saskia Voorbach weer in het archief van het zondagochtendconcert en vindt daar onder andere een opname van fluitiste Juliette Urel. Tot de klok van 11 horen we haar hier ook met muziek van Debussy. Een deel uit zijn sonate voor fluit, harp en altviool. Een hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Muziekreizen van IC Productions voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren, maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet nu onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip en met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert vanuit Hilversum nog steeds. We zitten nog altijd in onze zomerstop, waarin ik muziek laat horen uit het archief van het zondagochtendconcert. En 6 september zijn we er heerlijk weer live vanuit het concertgebouw. Maar ook vandaag komt er hele mooie muziek aan. We eindigen met Trockene Bloemen van Schubert. Variaties op het thema van dat gelijknamige lied. Ook komt voorbij Edward Elgar, serenade voor strijkorkest. Daaraan voorafgaand nog meer variaties op een thema voor saxofoonkwartet, deze keer van Gabriel Pierné. Maar we beginnen heel spetterend en feestelijk met de Tsjechische Antonín Dvořák, de carnavaloeverture. Dvořák schreef dit werk in 1891 als onderdeel van een drieluik getiteld Natuur, Leven en Liefde. En de carnavaloeverture vertegenwoordigt het tweede deel, Leven. We horen vreugde, dans en uitbundigheid. Vanaf de eerste mate spat de levenslust ervan af. We horen sprankelende houtblazers en krachtig koper. Maar halverwege komt er ook een moment van rust. Er klinkt even heel dromerige muziek met een heel grote rol voor de althobo. Dat was Dvořák's lievelingsinstrument. En vanaf dat rustige moment bouwt het feestgedruis zich weer op met slagwerk en wervelende ritmes in de strijkers en de overige houtblazers. En uiteindelijk gaan alle registers open en werken we toe naar een spetterend slot. Antonín Dvořák, Carnaval Ouverture, hier gespeeld tijdens het zondagochtendconcert van 14 mei 2017. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jakub Rusja.

Dit was de spetterende carnaval-ouverture opus 92 van Antonin Dvořák, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jakub Rusia. Van een uitbundig symfonieorkest naar een saxofoonkwartet, Gabriel Pierné. Introduction et variations sur une ronde populaire. Geschreven aan het einde van zijn leven in 1936, Pierné was toen 70 en overleed op 74-jarige leeftijd. Het is een ode aan de saxofoon, een instrument dat halverwege de 19e eeuw werd uitgevonden en in de tijd van Pierné pas echt omarmd werd als klassiek instrument. En dit stuk is als volgt opgebouwd: een introductie. Er wordt een rustige, iets wat mysterieuze sfeer neergezet. Dan het thema, introductie van een oude Franse volksmelodie. Dat is dan die ronde populaire. En daar wordt in het derde deel op gevarieerd. Een reeks variaties die elkaar heel snel opvolgen. En de sfeer wisselt voortdurend tussen speels, ritmisch uitdagend en lyrisch. En elk instrument, sopraan, alt, tenor en bariton, saxofoon, krijgt technische hoogstandjes te verduren. Hier wordt het gespeeld op het zondagochtendconcert van 19 maart 1995 door het Aurelia Saxofoonkwartet.

Dit was het Aurelia Saxofoon Quartet. Zij speelde Introduction et Variation sur une Ronde Populaire van de Franse componist Gabriel Pierné, geschreven in 1936. Dan door naar het volgende werk uit dit zondagochtend archief. Serenade voor strijkorkest, opus 20 van Edward Elgar. Een vroeg werk van de Engelse componist, geschreven in het jaar 1892. En Elgar had toen nog niet de publieke erkenning die hij een paar jaar later wel zou krijgen. Zijn composities brachten hem niet genoeg op om zijn vrouw en dochter te kunnen onderhouden. Hij moest rondkomen van dirigeren en lesgeven. En deze serenade schijnt de eerste creatie te zijn waar Elgar zelf echt tevreden over was. En hij schreef het als cadeau aan zijn vrouw Alice. Ze waren toen 3 jaar getrouwd. En die mening dat het goed was, volgens Elgar zelf, die werd gedeeld. De criticus Ernest Newman schreef in 1906 over dit stuk dat de serenade het enige echt belangrijke werk was van het vroege oeuvre van de componist. Al het andere vroege werk was slechts experiment. Het werd een van Elgars populairste composities en is vele malen opgenomen. Het is verdeeld in 3 korte delen. Het begint met Allegro piacevole, lieflijk, soepel en aangenaam. Dan een Larghetto, dat is het emotionele en lyrische hart van de serenade. En tot slot een Allegretto, een vrolijk en dansant slotdeel dat de thema's uit het eerste deel nog even laat terugkeren. We horen Serenade voor Strijkorkest opus 20 van Edward Elgar, gespeeld op 26 februari 1995 door Nieuw Sinfoniette Amsterdam onder leiding van Lef Marquise.

En dit was Serenade voor Strijkorkest, opus 20 van Edward Elgar, gespeeld door Nieuw Symfoniette Amsterdam, onder leiding van Lef Marquise. En ik kreeg onmiddellijk een appje van mijn Italiaans docente Petra Meloni. Ik kondigde namelijk het eerste deel aan als piacevole. Dat betekent liefelijk, soepel en aangenaam, maar het is piacevole. Excuses, Petra. Dan door naar het volgende deel, André Caplet, Conte Fantastiek. André Caplet, een vriend van zowel Debussy als Ravel, was voor de Eerste Wereldoorlog vooral werkzaam als dirigent. En tijdens die oorlog liep hij ernstige schade op aan zijn longen door een gifgasaanval in de loopgraven. En als gevolg hiervan was hij niet meer in staat te dirigeren en richtte zich na de oorlog uitsluitend nog op componeren. Caplet raakte, net als Debussy en Ravel, geïnteresseerd in de teksten van de beroemde Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe. En Caplet's Conte Fantastique, fantastisch verhaal, dat is een symfonisch gedicht gebaseerd op Allan Poe's beroemde verhaal The Mask of the Red Death, het masker van de rode dood. En het verhaal gaat als volgt. Een prins probeert een gevaarlijke pestepidemie te ontwijken door zich schuil te houden in zijn abdij. En daar organiseert hij voor zijn rijke vrienden een gemaskerd bal in 7 kamers van die abdij, elk versierd met een andere kleur. En dan verschijnt er een mysterieuze figuur, vermomd als een slachtoffer van de rode dood, van de pest, die zich een weg baant door elk van de kamers en een spoor van dood en verderf achterlaat. Het bleek geen kostuum, maar een daadwerkelijke pestpatiënt. En de gasten van het bal sterven 1 voor 1. Je hoort naargeestige valsjes op het feest en halverwege kondigt de harp de komst van die akelige rode gedaante aan. Het is geen makkelijke muziek om naar te luisteren, maar met dit verhaal in gedachten is het zeer spannend en indrukwekkend. We horen het Belgische ensemble Oxalis op het zondagochtendconcert van 6 mei 2007.

Dit was Ensemble Oxalis, conte fantastiek d'après Le Masque de la Mort Rouge van André Caplet. Over een angstaanjagende pestepidemie. Iedereen op het bal sterft. Tot slot een melancholische Schubert. Variaties in E-klein voor fluit en piano D-802. Trockene bloemen, oftewel verdorde bloemen. Variaties op het gelijknamige lied uit zijn liederencyclus Die Schöne Müllerin. Een melancholisch lied waarin een teleurgestelde minnaar de verwelkte bloemen bekijkt die hij ooit van zijn geliefde kreeg. Een moment van verdriet, maar ook van hoop dat de liefde misschien ooit opnieuw zal opbloeien. Een inleiding, dan in het tweede deel wordt het thema door de fluit geïntroduceerd en daar wordt vervolgens 7 keer op gevarieerd. Uit het zondagochtendconcert van 3 januari 2016 horen we Juliette Hurel op fluit en Hélène Couvert op piano.

Dit waren Juliette Urel op fluit en Hélène Couvert op piano. Zij speelde variaties in E-klein voor fluit en piano D802. Variaties op het thema van het lied Trockene Blumen, verdorde bloemen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit zondagochtendconcert uit het archief. De techniek vandaag was in handen van Brian Keur. Volgende week onder andere Stravinsky, L'Histoire du Soldat en Richard Strauss, Don Juan. Zometeen Café Foyer met Jan van Poppel en Maarten van Wijk. Een heel fijne zondag nog en heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Vol is vol. Dat is Loosdrechts voor. Ik zou hier eigenlijk liever, misschien als het aan mij ligt, geen AZC willen hebben. In Zwitserland pakken ze het nog rigoureuzer aan. Daar stemmen ze vandaag over een bevolkingsmaximum van 10 miljoen inwoners. Nou ja, weet je, ik weet één ding zeker. In Café Foyer is voor iedereen plek.
0: Café Foyer. Met Jan van Poppel.

0: Dat was het derde deel uit de Zwitserse symfonie van Felix Mendelssohn. Gespeeld door het Dogma Chamber Orchestra onder leiding van Mikhail Gurevich. Goedemiddag, fijn dat je bent aangeschoven hier in Café Fayet op NPO Klassiek. Professor Maarten zit er ook weer, hè? Keurig aan tafeltje.
1: Goedemiddag.
0: Zit je lekker?
1: Ja, best wel lekker, ja.
0: Ja. Heb je een, hoe zit je erbij na deze week?
1: Ik heb je lang niet gezien, dus ja. Ik vind het weer gezellig.
0: Ik vind het ook gezellig om met jou hier in de studio te zitten. Ook een beetje spannende dag natuurlijk, hè?
1: Ja, je bedoelt vanwege het WK?
0: Ja, Nederland-Japan.
1: Klopt, ik ga zeker kijken vanavond.
0: Ik ga ook kijken, ja.
1: Ga je de kroeg in?
0: Nee, ik ga niet de kroeg in. Oh, okay. Een vriend van mij is jarig, dus dan gaan we daar kijken.
1: Oh, gezellig.
0: Ja. Wellicht dat we de spanning wat muzikaal kunnen verzachten de komende 2 uur hier op NPO Klassiek. We spelen natuurlijk ook weer een klassiek top 400 dilemma. We gaan op pad naar een land waar we op deze dag misschien liever niet willen zijn. Nou goed, hoor je straks allemaal. Eerst maar eens de eerste slok. Even opstarten met de Carl Maria von Weber. Goedemiddag.

eerste deel was dat uit het tweede klarinetconcert van Carl Maria von Weber. Sebastian Mans op die klarinet samen met het SWR Radio Symfonieorkester Stuttgart onder leiding van Antonio Mendes. Gisteren stond ik te wachten op de tram en achter mij was een vrouw met golvend grijs haar druk bezig wikkels van Snickers, Sultana's en allerlei stationsbroodjes uit de bosjes te rapen. Nou, goed bezig, dacht ik. Terwijl de rest van het op de tram wachtende publiek in hun eigen noise gecancelde kokonnetjes ongestoord doorleefde. Echt werkelijk niemand besteedde aandacht aan deze lieve vrouw. En ik keek eraan en ik dacht, ja weet je, hier kunnen wij allemaal best wel een voorbeeld aan nemen. En vervolgens gooide die vrouw alle verzamelde wikkels één voor één weer op de grond. Waarna de wind alles weer de bosjes in blies. Ja, het was een bizar tafereel eigenlijk, maar ik dacht ook, ja, een vluchtige goede daad is nog altijd beter dan niets doen, toch?

0: Professor Maarten, wij draaien natuurlijk regelmatig muziek van dit Brass Partout.
1: Ja, zeker.
0: En die horen we hier. Ik zit het nu te lezen. Ik heb eigenlijk nu pas door dat het een woordgrap is.
1: In plaats van paspartout?
0: Ja. Soort, ze hebben een paspartout voor alle blaasmuziek. Ik denk ja. dat de...
1: En wat vind je van het woordgrapje?
0: Ja, ik vind het wel leuk.
1: Ja. Maar het is wel haha. Het is niet schuddebuiken.
0: Nee, het is geen oudejaarsconferentie, maar het is wel...
1: Het is gewoon een mondhoekje dat omhoog gaat.
0: Ja, wel leuk. Brass Partout, onder lijn van Herman Boymer. Spreek dat zo uit?
1: Ja.
0: Ja, mooi zo. En zij speelde het vierde deel uit het Sextet voor Blazers Opus 30 van Oscar Beume. En daarvoor hoorde je het Romance Anonimo van Antonio Rubira met Guillaume Perez Quer op de gitaar.

0: Wij hebben natuurlijk een hele schare vaste luisteraars, professor Maarten. Klopt. Normaal gesproken draaien wij in dit radioformat op deze plek in ons programma een stuk van 6 minuten. Nu was het een stuk van 4,5 minuut.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat mensen die nu zitten te luisteren denken, ho jongens, wat is hier in godsnaam aan de hand?
1: Ik denk dat niemand ermee bezig is.
0: Nee?
1: Ik denk echt 0,0.
0: Ik was compleet verward. Ik dacht, het is al klaar, joh, deze Fantasia on Green Sleeves.
1: Start dan gewoon de volgende muziek snel.
0: Nou, doen we dat. Ray Vaughan Williams hoorde je. We gaan nu naar Ablai Sissoko. En die duurt dan ineens wel weer 6 minuten. Terwijl normaal gesproken is dat dan precies de plaat die 4,5 minuut duurt. Nou ja, maakt niet uit.

Cano, een buffet van Ablai Sissoko was dat. Je hoorde hem zelf op de cora en op de accordeon hoorde je Cyril Brotto. Elke week gaan wij hier in Café Foyer even op pad. Gewoon even naar buiten. En ja, waar heel Nederland vandaag hopelijk oranje kleurt, reizen wij af naar de rivaal van vandaag, namelijk Japan. We zijn in Nakano en hier wordt in 1950 Mamoru Fujisawa geboren. Later bekend als misschien wel de grootste filmcomponist die het land ooit kende en nog steeds kent, gelukkig, Joe Hisaishi.

misschien denk je nu, hallo, ik luister niet voor niks naar NPO Klassiek. Dat begrijp ik. Rustig aan. Joey Saisje is namelijk van alle markten thuis. Van deze elektronische muziek uit Nausicaa of Valley of the Wind tot dit. Muziek uit Kiki's Delivery Service. Geweldige muziek, vind ik. Ook dit. Hij heeft albums gemaakt met muziek van Schubert tot Mozart tot dit soort filmmuziek. Uiteindelijk schreef hij veruit de meeste albums voor Japanse animefilms. En daar is het volgende stuk ook een voorbeeld van. The Boy and the Heron. Misschien onbekend in Nederland, maar echt een dikke, dikke filmhit in Japan. En uit die film hoor je het meer dan dromerige A Feather in the Dusk. Je hoort Joey Hisaishi.

0: Lekker wat filmmuziek in dit blokje. De Flying Theme uit E.T. The Extraterrestrial van John Williams. Gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van diezelfde John Williams. En daarvoor muziek van Joey Hisaishi. Ook filmmuziek. A Feather in the Dusk uit The Boy and the Heron. Ooit gezien bij de films, Maarten?
1: Nee en nee.
0: Ook E.T. niet?
1: Nee.
0: Oh, echt. Nee,
1: ja, sorry.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, nee, ik ben me ervan bewust dat ik heel weinig films heb gezien. Of in ieder geval de oude klassiekers niet.
0: Ja.
1: Ja, misschien moeten we een keer een filmmarathonnetje organiseren.
0: Kunnen we
1: een keer
0: doen. Ja, of hier op zender. In de studio, allemaal films. Dan met, nou,
1: leuk.
0: Ja. Wat ik nog, grappig, ik kwam nog muziek van die Joey Hisaishi tegen uit The Boy and the Heron. Dat geeft wel aan hoe divers deze componist is. Want dit heeft hij bijvoorbeeld ook gecomponeerd. Bijna een soort neoclassiek stukje. Maar het gaat mis hoor, ergens.
1: Oh jee. Ja, ik moet zeggen dat ik dit helemaal niks vind.
0: Wel funky toch?
1: Ja, nou ja, noem je het funky. Nou, ja. Geweldig.
0: Jij vindt het niks hè?
1: Nee.
0: Oké, ik vond het wel vet dat hij het gecomponeerd had. Weet je, wij gaan door met muziek waar Maarten wel van houdt. Namelijk Felix Mendelssohn.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

Eerste deel was dat uit de vierde symfonie. En hij schreef er nogal wat, deze Felix Mendelssohn. Gespeeld door Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Zometeen gaan wij hier op deze zender het klassieke top 400 dilemma spelen. En dat gaan we straks allemaal uitleggen. Maar daarvoor heb je in ieder geval één ding nodig. En dat is de NPO Luister app. Dus pak die NPO Luister app er vast bij. En dan gaan we zometeen naar dat klassieke top 400 dilemma. Na dit prachtige stuk. Het heet Peace van Paul Mellor, gezongen door Tenebrae.

0: prachtige muziek. Sapias heette het, van Olivia Belli. En daarvoor hoorde je Peace van Paul Mellor. Nou, zijn we helemaal tot rust gekomen, Maarten.
1: Ja, dat toch? Waren twee prachtige stukken achter elkaar, toch?
0: Lekker rustig. En misschien is het ook wel nodig, want...
1: Even energie bijgetankt.
0: Het is tijd, hè?
1: Zin in.
0: Oh, komt-ie. Het klassieke top 400 dilemma. Altijd in het teken van de actualiteit natuurlijk, Maarten.
1: Ja, en vandaag kunnen we er niet omheen.
0: Nee.
1: De wedstrijd Nederland-Japan. Ja. Sorry voor de mensen die daar helemaal geen zin in hebben.
0: Ja, sorry voor mensen die het WK geboycott hebben. Ja, en terecht eigenlijk.
1: Terecht. Maar in die end gaat het natuurlijk in deze rubriek om de muziek.
0: Precies. Dus hoe hebben we het muzikaal bedacht dan?
1: Nou ja, de klassieke top 400 hit die wij hierbij hebben uitgekozen... is onlosmakelijk verbonden... met voetbal.

0: de inspiratie voor de tune van de Champions League.
1: Zeker. Ja, dit doet me echt meteen denken aan de opkomst van PSV Eindhoven, hè, in de Champions League. Vooral dat. Zedok de Priest van Händel stond op plek 241 in de klassieke top 400 de afgelopen keer. Van diezelfde componist hebben wij ook een vergeten parel. Ik had er nog nooit van gehoord, maar die gaat zo.

0: Ja. Nog nooit gedraaid hier op NPO Klassiek. Dus dat is ook leuk. Echt een vergeten parel dus. Het eerste deel uit het HWV 256A van Händel.
1: Ja. Gezondheid.
0: Jij ook. Je kunt erop stemmen op die vergeten parel. Je kunt ook gaan voor de dikke hit. Het is tenslotte een dilemma. En dat moet je even laten weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we zo eens kijken wat eruit komt. De hit of de vergeten parel. Hoe dan ook, muziek van Händel. Maar eerst Schubert.

0: Lekker einde. De impromptu voor piano D899 van Franz Schubert. Hier gespeeld op die piano door Arthur Jussen. We zitten midden in dat klassieke top 400 dilemma. Je kunt kiezen tussen de hit of de vergeten parel. Beide zijn van Händel. Laten we even luisteren naar de hit van deze week. Echt lekkere muziek, hè? Casper zegt ook, goedemiddag heren. Alles van Händel is zo mooi. Wat een dilemma. Mijn vrouw Nelleke reageert mega enthousiast als ze Zedok de Priest hoort. En ziet de beelden van Prins Charles voor zich, die statig naar binnen loopt. Maar mijn voorkeur gaat uit naar de verborgen lichte, fijne parel. Nou, laten we daar dan ook maar meteen even naar luisteren. Casper zegt ook nog, kunnen we ze niet één keer bij uitzondering allebei draaien? Nee Casper, daar moeten jullie echt zelf uitkomen. Dus jij en Nelleke even rondom de tafel, kop thee erbij, even koppen tegen elkaar. En dan laat je zomaar weten in die NPO-luisterapp wat het is geworden. Ja, jij mag ook nog steeds kiezen. Het ligt heel dicht bij elkaar, hè, professor Maarten? Het is echt...
1: Ongekend spannend. Ja, we zeggen het bijna iedere week.
0: Maar het is dit keer echt heel spannend.
1: Ja, zeker.
0: Echt heel spannend. Of de hit, of de vergeten parel. Laat het weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we zo luisteren.

0: de barok-solisten onder leiding van Bjarte Eiken. Zij zongen de Three Ravens. En daarvoor hoorde je het eerste deel uit de Renaissance Suite van Julie Cooper. Gespeeld door het Oculus Ensemble onder leiding van Jessica Kattis. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Ben je klaar voor de uitslag van het klassieke top 400 dilemma van deze week?
1: Ik heb er zin in.
0: Het is bijna spannender dan Nederland-Japan, merk ik hoor.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het echt...
1: Je zit te rillen.
0: Ja, ik zit te rillen.
1: Oh.
0: Komt-ie. Er werd weer volop gestemd in die NPO-luister-app. Zo liet Kasper horen. We zijn er samen uitgekomen hoor. Precies op het moment dat jullie Zeedokter Priest nog een keer draaiden... om nog even te laten horen, kwam onze zoon binnenlopen. Alsof hij de overwinning had behaald... en zijn gouden medaille in ontvangst kon gaan nemen. Kortom, onze keuze, Zeedokter Priest. Kees Wim, ook... de hit. Johan Litjes, ook de hit. Marjan, de hit. KG, de hit. Nog meer mensen, de hit. Maar ja, dan komen we bij de verreten parel. François zegt, man, het klinkt prachtig en het zit geloof ik niet in een supermarktreclame over Oranje, dus doe mij die vergeten parel maar. Klaasien zegt, één stem voor de vergeten parel. Helene, vergeten parel. Iet, vergeten parel. Norbert, vergeten parel. Jelle, vergeten parel. En zo kan ik nog wel even doorgaan over die vergeten parel. En Irene zegt ook nog... Beste Jan, ik zit met man en puberzoon in de auto te luisteren. Wij kiezen unaniem voor de verborgen parel. Dus als u de jeugd wil interesseren voor klassieke muziek... draai de parel.
1: God, wat een bevel.
0: Ja, ik vind het ook wel heel directief, moet ik zeggen. Van, het is bijna dat ik dan denk, nou, nu gaan we de hit draaien ook.
1: Ja?
0: Ja, maar ja. Meeste stemmen tellen.
1: Ja, wij zijn een democratisch programma.
0: Zo houden wij, daar houden wij van, ja. We houden niet van autocratische dingen, behalve het land waar het WK georganiseerd wordt. Kunnen we dan toch niet omheen, hè? We gaan hem draaien. De verborgen parel. Wat heb ik? Je zit weer te lachen.
1: Ja, nee, ik vind het zo leuk dat je hem toch nog even doorheen fietst.
0: Wat, dat Trump een autocrat is?
1: Ja.
0: Ja, ja, nee, dat is zo, ja. Irene, we gaan hem voor je draaien en voor je puberzoon. Geniet ervan. Hier is de vergeten parel van Georg Friedrich Händel.

0: eerste deel was dat uit het HWV 256A van Georg Friedrich Händel. Oftewel de vergeten parel van deze week hier in Café Foyer op NPO Klassiek. Het werd allemaal gespeeld door Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. En professor Maarten, ja, jij zegt ineens, Jan, ik ga.
1: Nou ja, er is een dingetje. Ja. Ik moet om 3:00 ja. ergens bij een koorconcert zijn van mijn vader. Die heeft een amateurkoor en die geven straks een concert. Superleuk. En ik dacht, dat ga ik precies halen.
0: Maar er staat file.
1: Er staat wat file. Dus vind het heel erg als ik...
0: Jij moet dus echt nu weg.
1: Ja, nou, we hebben nog 10 minuten programma.
0: Prima. Ik regel het zelf wel, maar ik geef het wel door aan de eindredactie natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is goed. Dat is goed.
0: Dat snap jij ook wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en als je nu zit te luisteren en denkt van wat is dit nou? En ik vind dat die volgende week niet terug moet komen, mag je het ook even laten weten.
1: Oh, prima. NPO luisteren. Dan neem ik een dagje vrij.
0: Ja. Maar ik wens je wel veel plezier bij dat concert, Maarten. Ja, wat gebeurt hier allemaal ineens? Nou goed, gaan wij samen luisteren zonder Maarten naar de ouverture voor orkest in D-groot van Michaël Glinka.
1: Een dagje vrij.
0: Ja, maar ik wens je wel veel plezier bij dat concert, ja, Maarten. Ja, wat gebeurt hier allemaal ineens? Nou goed, gaan wij samen luisteren zonder Maarten naar de ouverture voor orkest in D-groot van Michaël Glinka.

de ouverture voor orkest in D-groot was dat van Michael Glinka, gespeeld door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Sinaisky. De NPO luisterapp stroomt werkelijk waar vol met een soort rouwberichten over professor Maarten. Wouter zegt, ik vind professor Maarten gaaf. Wouter, om nog even als bewijs, ik zet even zijn microfoon open, even kijken wat er gebeurt. Hij is weg. Ik vind dat iets minder gaaf. Maar goed, Maarten is natuurlijk wel gewoon een hartstikke goede toevoeging aan dit programma. Ik bedoel, zonder Maarten geen Café Foyer. Dat is zo. Peter J. ziet dat ook. Die zegt, wat een geweldig leuk programma is dit elke zondag. We luisteren met veel plezier. Presentatie is verfrissend. En daarmee doelt hij natuurlijk op professor Maarten. En Johan Litje zegt, wat is dit nou weer voor een last minute Sjaak afhaak killjoy actie van drijvende kracht en fundament van Café Foyer professor Maarten? Ja, Johan. Ik vraag het me ook af, maar ja, ook. Oh. Kijk, die gaat nog wel door, gelukkig. Nou jongens, het is tijd voor het rondo van de zaak.

Rondo, of eigenlijk moet ik zeggen de gavotte en de rondo uit de vierde suite voor luid van Johann Sebastian Bach. Hier gespeeld op gitaar, dat is dan wel weer leuk, van Raphaël Feuillatre. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze café foyer van vandaag. Ja, een beetje in eenzaamheid, maar ja, soms is een klein beetje me-time op de zondagmiddag natuurlijk ook helemaal prima. Professor Maarten is er volgende week wel weer, dat beloof ik je. En ik ben er dan ook. Komen we terug met een nieuwe Café Foyer. En zometeen op deze zin, daar kun je luisteren naar het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk. Veel plezier daarmee en tot volgende week zondag. Doei!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
9: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
10: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
11: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
10: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
11: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet en een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten en de uitslag is eind van de middag bekend. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een soort bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over dat touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Inmiddels zijn 6 mensen opgepakt. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug bij de voetballers. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
7: een hele goede middag en van harte welkom bij het zondagmiddagconcert. En vandaag zijn we niet live te horen, maar je zou kunnen zeggen semi-live. Want u gaat luisteren naar de opname die we afgelopen 22 mei hebben gemaakt in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Daar waren we dus bij die avond. Het is een van de laatste concerten die Lahavshani dirigeerde als chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch. Op 31 mei nam hij na 8 jaar afscheid van het orkest met de 4e symfonie van Mahler. En ja, bij dit concert zal hij als eerste werk Verkleerd de Nacht van Arnold Schoenberg gaan dirigeren. Gebaseerd op een gedicht van Richard Demel over een vrouw die aan haar geliefde opbiecht zwanger te zijn van een ander. En in de muziek hoor je dan terug hoe dat gesprek verliep. En je wordt meegesleept van angst naar schuldgevoel en uiteindelijk naar gevoelens van diepe liefde en puur geluk. Ja, en dan na de pauze speelt Daniel Trifonov het 2e pianoconcert van Johannes Brahms. Na de slechte ontvangst van zijn eerste pianoconcert durfde Brahms het 22 jaar lang niet aan om nog een pianoconcert te schrijven. Maar in 1878 begon hij er toch aan en 3 jaar later speelde hij zelf de succesvolle première ervan. Goed, zometeen dus eerst Verkleerd de Nacht van Schoenberg. Hij was heel goed bevriend met de Oostenrijkse componist Alexander Zemlinsky. Had ook les van hem gekregen. En daarom nu muziek van Zemlinsky.

En dat was het tweede deel uit het trio voor piano, klarinet en cello van Alexander Zemlinsky. Op klarinet gespeeld door Paul Meijer, op cello door Zvi Plesser en op piano hoorden we Eric Lesage. Vandaag in het zondagmiddagconcert hoort u de opname die we op vrijdag 22 mei hebben gemaakt in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. En dat is waar we nu zitten te wachten op de chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Lahav Shani. En dan gaan we zo luisteren naar Verkleert de Nacht van Arnold Schönberg. Hij werd geboren op 13 september 1874, juist op de dag die hij later zo zou gaan vrezen. Want Schönberg die leed aan triskaïdecafobie. Ja, dat bestaat dus echt. Dat is de angst voor het getal 13. En laat hij nou ook op de 13e van een maand zijn overleden. Dat was op 13 juli 1951. Maar goed, dat terzijde. We gaan het over Verkleert de Nacht hebben. Het was oorspronkelijk een symfonisch gedicht voor strijksextet, geschreven in 1899... Maar later, in 1917, maakte Schönberg er een bewerking voor strijkorkest van. En nog veel later, in 1943, reviseerde hij die strijkorkestversie nogmaals. Het stuk is gebaseerd op een gedicht van Richard Demel. Schönberg componeerde al eerder muziek op teksten van deze dichter. Het lied Mädchen Frühling was dat. En met Verkleert de Nacht verliet Schönberg het toch een beetje het strenge pad als volgeling van Brahms. En ging meer richting de muziek van Wagner. Een componist waar Schönberg grote bewondering voor had. En die overgang die kwam ook door de invloed van zijn leraar en vriend. En later ook nog eens zijn zwager, Alexander von Zemlinsky. Nou, daar hoorden we net al een prachtig stuk van. Tijdens een zomervakantie in Oostenrijk, die Schönberg en Zemlinsky samen doorbrachten, leerde Schönberg Mathilde kennen. Zij was de zus van Zemlinsky. Ze werden verliefd en trouwden in 1901. En deze verliefdheid heeft waarschijnlijk ook zeker bijgedragen aan dat strijksextet Verkleert de Nacht. Ja, gebaseerd op dat gedicht van Richard Demel. Het gaat over een gesprek tussen verliefde mensen, waarbij de vrouw een kind verwacht van een andere man. Maar ze had niet verwacht ooit nog de liefde van haar leven tegen te komen. Wilde ook niet alleen blijven. En daarom had ze een onbekende man verleid, omdat ze gewoon echt zo graag een kind wilde. Ja, en dan kom je ineens toch de ware tegen. Wat moet je dan? Nou, zowel het gedicht als het muziekstuk Verkleert de Nacht hebben 5 in elkaar overlopende delen, waarbij de compositie, de opbouw van het gedicht volgt. Eerst is de vrouw aan het woord en vervolgens de man. Zo hoor je in het tweede deel de bekentenis van de vrouw over haar zwangerschap. Even breekt er dan licht door in de donkere nacht. En in de veelbewogen muziek als ze haar verlangen naar dat moederschap verwoordt. Alsof je een wiegende beweging hoort in die lieflijke passage. En daarna vertelt ze wat ze heeft gedaan om die wens te vervullen. Ja, en dan zwelt de muziek aan. Wordt het angstaanjagend, want hoe zal haar geliefde reageren op die onthulling? Ja, en dat antwoord, dat had niet meer tegenovergesteld kunnen zijn. Want in het vierde deel hoor je dan de begripvolle reactie van die, nou, we mogen wel zeggen, liefdevolle man. Alle zorgen verdwijnen met slechts een weldadig, prachtig akkoord vol hoop, omarming en liefde. En dan tot slot in het vijfde deel gaan ze uiteindelijk samen een gelukkige toekomst tegemoet. Ja, de laatste regels van dat gedicht, die lees ik even voor. Hij vat dan stevig haar figuur, hun adem één met de natuur. Twee mensen gaan door hel verlichte nacht. Ja, de eerste reacties van het publiek waren niet mals. De première door het Rosé-kwartet in januari 1902 in Wenen veroorzaakte nogal onbegrip bij het publiek. Zo'n schandalig verhaal. Een buitenechtelijke zwangerschap als basis van je compositie nemen. En dan ook nog al die gewaagde harmonieën en klankcombinaties. Dat was allemaal wat. En daar klinkt het applaus voor Lahav Shani. En dat betekent dat we gaan luisteren naar de strijkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
En zij spelen Verkleerde Nacht van Arnold Schoenberger.

Schönberg. Uitgevoerd door de strijkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder leiding van nu nog chef-dirigent Lahap Shani. Ja, ik zeg nu nog, want deze opname hebben we gemaakt op 22 mei. En, een week ongeveer later heeft hij afscheid genomen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Nu ook een groot applaus voor concertmeester Vlad Stankulesa. Hij speelde de viool solo. En voor cellist Gustav Bavoltovski.

En net. Alle strijkers mogen gaan staan van Lavsani om dit applaus in ontvangst te nemen hier in Rotterdam. Ja, ik zei het al, het Lavsani heeft onlangs afscheid genomen als chef-dirigent van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Deed dat met de vierde symfonie van Mahler. Ja, en Mahler en Schoenberg die hadden een goede band met elkaar, bewonderden elkaars werk. Zo noemde Mahler Schoenbergs Verkleerde Nacht meesterlijk. Nu, het enig overgebleven kamermuziekwerk van Mahler, het eerste deel van het pianokwartet in A-mineur, daterend uit zijn studietijd.

0: Het eerste en ook het enige overgebleven deel van het pianokwartet in A mineur van Gustav Mahler. Uitgevoerd hier door violist Johannes Vlieder samen met het Wiener Klaviertrio.
1: Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen dan gaat Daniel Trifonov hier het tweede pianoconcert van Johannes Brahms spelen. En terwijl Brahms werkte aan dat concert, schreef hij ook deze muziek in 1880.

Het Gewandhaus Orchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly speelde de academische festouverture van Johannes Brahms. En zometeen horen we van deze componist zijn tweede pianoconcert, gespeeld door Daniel Trifonov. En hem horen we nu ook alvast met muziek van Tchaikovsky.

Daniil Trifonov speelde enkele delen uit Album voor de Jeugd van Tchaikovsky. Ja, de pauze hier in Rotterdam op deze 22e mei zit er zo goed als op. En dat betekent dat Daniil Trifonov hier zometeen het tweede pianoconcert van Brahms zal gaan spelen. Samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Brahms werkte enkele jaren aan zijn tweede pianoconcert van 1878 tot 1881. En dat was 22 jaar na zijn eerste pianoconcert. Dat niet zo heel goed werd ontvangen door pers en publiek. En dat maakte dat Brahms nogal huiverig was om weer een pianoconcert te componeren. Maar ja, inmiddels had hij twee succesvolle symfonieën op zijn naam staan. En hij was op het hoogtepunt van zijn roem. En toen hij zijn tweede pianoconcert voltooide in de zomer van 1881... was hij inmiddels 48 jaar en een stuk zelfverzekerder. Maar dat was iets wat hij zelf nooit zou zeggen. Het blijft eigenlijk een beetje een raadsel waarom Brahms nooit in staat is geweest om in normale bewoordingen uit te drukken dat hij tevreden was met een werk van zichzelf. Hij kon nooit iets positiefs zeggen over zijn muziek. Zo schreef hij naar een vriendin over dit pianoconcert. Ik wilde je vertellen dat ik een schattig klein pianoconcertje heb geschreven. Met een heel klein teder scherzootje. Nou, dat zei hij dus zelf over zijn pianoconcert. Dat met een speelduur van ruim 50 minuten nou niet bepaald een klein pianoconcertje kan worden genoemd. Ja, en in tegenstelling tot de meeste andere concerten uit de klassieke en romantische periode die drie delen hebben, componeerde Brahms vier delen bij dit pianoconcert. Hij laste dat tweede deel, dat volgens hem dus een klein scherzootje was, in omdat hij het eerste deel wat simpel vond. Ja, weer zo'n voorbeeld dat hij nooit iets positiefs kon zeggen over zijn werk. Ja, niet alleen vier delen zijn bijzonder aan de tweede pianoconcert. Ook het begin is opmerkelijk. Geen groot orkest, maar een solo horen zingt de opening, waarna de piano zich voorzichtig daarbij aansluit. En die hoornsolo die wordt hier zometeen gespeeld door David Fernandez Alonso. En daar klinkt het applaus voor Daniil Trifonov en voor dirigent Lahav Shani. En we gaan luisteren naar het tweede pianoconcert van Johannes Brahms.

Daniel Trifonov speelde het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. En direct een ongelooflijk enthousiast applaus hier in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Voor deze meesterpianist. En natuurlijk voor de muzici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder leiding van hun chef-dirigent Lahav Shani. En daar gaat de deur opnieuw open. En komen Daniel Trifonov en Lahav Shani opnieuw het podium op. Groot applaus ook nu. Voor de cellist. Gustav Baraltowski. Hij speelde die prachtige solo. Aan het begin van het derde deel. In het andante. Applaus nu ook voor klarinetisten Julien Hervé en Ronke Jan Bijmega. En voor hoboïst Karel Schoofs. Nu voor alle muzici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een groot applaus van Daniel Trifonov voor hen. En, ze zijn opnieuw van het podium af. Dirigent en solist. Maar daar zwaait de deur al open. Want ja... Het publiek krijgt een toegift.

Daniil Trifonov speelde als toegift vals de Santo Domingo van Bulumba Landestoy. En opnieuw een daverend applaus voor Daniil Trifonov.

En opnieuw. Komt hij het podium op. Met het publiek hier op 22 mei in Rotterdam. Heeft duidelijk genoten van dit prachtige concert.

En een tweede toegift was dat van Daniel Trifonov hier in Rotterdam. En hij komt nu samen met Lahav Shami nog een keer op. En ook grote applaus nog weer voor de muzici van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Ja, prachtige avond. Hier in Rotterdam. Ja, ze moeten toch nog een keer weer opkomen. Concertmeester Vlad Stankulaza wordt meegenomen door Lahav Shani. Om aan te geven, nu is het echt klaar, mensen. Ja, daarmee zit het concert er ook gewoon op hier. Voor de techniek bedank ik Jaap van Stenis en Leonardo Santos en Kim van der Meulen, dit productie en radioregie. Volgende week in het zondagmiddagconcert de registratie van het concert dat eergisteren op 12 juni werd gegeven in het concertgebouw. Voor de pauze werden er twee werken gespeeld. Als eerste Quiet City van Aaron Copland. Vervolgens het vioolconcert van Samuel Barber en de solist daarbij was James Ennis. En tot slot van dat concert hoort u dan volgende week de 8e symfonie van Beethoven. En dat alles gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Fabio Luisi. Ja, Samuel Barber die is natuurlijk vooral erg bekend geworden door zijn Adagio voor Strings. Dat in eerste instantie het tweede deel was van zijn strijkkwartet in B klein. En van dat strijkkwartet laten we nu het laatste deel horen. Gespeeld door het Escher String Quartet.

Het Asher String Quartet speelde het laatste deel van het strijkkwartet in B-klein van Samuel Barber. Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. Zometeen kunt u op NPO Klassiek luisteren naar Discotabel met Cécile Huynen. En wij hebben tot slot nog de solist van het concert van volgende week voor u. James Ennis speelt de tweede romance voor viool en orkest van Beethoven. Samen met de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Menzie. Dan nog tot 16:30. Ik wens u nog een mooie zondag verder. Dag.

0: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
1: Goedemiddag allemaal, welkom bij Discotabel. Straks in de vergelijking een stuk dat je niet zo vaak hoort. Het Botticelli drieluik van Ottorino Respighi voor Kamerorkest. Even een kleine dienstmededeling. Een enkele uitzending van Discotabel wordt opgenomen. Zo ook vandaag. Maar laat het je niet weerhouden om je vragen en opmerkingen via de NPO Luisterapp te sturen. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. Vandaag zijn mijn gasten Emily Bynen, solofluitist van het Concertgebouworkest. En er tegenover zit dirigent Frans Aart Burggraaf. Welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Emily, ik kwam op YouTube filmpjes tegen van jou. Tutorials waarin je technische aspecten van het fluitspelen uitlegt. Maar ik zag ook een video van bijna 3 minuten met bloopers. Omdat je net niet gladjes uit je woorden komt. Ik heb daar smakelijk om gelachen. Ben jij de schaamte voorbij?
2: Nou, ik vond het te erg dat in het begin van COVID ben ik begonnen met de YouTube kanaal. Ik had nooit iets video gedaan. Opgenomen, nooit iets geëdit en nooit iets gewoon gescript of whatever. Dus ik zat daar soms een uur alleen maar en ja. Ik dacht van, ik kan niet dat niet van mezelf houden. Ik vond het te leuk om dat
1: Het is heel leuk en het geeft ook weer hoe moeilijk dat ook weer is, hè, om zoiets ook weer te gaan doen. Verder heb ik ook een kijkje genomen op jouw website. Er staan een heleboel prachtige foto's op. Nou zie ik jou in het orkest vaak op een houten fluit spelen. Maar op je website zie ik je ook met een gouden fluit. En ik zag zelfs een houten fluit met gouden mondstuk en gouden kleppen. Heb ik dat goed gezien?
2: Een houten fluit met houten kopstukken, maar wel met gouden kleppen.
1: Kun je uitleggen wanneer kies je welke fluit?
2: Nou, als een grofweg. Ik heb een prachtig fluit van, het is in bezit van het orkest eigenlijk. Een Powell van grenadielhout. En die gebruik ik meestal voor repertoire tot 1900 grofweg. Met voor Franse muziek dan iets eerder. De wissel in Frankrijk ging veel eerder over.
1: Ja.
2: Hoewel de uitvinder van een metalen fluit een Duitser was. Maar dat werd heel laat geomarmd, zeg maar, in Duitsland. Maar in Frankrijk waren ze heel vroeg bij. Dus alle Debussy, Ravel, dat soort repertoire, allemaal, dat doe ik op goud.
1: Ja. En spreek je dan met je groep af, je fluitgroep, welke fluit jullie
2: gebruiken? Ja, inderdaad. En soms zijn er andere overwegingen. Als ik een recital doe de dag na de dan op goud, dan speel ik misschien niet hout de hele week.
1: Dat snap
2: Hoewel
1: ik.
2: Die twee prachtige instrumenten die ik nu heb, die gaan eigenlijk veel makkelijk met elkaar.
1: Samen,
2: Soms speel ik tegenwoordig een houten fluit voor de pauze met een Mozart-symfonie of Beethoven. En dan na de pauze
1: een gouden fluit.
2: Op de gouden fluit, ja.
1: Nou, luisteraars, mochten jullie wel eens naar het Concertgebouworkest gaan, let er eens op. Dat is interessant om te zien. Frans Aart, jij bent chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel. Johan Willem Friese, moet ik erbij zeggen. Kun jij eens voor de luisteraars schetsen hoe een dirigent studeert? Zit jij zielig op een zolderkamertje?
3: Ik zit en niet op een zolderkamertje en niet zielig.
1: Gelukkig.
3: Maar wel in mijn eentje, meestal in stilte. En waar ik altijd, ik vergelijk altijd een beetje met een parachutesprong. Je begint eerst heel globaal, dus ik maak altijd fraseringen. Dus dan 4 maten, 3 maten. En het is vooral van belang dat Het voelt heel logisch voor een orkest om 4 maten, om 8 maten, 16 maten fraseringen te hebben.
1: En dat zijn de lijnen.
3: Ja, en als het eens een keer 1 maat vroeger het hoogtepunt komt, is het belangrijk om dan net even iets grotere beweging te geven. Zodat je collectief weet van, hier is muzikale richtpunt.
1: Ja.
3: En dan zing ik eigenlijk de melodieën vaak met het tempo wat ik zelf voel, met de aanwijzingen van de componist. En zo ga je eigenlijk door de partituur heen.
4: Ja.
3: Je zoekt altijd op wanneer is het geschreven, welke stukken werden nog meer geschreven, welke stukken schreef bijvoorbeeld Tchaikovsky of wie dan ook.
4: Je hebt context nodig om iets goed te begrijpen.
3: Ja, dus ik zoek altijd program notes en wat is de achtergrond en was de componist depressief of vrolijk in die tijd of was hij verliefd. Of je weet nooit de achtergrond en dat geeft ook vaak veel meer handvatten voor interpretatie. Ook dat je bij een orkest niet altijd zegt van het is korter of sneller of dat soort basale dingen, maar dat je kunt werken vanuit de componist voelde zich zo en daarom is het fijn als het ook zo op die manier klinkt.
4: Je werkt vanuit een gevoel en tempoaanduidingen en dat soort dingen helpen daarbij.
3: Ja, absoluut. Ja. En zijn ook nog, daarna ga ik vaak ook nog wel wat verschillende opnames op Spotify beluisteren. Er zijn dirigenten zeggen je mag absoluut niet luisteren, maar dat vind ik nogal zonde van al die grote en geweldige dirigenten die er zijn in opnames.
4: Het inspireert ook, hè?
3: Absoluut. Dus dat doe ik ook altijd. En daarna laat ik het los. En dan is het gewoon een kwestie van routinematig een partituur blijven luisteren.
4: Ja. En dan ontwikkelt het zich weer. Ja. Net zoals muzici die een stuk studeren. Dat speel je natuurlijk op een bepaald moment ook anders dan 10 jaar vroeger.
3: Ja, zeker. Je moet het in je lichaam krijgen, dat DNA. En dan is het moment dat je denkt, dit zal vast zo klinken.
4: Ja.
3: En dan geeft een orkest weer heel iets anders.
4: Ja.
3: En dan moet je zoeken naar, wat... Dus, maar dat is een heel mooi proces.
4: Ja, dankjewel. Ja. Interessant. Ja. Wij gaan naar Parijs in de winter van 1737. Georg Philipp Telemann beleeft de hype van zijn leven. Want na het succes van zijn eerste kwartetten sloegen de 6 Nouveaux Quatuors de Parijse kwartetten in heel Europa in als een bom.

0: Je kan Telemann de muzikale homo universalis, de duizendpoot van de barok noemen. Hij mixte elegant Duitse, Franse en Italiaanse stijlen. In 1730 kwam hij met iets nieuws, fluitkwartetten met een vaste bezetting van traverso, barokviool, viola da gamba en clavecimbal. Je hoorde net het vierde en vijfde deel, Vite en Triste uit het vierde kwartet. Emily, over houten fluiten gesproken, hou je van traverso?
1: Oh ja, als het zo mooi gespeeld wordt, zeker.
0: Ja, was het mooi?
1: Ja, vond ik wel, ja, super.
0: Heb je dit wel eens gespeeld?
1: Nee, nooit.
0: Ken je het wel?
1: Nee, ik ken het niet, zat mijn schaamte.
0: Nee, we hoeven ons nergens meer voor te schamen, hoor. Maar vertel er eens iets meer over. Wat heb je allemaal gehoord?
1: Nou, ik vond wel die articulatie en de frasering samen, dat ze bijna praten met elkaar door de muziek heen, vond ik echt heel ontroerend. Echt van genoten. Een soort hier en daar een klein beetje tijd en dan een klein beetje vooruit. En een soort flexibiliteit. Dat is blijkbaar een groep die elkaar heel goed kent. Ik vond de balans een beetje scheef. Ik hoorde voor mijn idee heel veel klavecimbal en te weinig fluit. Maar misschien is dat omdat ik, als ik fluit speel, dan hoor ik veel fluit om me heen. Maar dit een beetje een merkwaardig balans, vond ik. Maar echt genoten en ik ga onmiddellijk bladmuziek kopen.
0: Heel goed. En de opname aanschaffen, denk ja. Ik. Frans Aert, jij had ook moeite met de balans, geloof ik.
2: Ja, ik had eigenlijk precies hetzelfde. Je hoort dat het heel mooi gespeeld wordt. Hele mooie lijnen. Met heel veel liefde ook, volgens mij, in het samenspel. Maar ja, ik kreeg een beetje het gevoel dat je begint te spelen en dat je dan elkaar aankijkt. Ik denk, wat zat er bij de clavecinist in de koffie deze ochtend? Hij was zo aanwezig, waardoor ik echt een beetje moest luisteren naar die mooie lijnen die er werden gemaakt door de mensen die eigenlijk de meeste aandacht zouden moeten hebben in de balans. En dat,
0: maar lag het aan de koffie van de clavecinist of zou het opname technisch een dingetje kunnen zijn? Een keuze van de opnameleider?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik ga er alleen wel vanuit dat een ensemble daar ook naar luistert en dat ze dit hebben gehoord en dat ze dan denken, nou, dit is
0: mooi.
2: Hoe we dat willen
0: ja.
2: Horen. Alleen, ja, voor mijn gevoel zat het de liefde en de frasering en het mengen ook van zo'n viool en het lage en het traverso dan een beetje in de weg.
0: Maar je vond het wel mooi gespeeld.
2: Ja, dat kon ik wel horen. Ja. Alleen ik weet wel, als ik dit zou gaan luisteren, zou me dat wel op een gegeven moment gaan storen. Dat ik denk,
0: okay.
2: Niet te luid met de clavecimbal. Ik wil meer van die andere mensen horen. Maar aan de kwaliteit doet het niks af.
0: Doet het wel recht. Dit is het Duitse ensemble Barokin. En dan met op de traverso Kozu Sato. Heb je wel eens van haar gehoord, Emily?
1: Nee, maar de wereld van traverso is niet echt. Ik heb er wel één, maar het is wel voor privé gebruik.
0: Nou, zeer aan te raden dus, als ik het toch zo hoor, zeker. Ondanks de balans. Dit driedelige album met de complete opname van de fluitkwartetten van Telemann. Uitgevoerd door ensemble Barokin. Iets heel anders nu. In het voorjaar van 1945 schreef Bohuslav Martinů zijn vierde symfonie. Hier is het eerste deel.

0: In de jaren nadat de Tsjech Bohuslav Martinů in 1941 naar de VS was geëmigreerd om de Duitse invasie van Frankrijk te ontvluchten, componeerde hij 6 symfonieën. En de premières werden gedirigeerd door grote dirigenten als Erich Leinsdorf, Serge Koussevitzky en Eugene Ormandy. Frans Aert, hoor jij in dit eerste deel van de 4e symfonie uit 1945 de vreugde over het einde van de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, ik zat toch te denken, ga je daarin mee? Is het met die gedachte geschreven? Hoeveel heeft hij daarvan meegekregen? Dat weet ik niet. Ik merk wel een soort grilligheid. Dus een vrolijkheid, lyriek, maar ook wel angst. Dat als je 1945 hoort, ga je al snel een beetje die kant op natuurlijk. Maar dat hoor ik.
0: Ja, hij leefde toen in vrijheid, ja, natuurlijk. Ja. Maar moest wel zijn eigen... Hij moest zijn eigen vaderland en Europa ontvluchten.
1: Ja, ja. Ik hoor heel erg een hele mooie combinatie tussen die grilligheid en heel veel die snelle thematiek, maar ook heel mooi gezongen lijn. Ik vond het ook voor mijn gevoel, geloofde het orkest en de dirigent ook in deze muziek. Ik vind dat ze dat heel erg omarmen. En dit wordt natuurlijk niet, dit is geen standaard repertoire voor orkesten. Het wordt heel mooi gespeeld. Ook alle lyriek die je al hoort in de strijkers, in de cello's en in de thema's wat ik nu heb gehoord, wordt er heel mooi en liefdevol gespeeld. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit verder gaat, want ik ken het ook niet goed.
0: Nee, precies. Emily, jij hebt op je nieuwe album ook een stuk van Martinů gezet. Voor fluit en piano. Herken je zijn klankwereld?
2: Ja, zeker. Zeker. Van dezelfde tijd inderdaad.
0: Ja.
2: Deze sonate, die virtuositeit, de lichtvoetigheid, de ritmische spelletjes en inderdaad de lyriek, daar mooi contrast mee. Maar het klinkt zo, voor mij zo vrolijk en het ruikt naar vrijheid.
0: Toch, hè?
2: Ja, ja. Die Amerikaanse invloed van een beetje jazz, een beetje klein beetje Hollywood hier en daar.
0: Ja, ja. Ik hoor soms een beetje Richard Strauss er doorheen. Ja, iedereen.

0: Iedereen hoort zijn eigen ding natuurlijk.
1: Het is wel jammer dat deze symfonieën niet vaker gespeeld worden, vind ik.
0: Nee, want programmeert het Concertgebouworkest dit wel eens?
1: Nou, de vierde symfonie heb ik nog nooit gespeeld of gehoord. Dat wil niet zeggen dat het nooit gegaan is. Maar
0: ja.
1: Heel weinig Martinu. Hoewel in de kamermuziekwereld is dat,
0: wel,
1: dat heel, heel vaak voor.
0: Ja, precies.
1: Voor strijkers, blazers.
0: Is het moeilijk om te spelen eigenlijk?
1: Altijd.
0: Ja?
1: En die ritmische spelletjes die hij... dat hij de luisteraar, maar soms ook de speler even in de wielen wil. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De luisteraar even op de verkeerde been wil zetten.
0: Op het verkeerde been zetten. Ja. Ja. Vond je het mooi gespeeld?
1: Heel mooi. Heel mooi.
0: Heb je een idee in welke land we het qua orkest moeten zoeken?
1: Oeh.
0: Ja, dat is natuurlijk een gevaarlijke vraag. Ik ga het gewoon zeggen. Dit is namelijk een Duits orkest, de Bamberger Symphoniker.
1: Okay.
0: Onder leiding van Jakob Rusa.
1: Aha.
0: Hij is een grote ster aan het worden, dirigeert overal. Heeft hij bij jullie wel eens gedirigeerd, Emily?
1: Zeker,
0: ja. Ja. Ik heb ook wel eens met hem gespeeld. Ik vond dat echt fantastisch. En hij heeft dus nu een album gemaakt met alle zes de symfonieën. Bohuslav Martinu door de Bamberger Symfoniker onder leiding van Jakob Rusa. Zeer de moeite waard om dat eens te draaien. Vandaag in het panel fluitist Emily Beinen en dirigent Frans Aart Burggraaf. Voordat we naar de vergelijking gaan, heb ik nog één album met Ludwig van Beethoven.

0: Terwijl Beethoven in 1807 in Wenen met zijn 5e symfonie bezig was, componeerde hij ook zijn eerste cellosonate, waarin zowel de cello als de piano even belangrijk zijn. En dat was iets nieuws. En componisten als Brahms, Debussy en Shostakovich volgden zijn voorbeeld daarna. Beethoven droeg de sonate op aan zijn goede vriend baron Ignaz von Gleichenstein, die hem ook financieel had geholpen. Op het handschrift van de sonate schreef hij Inter lacrimas et luctus, te midden van tranen en verdriet. Ja, waarom dat er staat, Emily, dat is een raadsel, want dat klinkt niet zo heel erg in mineur, toch?
1: Nee, toch?
0: Wat vind je hiervan?
1: Nou, het is grappig dat jij noemt die evenwicht tussen de twee spelers. Want ik vond, misschien zijn mijn oren, maar ik had ietsje meer piano willen hebben in de balans. En juist dat die momenten waren heel erg een soort vraag- en antwoord momenten, vond ik de balans niet helemaal optimaal. Twee hele mooie spelers. Klein beetje een soort mooi ouderwets van klank.
0: Ja.
1: Heel rond en warm. Vooral de pianoklanken echt heel rond. Een soort met zachte randjes. Vond ik heel mooi. Maar toch, ik vraag me af of dat aan de spelen ligt of aan de manier van opnemen, dat het misschien daardoor een beetje in de achtergrond.
0: De piano bedoel je?
1: De piano, ja.
0: Dus ze hebben in de opname eigenlijk niet helemaal beantwoord aan de wens van Beethoven, nou, zeg maar.
1: Dat jij dat daarbij mee bent begonnen, dacht van nou dat mis ik wel als ik terug hoor. Maar
0: Frans Aert?
2: Ja, ik heb precies hetzelfde. Dat je de cello was zo dichtbij opgenomen. Je hoort aan alles dat het goede spelers zijn.
0: Ja.
2: Maar de cello was zo dichtbij opgenomen. Je hoort hem, je hoort het ademen zelfs van zo'n cellist. En de stok. Je hoort de stok gewoon de snaren raken en bijna.
0: Is dat erg?
2: Nou, in dit geval vind ik voor deze muziek mooier als misschien de muziek, de klank een heel klein beetje meer opgenomen wordt vanuit de ruimte. Dat zit ook een beetje in mijn oren, maar dat het net iets meer kan mengen. En dat zo'n, voor mijn gevoel is de klank van een instrument meestal dichtbij niet het mooiste, maar heeft het net iets meer ruimte
0: nodig,
2: zodat die klank je meer omarmt. En ik vond de klank juist van de piano juist heel mooi, rond. Maar doordat hij zelf zo dichtbij was, kwam de levendigheid van de pianist eigenlijk niet zo naar voren.
0: Oké.
1: Okay. Ik vond het wel heel kleurrijk cellospel.
0: Ja.
1: Echt durven spelen met zonder vibrato en verschil in intensiteit. En ik had het graag willen horen in de concertzaal in die zin.
0: Ja, precies.
1: En dat soort geluid.
0: Ja.
1: Maar.
0: De 5 sonatas voor cello en piano van Beethoven staan op een dubbel album door de Britse cellist Paul Watkins. En pianist Alessio Bax. En ik vind het heel leuk, want ik heb als puber met Paul Watkins gespeeld toen ik voor een uitwisseling een weekje meedraaide op de Menuhin School in Engeland, waar hij ook op zat. Emily, jij kent hem?
1: Ik ken hem, ja.
0: Met hem gespeeld?
1: Met hem gespeeld. Zijn debuut als dirigent heb ik.
0: Precies, hij dirigeert
1: Arnold,
0: ook.
1: Ja, Arnold fluitconcert gespeeld.
0: Wow, dat je kent hem goed.
1: Ja, ik ken hem goed. Ook Welsh, hè?
0: Oh ja, ook Welsh.
1: En een non-Welsh-speaking Welsh. Dus,
0: is knap.
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we nog een klein stukje doen om te kijken of die balans misschien anders is. En dan gaan we luisteren naar het rondo uit die eerste cellosonate.

0: Het rondo uit Beethovens eerste cellosonate. Frans Aert, was de balans beter?
1: Nou, de intensiteit van deze muziek en de figuraties in de piano, die komen natuurlijk direct naar voren. Dus de balans was wel, van mijn gevoel, iets beter. Ja. En je hoort gewoon dat het geweldige muzici zijn. Nog steeds is voor mij de klank van de cello net iets te dichtbij. Ja.
0: Je hebt hetzelfde, Emily.
2: Ja, mee eens, ja.
0: Ja.
2: Klinkt alsof de piano achter in de balans is en de cello heel erg naar voren. En ik zou ze graag...
0: Misschien wel omdraaien.
2: Ja.
0: want Watkins heeft een gehele groot geluid. Hè?
2: Ja.
0: Mooie, grote, warme sound. Ja.
2: Het is grappig, die ademhaling, nu dat je zegt dat het Paul is, dan herkende ik zijn stem ook.
0: Ja, precies. Wat leuk. De complete Beethoven-sonates voor piano en cello. Ik zeg het bewust, voor piano en cello en niet andersom. Van Ludwig van Beethoven, gespeeld door cellist Paul Watkins en pianist Alessio Bex. Vanaf 6:00, beste luisteraars, staat de speellijst op de website van Discotabel onder de kop uitgelicht. Opmerkingen en vragen kun je sturen via de NPO Luister-app.
3: Discotabel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: En het is alweer tijd voor de vergelijking met het Trittico Botticelliano, oftewel het Botticelli-drieluik van Ottorino Respighi. De beroemde stukken Fontana di Roma en Pini di Roma hadden Respighi al beroemd gemaakt. Het drieluik Trittico Botticelliano schreef hij in 1927 op het hoogtepunt van zijn carrière, naar aanleiding van zijn ontmoeting met Elizabeth Sprague Coolidge, een rijke Amerikaanse muziekliefhebster en mecenas. Ze had voor Respighi al een concertreis door de Verenigde Staten betaald en tijdens zijn tweede bezoek in 1927 was hij bij een door haar georganiseerd concert in de Library of Congress in Washington. En daar raakte hij geïnspireerd door schilderijen van Botticelli. We beginnen de eerste ronde met La Primavera. En dat is Botticelli's beroemde schilderij uit 1480, geïnspireerd door de klassieke mythologie en de viering van de natuur. Zijn vrouw, de sopraan Elsa Respighi, schreef: de lente wordt verpersoonlijkt door een vrouwengestalte. Ze schrijft voort terwijl ze bloemen strooit en terwijl de natuur om haar heen ontwaakt. Jonge vrouwen met bloemenkransen dansen en de vogels zingen. Hier is opname A.

Ottorino Respighi koos voor zijn drieluik drie iconische schilderijen van Botticelli die nu in de Uffizi Galerij in Florence te zien zijn. La Primavera, de lente, La Nascita di Venere, de geboorte van Venus, en L'Adorazione dei Magi, de aanbidding der wijzen. Ze zijn allemaal geschilderd in tempera, een techniek die heldere kleuren opleverde en Respighi inspireerde voor zijn orchestratie. La Primavera, opname B.

In 1927 ging het Botticelli-drieluik in première in het Concerthaus in Wenen met Respighi zelf op de bok. Volgens zijn echtgenote Elsa was het, en ik citeer, een goede uitvoering die vrij gunstig werd ontvangen. Ze schreef ook dat Respighi een enorme hekel had aan het derde kwartet van Arnold Schoenberg dat in hetzelfde concert werd gespeeld. In een Amerikaans interview zei Respighi dat atonale muziek achterhaald was en dat melodie en helderheid natuurlijk Italiaanse kenmerken waren. Overigens had ik het net over de Uffizi-galerij en dat moet natuurlijk Uffizi zijn. Hier is opname C.

0: Het eerste deel La Primavera van het drieluik Botticelliano van Ottorino Respighi. Nou, ik heb de paneleden druk zien schrijven. Emily, heb je het gespeeld?
1: Nee, maar wat een mooi muziek, hè?
0: Ja, hè? En het wordt heel weinig uitgevoerd eigenlijk. Ja. Zonde.
1: Ja, echt jammer.
0: Zou je ze eens naast elkaar willen leggen?
1: Oef, heel anders, hè? Van tempo, ik vond de laatste wel een beetje aan de misschien te snelle kant om alle transparantie te kunnen benutten, zeg maar.
0: Dus het was niet transparant genoeg voor jou?
1: Ja, ik vond de tweede heel mooi transparant. Ik vond het de eerste vond ik de blazers heel prominent in de balans, waardoor het een beetje misschien als zoutblazer zelf een beetje claustrofobisch klonk. En dan was het een opluchting in de tweede, waar ik meer strijkers in de klank hoorde.
0: Ja, ik snap het.
1: Ik dacht van, daar is de ruimte weer. En dan past dat wel mooi bij de transparante schilderijen.
0: En wat bedoel je eigenlijk precies met transparant? Wat moet de luisteraar zich daarbij voorstellen?
1: Dat je niet gedwongen wordt om één instrument te horen. Dat je iedereen van het orkest kan horen. Ja. In de eerste vond ik ook de slagwerk was vrij prominent met de triangle en xylofoon. En het had een beetje doet mij denken aan een soort kerstliedje-achtig klank. Dat vond ik veel beter bij de tweede en derde bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus als ik nu een favoriet zou moeten kiezen, dan zou ik de tweede zeggen.
0: Kom je uit bij B?
1: B, ja.
0: Hans Aert?
2: Ja, het is inderdaad typisch Respighi, deze muziek.
0: Wat is er typisch aan?
2: Nou, het is heel kleurrijk en je hoort heel erg de liefde voor de barok. Dat je meer terugkijkt. Hij kijkt terug in zijn thematiek met al die kleuren van de 20e eeuw. En dat is de celesta die je heel vaak altijd hoort. Hij heeft wel meerdere stukken ook met vogels geschreven.
0: Ja, precies.
2: Ja, heerlijke muziek.
0: Ja, hè? Zou je dit willen dirigeren?
2: Ja, langer dan ik wil geloven, heb ik dit al eens een keer gedaan.
0: Je meent het?
2: Dus een post, maar dat is best even geleden. Maar het is echt geweldige muziek. En ik had bij die eerste, was het meteen alsof een beetje die vogels in your face. Weet je, alsof de poes buiten komt en alle vogels zijn in paniek of zo. Dat gaf mij een gevoel van paniek. Terwijl je die kleuren kun je niet iemand door de strot duwen. Je moet dat die noten op zich zijn genoeg.
0: Ja.
2: En B was heel levendig, vond ik. Ook de kleur was net iets ontspannender. Hele mooie hobo. En C, ook al die snelle noten hebben een heel klein beetje zuurstof nodig. Dus dat ze niet gejaagder gespeeld moeten worden. Zodat het een gevoel geeft van onrust. Het moet een gevoel geven van tijdloosheid.
0: Dus dat ben je met Emily eens. Je vond het een beetje onrustig.
2: Ja, en het tweede gedeelte vond ik wel heel mooi. Ik had wel bij alle drie opnames dat ik steeds denk, hoe zou dit klinken met de blazers van het Concertgebouworkest bijvoorbeeld. Het was allemaal net zo direct in de klank.
0: Ja, ja.
2: Ik zou net iets meer warmte in die mengklanken willen hebben bij de blazers.
0: Ja. Emily, misschien kun je dit inbrengen bij de artistieke commissie van het KCO. Om dit eens te gaan programmeren.
1: Ik vind het zulke schitterend muziek.
0: Ja, hè?
1: Ja, wij spelen wel eens de Pini di Roma.
0: Uiteraard.
1: En de
0: Fontana di Roma.
1: De Fontana di Roma.
0: Ja.
1: Die heb ik meerdere keer gespeeld. Maar
0: doet het ook altijd heel erg goed voor het publiek. Maar dit zou zeker een mooie aanvulling zijn op het repertoire.
1: Ja, nou, zeker.
0: We gaan eens luisteren naar wat de tweede ronde ons brengt. Met het middendeel. De aanbidding der wijzen. En dat is gebaseerd op Botticelli's Geboorte van Christus. De fagot opent met een solo. Terwijl de hobo en de fluit de pastorale sfeer versterken. Je hoort motieven uit het Gregoriaans. En Emily, je had het er net al over. Een kerstlied. Opname A.

0: De aanbidding der wijzen, het tweede deel uit het Trittico Botticelliano van Ottorino Respighi. Nou, Fransaard, ben je van gedachten veranderd?
1: Nee. Ik ben niet van gedachten veranderd. Weer die prachtige muziek en dan komt dat kerstlied voorbij, dat Veni Emmanuel. En dan verwacht je meteen een soort tederheid eigenlijk, tenminste dat associeer ik een beetje met kerst, hè? Een kinderkoor, een Engels kinderkoor. Ook bij de start van A bijvoorbeeld, als dan de fagot begint en de hobo komt daarna, dan hoop je dat de fagot dan degene die als eerste staat een beetje ruimte geeft aan de nieuwe stem, zonder dat hij daar moet werken. Dus het wordt een beetje...
0: Maar dat doet hij dus niet?
1: Dat doet hij niet.
0: Blijft in your face,
1: ja, blijft in your face. En bij dat Veni Emmanuel daar... is de lijn heel logisch. Waar ligt het zwaartepunt? En voor mijn gevoel, bij A starten ze al redelijk luid, waardoor je nergens meer naartoe kunt.
0: Nee.
1: En bij B gaf dat mij wat meer een gevoel van liefde en wat speelsheid in de dynamiek. Dus wat teruggaan op bepaalde momenten.
0: Ja.
1: Ik vond wel de fluit nog wat redelijk dichtbij. Je hoort eigenlijk de adem nog in de klank. Maar dat is misschien een smaakkwestie. C was ook mooi gespeeld. Misschien nog steeds een heel klein beetje gehaast. Dat gaf me net iets
0: nog
1: te weinig tijdloosheid in die soort van zweverige ritmiek van die muziek.
0: Tijdloosheid, ja. Dat is een mooi woord hiervoor.
1: Ja, ik zoek altijd wat woorden op die ik hier kan gebruiken tijdens de uitzending.
0: Heel handig, Frans.
1: Ja, zeker. Die gooi ik er gewoon heel maar handig. In. Nee, ik ga nog steeds voor B.
0: Emily.
2: Ik ook, eigenlijk. Ja, ik vind het een hele natuurlijk frasering hebben. En wat flexibeler dan opname A. Ik vond het in... Ja, dus natuurlijk, ik ken dit muziek niet. Dus ik leer het steeds beter kennen. Maar bij A dacht ik dat er meer verschil tussen die melodisch en de ritmisch spel kunnen zijn. En dat vond ik wel weer terug in B.
0: Ja.
2: Ik had ook het gevoel van gehaast bij opname C. Dat de tempi
0: dat
2: net
0: blijft,
2: een haartje aan de vroege...
0: Ietsje een beetje voor in het tempo.
2: Ja.
0: Zeg maar.
2: Ja.
0: Nou ja, ook omdat jij, Melly, de muziek niet kent, ik ook niet, zou ik willen voorstellen om er één opname uit te doen, zodat we in de derde ronde wat langer de tijd hebben voor het laatste deel. Welke opname zou dat dan worden? Jullie kijken elkaar aan.
1: Dat is zo jammer, hè? Eentje eruit.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd.
0: Maar dan hebben we wat meer tijd om echt in die muziek te duiken. Welke is het interessantst? Nou, ik neem aan dat B sowieso doorgaat. Keuze is A of C eruit of door?
1: B en C blijven, A eruit.
2: Prima.
0: Ja?
2: Prima meeleven, ja.
0: Dan laten wij voor de laatste ronde opname A vervallen. En gaan we naar de laatste ronde met het slotdeel La Nascita di Venere. De geboorte van Venus. En op Botticelli's schilderij zie je Venus die uit het schuim van de zee wordt geboren... en door de god van de wind, Zephyrus, naar de kust wordt geblazen. Hier is opname B.

0: En dat was het prachtige en sfeervolle slotdeel uit het Trittico Botticelliano van Ottorino Respighi. Nou, Emily, and the winner is?
1: Voor mij blijf ik bij B eigenlijk. Ja, ik vind het een heel natuurlijk klank en hoe dus het verschil tussen de spelers en de opname. Hè? Voor allebei een heel natuurlijk soort flow. En die transparantie die we in ieder geval in die eerste deel zo mooi vond.
0: Waarin iedereen elkaar de ruimte gunt,
1: ja,
0: dus
1: precies.
0: De spelers.
1: Ja. En de C vind ik af en toe een beetje geforceerd, wat wij in de tempo geforceerd hebben gevoeld in de eerste en tweede deel. Mm-hmm. Nu was het een beetje meer aan de dynamische kant. Ik vond het niet altijd goed spat samen. En niet altijd spatzuiver. Dus de grens opzoeken, dat is altijd fijn.
0: Ja.
1: Maar ik vond de B wat eleganter en vloeiender, natuurlijker.
0: Dat je denkt, oh ja, natuurlijk moet het zo.
1: Ja.
0: Fransaard.
2: Ja, ik vond het wel bijzonder om te merken. Je voelt je heel anders bij C dan bij B.
0: En wat is het verschil in gevoel?
2: C begint heel concreet. En dat klopt natuurlijk. Dat ze spelen.
0: Dat staat er.
2: Dat staat er ook.
0: Ja.
2: Maar doordat ze dat zo strak spelen, verlies je de horizon. En geeft het iets concreets. Terwijl B bouwt gewoon op. Terwijl je geen idee hebt wat de maatsoort is. En een soort van die instrumenten. Ja, de spelers spelen ook al die figuraties. Dus de blazers en alsof ze dat ter plekke improviseren. Alsof het ontstaat voor je ogen. En dat heb je bij C. Had ik dat niet. Wordt het echt
0: heel
2: voor
0: nuchter,
2: je gehouden.
0: Bijna.
2: Ja, het kan natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: En er zat ook drive in. Op een gegeven moment moest het wat sneller halverwege. Dat kan. Maar daarin spreekt B mij veel meer aan.
0: Een duidelijke winnaar.

0: vandaag. Opname B. Ik ga jullie vertellen wie opname A was, die jullie eruit gooiden. Dat was l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, onder leiding van John Nashling. Geen reactie. Hier.
1: Nee.
0: Dan gaan we door naar opname C. Oh, trouwens, opname A was het 2016. Opname C is de oudste uit 1990. Bournemouth Symphony Orchestra, onder leiding van Tamás Vasari, een Hongaar.
1: Hmm.
0: Ken jij dat orkest, Emily? Vast wel?
1: Ja, en ja. Ik, de fluitist, nu dat je het zegt, denk ik.
0: Nu weet je wie het was.
1: Ik weet wie het was.
0: Oh, ja. En de winnaar, dat vind ik heel leuk, want dat is alweer de Bamberger Symphoniker. Net zoals het album een half uur geleden met de symfonie van Martinou. Deze keer onder leiding van de Italiaan Riccardo Frizza.
1: Hmm. Ook een nieuwe naam voor mij.
0: Bamberg dus. Ja. Een fantastisch orkest.
1: Ja.
0: Alweer. Leuk, zo'n duidelijke winnaar. Ja, beste luisteraars. En daarmee zijn we ook weer aan het slot gekomen van deze discotabel. Ik dank de paneleden van vandaag. Emily Bynen en Frans Aert Burggraaf. Fijn dat jullie er waren. Regie en samenstelling vandaag was van Marjolein de Moor. En de techniek deed Jesse Borkens. Je kan de uitzending ook beluisteren als podcast. En alle informatie over de tracks staat onderaan de website van Discotabel onder de kop uitgelicht. Na 6 uur gaat Hans Smit in gesprek met voormalig politicus Peter Reewinkel. En tot slot hoor je nog de prelude uit het 4e Parijse kwartet van Telemann door dat geweldige ensemble Barokin. Fijne avond en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef.
1: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
3: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Het staartdeel kwam terecht op een gebouw. En zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog onduidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. De politie was extra alert omdat er in maart al explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won de finale tegen Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond blijft het dan droog bij een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik heb mensen pijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag. Met Jeroen van Kan.
9: Hele goedenavond. Welkom bij Panorama Zondag. Fijn dat je luistert. Het programma waarin we de komende 2 uur een tocht maken door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft, je kent het concept, 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. Het is een hem in dit geval. Aan de hand daarvan hebben we de route uitgestippeld. En natuurlijk is er langs de route muziek, heel veel muziek, uitgezocht door muzieksamensteller Teun Faber. Mijn gast van vandaag houdt graag de controle op de machthebbers, op een stad of op de grondwet. Hij heeft zich laten gelden als Kamerlid, staatsrechtdeskundige, inclusief het Koninklijk Huis en burgervader. En daar kan best nog wat bij, vindt hij zelf, want zijn ontdekkingsreis is nog lang niet voltooid. Peter Reewinkel.
10: Goedenavond.
9: Welkom bij Panorama Zondag. Hoe was je zondag tot nu toe? Het hoogtepunt moet natuurlijk nog komen.
10: Dat nou, is deze hoogtepunt uitzending, is natuurlijk, hè? Altijd, ja, een uiteraard. Bezoek aan je schoonmoeder.
9: Oh ja. Nee, ik ben niet je schoonmoeder.
10: Ik heb de hele dag een beetje het nieuws ook in de gaten. Ik was wel benieuwd of er nog een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten zou komen. Maar dat zal Iran Trump op zijn 80ste verjaardag niet gunnen, denk ik. Maar er is wel een kooigevecht vandaag.
9: Die is met martial arts bezig.
10: De tuin van het Witte Huis.
9: Ja, prioriteiten stellen, dat is misschien niet zijn allersterkste kant. Maar dat, zelfs op zondag gaat het nieuws volgen gewoon door?
10: Ja, dat vind ik altijd leuk om toch wel een beetje in de gaten te blijven houden. Dit heeft wel heel erg mijn belangstelling. Ik heb wel zo'n soort vast dagritme. Er moet ook altijd elke dag wel even wat Spaans geoefend worden.
9: Oh ja.
10: En dan natuurlijk gewoon het ordinaire mailbox.
9: Dus een behoorlijk druk programma. Nieuws bijhouden, wat Spaans er tussendoor, de mailbox
10: leegmaken. Piano spelen hoort er ook
9: piano
10: bij.
9: Spelen.
10: Ja, ja, ja.
9: En dat heb je allemaal achter de rug vandaag?
10: Ik heb het allemaal gedaan. Vandaag.
9: De hele lijst afgevinkt. Ja, ja, ja. Nou, nu nog Panorama Zondag, dan is het is alles compleet. Vanavond nemen we ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Van een hartverscheurend muziekstuk tot theater met een bijzonder verhaal. En een boek dat je de juiste weg heeft gewezen. Maar zoals altijd beginnen we met muziek. Samengesteld door Teun Faber.

0: Sonate voor toetsinstrument Domenico Scarlatti, gearrangeerd voor accordeon en die werd bespeeld door Philippe Thuriot. Peter Reewinkel, geboren in Groningen in 1964, in het Hoge Noorden groei je op. Je doet examen VWO en gaat als eerste in de familie studeren. Je hart gaat uit naar staatsrecht en bestuursrecht. Je laat je gelden in de universiteitsraad en promoveert. Al snel lonkt Den Haag. Je wordt adviseur van onderwijsminister Jo Ritsen en verruilt die plek in 1995 voor het Kamerlidmaatschap namens de PvdA. In je portefeuille zitten onder andere onderwerpen als het Middellands Bestuur en het Koninklijk Huis. Later zal je ook een boek schrijven over kroonprinses Amalia. Na 7 jaar hou je het in de Hofstad voor gezien. Je wordt benoemd tot burgemeester in Naarden. Daarna bekleed je dezelfde functie in Groningen, waar je hoopt oud te worden, maar uiteindelijk toch vroegtijdig vertrekt. Als waarnemend burgervader doe je de afgelopen jaren nog 5 gemeenten aan. En die zijn je naar eigen zeggen allemaal even dierbaar. Moet je al die gemeenten dan. Bezoek je al die gemeenten nog? Ga je vaak op tournee?
1: Ja, ik heb op een heleboel plekken thuis. Dus de eerste waarneming was Zaltbommel. De eerste echte burgemeester, dus de eerste kroonbenoeming was Naarden. Dat is je eerste liefde. Maar de eerste waarneming was dus Zaltbommel. Nou, later bijvoorbeeld ook voor naar Zeebrielle onder andere. Dat is elke keer thuis als ik daar kom. Dat is wel leuk om op zoveel plekken je ook werkelijk thuis te voelen.
0: Maar dat zijn hele uiteenlopende plekken. Verschillen tussen Naarden en Zaltbommel bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik heb het overal goed gehad.
0: Is er niet één plek waar je het meeste thuis voelde? Of vind je dat vervelend om dat te zeggen?
1: Nee, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja? Omdat ik van al die plekken ben gaan houden. Het leuk vindt om nog soms dingen te doen. Ik probeer natuurlijk altijd niet opvolgers voor de voeten te lopen. Maar, en ook voor mezelf wel focus aan te houden. Dus ik vind het leuk om dan soms nevenfuncties te hebben. Vooral in de culturele, historische hoek. Dat zal vandaag ook het een en ander van voorbij komen. Ik vind het leuk ook om het voor het voetlicht te brengen. Dus nee, ik heb niet een favoriete plek, maar een heleboel plekken waar ik me thuis kan voelen.
0: En maakt het dan niet veel uit of je een interim burgemeester bent of een vaste aanstelling hebt als burgemeester?
1: Voor mij niet, nee? Want ik doe het altijd met dezelfde overgave. Het kan in tijd natuurlijk ook variëren. In Zaltbommel ben ik bijvoorbeeld 2,5 jaar waarnemend burgemeester geweest. Nou, dat voelt wel echt als een van de kroonbenoemingen, terwijl het dat dus niet was. Maar ook als het korter is, ik doe het met volle overgaan, anders kan ik het ook niet. Dus ook dan nog een keer over Zaltbommel. Ik zei altijd, ik woonde in Amsterdam, want als waarnemer
0: hoef je niet in de gemeente te wonen waar je waarneemt.
1: Nee, dat wordt ook vaak gevraagd, dus daarom dacht ik, laat ik dat nog eens vertellen. Maar ik zei vaak van ik ben hier wel 7 dagen in de week. Dus op die manier doe ik het ook als waarnemer.
0: Maar ben je dan iemand die zich makkelijk thuis voelt ergens? Of misschien niet één plek heeft waar hij zich thuis voelt?
1: Ik ben iemand die zich aan mensen bindt.
0: En niet aan de plek?
1: Zich overgeeft en het dan dus ook leuk vindt om het voor het voetlicht te brengen. Dus er schuilt ook wel iets van een schoolmeester in me. Dus ik vind het leuk om dat is echt mijn passie, het staatsrecht, om daar, zoals mensen me misschien ook kennen, soms het een en ander voor het voetlicht te brengen. Maar dat geldt dus ook voor de burgemeesterschappen. En ik heb het op een heleboel plekken ook mogen doen. Ik heb het dus inderdaad 7, 8 jaar in de Tweede Kamer, ook in de Eerste Kamer. Ik geef me over. Ik vind het leuk om het eigen te maken en het dan weer uit te dragen. Of op zoek te gaan. Dat thema zal ook vandaag. En me verder te verdiepen. Dat zal ook vast en zeker.
0: Maar het zijn hele verschillende functies. Hè? Het Kamerlidmaatschap, of dat nou de eerste of de tweede is. Of het burgemeesterschap. Is dat een hele dienstbare functie? Of juist een hele leidinggevende functie?
1: Beide.
0: Dat kan allebei
1: zeker,
0: tegelijk
1: zijn. Zeker ook het burgemeesterschap in deze tijd. Met natuurlijk een heleboel bevoegdheden die er ook bij zijn gekomen. In soms ook moeilijke tijden. Ik ben ook burgemeester in coronatijd geweest. Als je dan burgemeester van grotere gemeenten bent. Alphen aan den Rijn was de laatste 115.000 inwoners. Ja, dan zitten daar ook vaak rollen in de regio bij. Dus ik was daar ook vicevoorzitter van de veiligheidsregio van de van de regio ook al geheel. Dat hoort er ook bij, ja.
0: Het is niet een functie die nog door veel mensen, laten we zeggen, door minder mensen nu geambieerd wordt dan voorheen. Het is natuurlijk een lastige functie geworden. Je hebt ontzettend veel verantwoordelijkheden. Denk alleen al aan het opvang van asielzoekers, de spreidingswet. Ja. En dan noem ik nog maar één dossier. Je krijgt ontzettend veel op je bord als burgemeester. Is het nog wel leuk eigenlijk om burgemeester te zijn?
1: Ja, ik zat ook na te denken over. Kijk, is het ook wel zorgelijk geweest hoeveel mensen nog solliciteren. Ik geloof dat dat wel weer een beetje aantrekt. Het is wel. Je moet ook wel weten waar je aan begint. Je bent het ook 24 uur per dag. En daarom vond ik het ook weer fijn om een onderbreking te hebben gehad. Ik behoor niet tot de burgemeester die heerlijk blijft vinden, zelfs als hij nog jaren met pensioen is, om dan zwaaiend door de gemeente te gaan. Dat vind ik dan toch ook een beetje ongemakkelijk. En je moet je echt realiseren. Als je dan dus bijvoorbeeld als burgemeester in een café staat. Staat er natuurlijk al gauw een groepje om je heen. En dus ik vond het ook wel fijn om die bekendheid op een gegeven moment even een beetje af te kunnen werpen. Maar ik heb het ook wel zoveel gemist, het vak, dat ik het dus weer opgepakt heb. En dat ik daarna dus inderdaad 5 keer inmiddels. Dus ik heb inmiddels 7 burgemeesterschappen achter.
0: Heb je erop zitten? 5 keer je bent waarnemer geweest. Dan. Waarnemend burgemeester aan je eigen keukentafel. Wordt Peter Reewinkel weer burgemeester ergens?
1: Ja, nogmaals, wat mij betreft waren er de 7 en mag nummer 8 ook wel weer komen.
0: Oké, 7 is een mooi getal, maar 8 is nog mooier.
1: Ja, precies.

0: een deel uit een van de vele concerten voor cello en strijkorkest van Vivaldi. Yo-Yo Ma hoorde je op de cello samen met het Ensemble Orchestra, uiteraard onder leiding van Ton Koopman. Iemand die je ook wel kent, hè, Ton Koopman?
1: Ja, ik ben ontzettend. Natuurlijk ook na de groeit dat alleen maar verder. De Matthäus Passion. Ik weet nog dat ik daar burgemeester werd. En,
0: in Naarden.
1: In Naarden. Ja. En dat mijn voorganger Jack Partijn tegen me zei: van, nou, ik heb al die jaren naar de lange benen van Wim Kok mogen kijken. Jij mag nu naar de iets minder lange benen van Jan-Peter Balkenende gaan kijken. Dus dat hoorde natuurlijk heel erg bij Naarden. Maar ik vond het ook echt mooi. En ik ging ook altijd nog een keer zonder de opsmuk vaak nog wat verder in de kerk nog een keer. En ik mag inmiddels op een aantal plekken ook de Matthäus ook verder uitdragen. Komt ook nog aan bod. Dan wil je dus echt Matthäus. Het mag 3 keer in de week. Het is ook vaak 3 keer in de week. Maar het moet ook. En ik zat op een gegeven moment een poosje in Spanje. En toen moest ik echt dus zoeken. En toen ben ik uiteindelijk in Valencia uitgekomen. Heb ik daar een Matthäus onder leiding van Ton Koopman mee mogen maken.
0: En klonk hier Valencia dus anders dan
1: nee, het was een prachtige uitvoering. Dat kan je natuurlijk aan Ton Koopman ook wel overlaten.
0: Dat kun je
1: wel
0: overlaten, ja. We gaan naar je eerste kunstwerk. Nou ja, de eerste kunstenaar in dit geval, Leonard Cohen. En niet specifiek naar één plaat van hem of één nummer van hem, maar naar de persoon.
1: Ja, dat schoot mij te binnen, omdat ik in 1984 een kinderkamp in de Catskill Mountains, dus 1,5 uur van New York, heb geleid. En ik had gezegd dat ik piano speelde, zoals ik dat nog steeds een beetje doe. Maar de bedoeling was dat ik daar echt piano les ging geven. En toen dacht ik, nou, zo goed was ik nou ook weer niet. Nou, ik kon me er gelukkig onderuit praten. En werd toen counselor, zoals het heette, van een groepje van 7 jongens. En een van die jongens was Adam Cohen, de zoon van Leonard Cohen. En Leonard is, ik geloof, 2 keer ook geweest. Ik heb hier
0: een fotoalbum.
1: Dus je ziet
0: Peter Rijmink, jammer dat het radio is.
1: Het radio is, want je ziet Peter Rijmink in een soort hippie-uitvoering.
0: Maar
1: vooral dus
0: van,
1: ook Leonard Cohen
0: is,
1: ja. met Adam. Dus op de foto's. Die zelf overigens ook singer-songwriter is geworden. Maar ook met de dochter van Leonard Cohen.
0: En beschrijf eens een van die foto's die je hier voor je hebt.
1: Ja, dus dat Peter Rijmink nogmaals met een,
0: jouw
1: een
0: hippie
1: zakdoek om zijn hoofd gebonden. Op het,
0: je was al later, 84, met je hippie outfit.
1: Leonard Cohen dus liggend in het gras. Met zijn dochter, maar misschien moet ik dat verhaal straks vertellen.
0: Nou, mag ook nu hoor.
1: Oh ja, oké. Okay. Ik heb ook dit verhaal natuurlijk heel vaak verteld. Het was natuurlijk heel bijzonder. Ik weet, Leonard Cohen, die de meeste mensen denk ik ook wel zullen kennen van Suzanne. Of van Suzanne van Herman van Veen natuurlijk, de Nederlandse uitvoering. En ik heb altijd dit verhaal verteld en vertelde dan. Ja, en zijn niet alleen zijn zoon, maar ook zijn dochter Sarah zat in het kamp. Tot iemand een keer tegen me zegt: Leonard Cohen heeft helemaal geen dochter die Sarah heet. En nou, zo kan je toch niet op je geheugen vertrouwen. Ik zeker niet. Want ze bleek dus inderdaad Lorca te heten.
0: Naar de Spaanse dichter.
1: Ja. En Lorca is weer draagmoeder geweest voor Rufus Wainwright. Nou, dat komt dus wel straks volgens mij. Maar ja, het was dus heel bijzonder om Leonard Cohen te blijven volgen. Ik heb
0: je hebt hem met hem op het gras gezeten in 1984.
1: Ja, en dus je krijgt ze weer ook in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja, niet heel veel jaren voor zijn dood gehoord.
0: En zijn muziek?
1: Ja, prachtig.
0: Wat voor rol speelt hij in jouw leven?
1: Fantastisch. Alles. Zijn stem wordt natuurlijk zwaarder en zwaarder. Dus al die jaren van de muziek genoten, maar ook zeker van zijn teksten genoten. Dus we krijgen volgens mij nu Famous Blue Raincoat.
0: Ja, daar gaan we zo direct naar luisteren. En wat maakt die teksten dan bijzonder van hem?
1: Nou ja, het gaat vaak over liefde. Je kan zeggen de complexiteit van liefde. Famous Blue Raincoat gaat bijvoorbeeld over een ex-geliefde van een vriend. Dus het is een soort brief aan die vriend. Dus nou ja, over complexiteit van. Dus dat was de ex. Nee, de ex-geliefde van die, dus de vriend van nou ja, in zekere zin van Leonard Cohen had overgenomen.
0: En hij vertelt dat een verhaaltje. Hè? Elk liedje is een verhaal.
1: Ja. Overigens, misschien ook goed om. Want hij dit. Ik vertelde als Suzanne. Want vaak wordt gedacht. Leonard Cohen is met Suzanne Elrod getrouwd geweest. Daar gaat het niet over. Maar het gaat ook weer over een vriend, Suzanne Ferdel. Vaak over liefde
0: liefde
1: een beetje van elkaar overnemen, zeg maar.
0: Ja. We gaan niet naar Suzanne luisteren, maar wel naar het nummer wat je net al noemde, Famous Blue Raincoat.

0: Een van zijn bekendste nummers. Leonard Cohen uiteraard, Famous Blue Raincoat. Een van de favorieten van mijn gast van vandaag bij Panorama Zondag, Peter Reewinkel. Je hoeft dan eigenlijk niet eens meer uit te leggen wat je er zo bijzonder aan vindt als je dat nummer net gehoord hebt. Hè?
1: Nee,
0: dat nummer is het antwoord op die vraag.
1: Ja.
0: Laten we daarom gaan naar Peter Reewinkel. We hadden het net al over je. Het fotoalbum wat je daar hebt liggen. Waar je op het gras ligt met Leonard Cohen. Je bent 20. Je gaat naar Amerika.
1: Ja, hij wordt 50 overigens die zomer, Leonard Cohen.
0: Ja, en jij bent 20.
1: Ik was 20. Ja.
0: Wat was Peter Reewinkel voor iemand toen?
1: Ja, iemand die het avontuur zocht.
0: Had je een idee van wat het zou worden, je leven?
1: Nee, dat ik ben dus gaan studeren in 82. Ik ben ook echt dankbaar voor hoe je dan ook even de kans krijgt om, en die moet je studenten dus ook gunnen, om even te zoeken. Dus ik ben rechten gaan studeren en ontdekte mijn liefde voor het staatsrecht. En had een fantastische leermeester, ook in de vorm van de helaas al overleden Jan Vis. Die mij een beetje zijn proefschrift heeft laten schrijven. Want hij was hoogleraar geworden en was niet gepromoveerd. Over de minister-president. En ik heb eerst dus als student, assistent, zoals dat dan heette, ook als AIO, dat was assistent, les colleges ook gegeven. Dan word je dus echt oud. Onder andere overigens nog aan Sybrand Buma, de vicepresident.
0: Dus
1: dan
0: word
1: je echt oud.
0: Dus,
1: maar hij was een wat latere student en ik was dus jong ook docent. En dan dus met dit soort van fantastische reizen. Het jaar erop Interrail, dus door Europa trekken per trein.
0: Maar je had die liefde voor het staatsrecht, die had je al opgedaan, hè? Dat virus, dat staatsrechtvirus.
1: Ja, dat is echt, daar ben ik door besmet geraakt. Ja.
0: En je zit daar als 20-jarige in de Verenigde Staten. En je hebt nog geen idee wat dat staatsrecht of wat jouw liefde gaat betekenen in je verdere loopbaan.
1: Nee, dat overzie je natuurlijk op dat moment niet. Nee. Dat tot op de dag van vandaag dus je zou blijven bezighouden.
0: Want het had ook bijvoorbeeld, je bent natuurlijk later gepromoveerd, daar gaan we het uitgebreid nog over hebben. Je had ook een wetenschappelijke carrière kunnen nastreven.
1: Dat is dan wel weer het virus van de politiek. Besmet je ook wel
0: virus.
1: Weer zo dat ik dat in ieder geval later ook niet meer wilde. Dat ik vond, ik was altijd in politiek geïnteresseerd. Dus als je dat, als je dan ook, dus ik als jongetje van, dus nog hier, nog voor de jaren 80 zit ik dus als jongen van 9 naar de Watergate-affaire te kijken. Nou ja, dan zit het er dus wel redelijk jong in, geloof ik. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment dus ook zelf de kans om bij Jo Ritsen te gaan werken, is al genoemd in de Tweede Kamer, in de Eerste. Ja, dat is dus wel wat ik later heb gedaan. Ja, nou kan ik niet meer toch hoofdzakelijk achter een bureau zitten. Artikelen, boeken.
0: Als je een bestuurlijke pad hebt bewandeld, een politieke pad, kun je niet meer terug naar de wetenschap.
1: Ja, als je dat nou of zo noemt, bestuurlijke pad. Want dat vond ik wel weer heel mooi na de jaren van echt actieve, dus actieve politiek, dus in het parlement. Ja. Om toen dus echt dat bestuurlijke pad. Hè, dat vond ik juist weer het leuke van het burgemeesterschap. Dat het toch heel anders nog weer was. Lokale bestuur is natuurlijk anders. Veel dichter bij mensen. Maar ook die besturen is heel anders. Dus ik vond het ook wel heel mooi dat ik nog zoveel jaren daarna, dus na die, het hart van de politiek, dat vak van bestuurder mocht uitoefenen.
0: Toch nog heel even terug naar het 1984, naar Amerika. Ja. Wat heeft het bezoek achteraf gezien betekend voor jou?
1: Dat was fantastisch. Het was dus het jaar waarin Reagan herkozen moest worden. Nou, daar vond je natuurlijk heel veel van. We zouden in onze handen knijpen, geloof ik, tegenwoordig. Maar het was fantastisch. Ik kwam terug en ik zei, en dan heb je dus, we hadden alleen nog maar Nederland 1 en Nederland 2. Om naar te kijken. En ik kwam terug. Ik zei, dan heb je dus zoveel televisiezenders. Er waren ook Olympische Spelen. En dan kan je, dan zijn er zoveel televisiezenders, dan kan je zender wel, de sport kan je wel kiezen, zeg maar. Zoveel zenders zijn er wel. En dat was ook nog eens het jaar van de conventies. Dus ik heb me, ik je mocht dan dus, je zat dan dus ongeveer 2 maanden in dat kamp. En dan mocht je gaan reizen. Ik werd uitgenodigd in Queens bij Amerikanen thuis. Nou, dat is natuurlijk een openbaring. Zeker voor een jongen van 20.

0: Hij is bijna 90 jaar, inmiddels Philip Glass. Amerikaan natuurlijk, de grootste minimalist van dienst. Hoewel er ook nog een aantal anderen zijn. Etude voor piano, gespeeld door Yuya Wang. Te gast vandaag in Panorama Zondag is Peter Reewinkel. Wil je eerst nog iets zeggen over Philip Glass? Of...
1: Nee hoor,
0: nee? Ga helemaal niks.
1: Ja, ik wil overal wel wat over zeggen.
0: Of, nou, dat zou ik mee oppassen. Ja. We gaan zo langzamerhand een beetje toe naar Rufus Wainwright. Daar gaan we een nummer van laten horen. Maar het let heel nauw, want je had het er net al over Rufus Wainwright. Er is een connectie tussen...
1: Ja, die dochter die van Leonard Cohen, die dus ook in dat kinderkamp...
0: Zij ze even mee thuis, de dochter van Leonard Cohen.
1: Ja, die bleek dus Lorca te heten nogmaals. Ja. En die is draagmoeder geweest voor Rufus Wainwright en zijn man. Dat is een Duitse theaterproducent. Dus zoveel jaren later ontdekte ik dat. En ja, dat vind ik dus leuk om dingen verder dan ook te gaan uitzoeken. En
0: dat zegt dus ook iets over jou, dat jij dat leuk vindt.
1: Heel veel
0: helemaal
1: mij, denk ik.
0: Uit de spit.
1: Ja. En zo krijgen we dus, misschien kennen mensen Rufus Wainwright wel, vooral van het nummer Going to a Town. Maar goed, dan vind ik het dus leuk om verder te gaan zoeken. En krijgen we nu een versie van dat nummer, niet alleen van Rufus Wainwright, maar hij zingt dat samen met Anoni. En Anoni, dat was vroeger Anthony and the Johnsons, een transgender. Met hele verschillende, hele bijzondere stem.
0: Een zeer kenmerkende stem.
1: Je kan er van alt, tenor, je kan er van allerlei elementen wel in mezzosopraan. En zij zingen dus nu in deze hele bijzondere versie, vind ik, die vast niet veel mensen zullen kennen, zo dadelijk Going to a Town van Rufus Wainwright.
0: Nou, je hebt het nu al aangekondigd, dan gaan we naar de luisteren.

0: Even wachten tot bijna de laatste noten zijn weggestorven. Rufus Wainwright samen met Anoni, vroeger bekend van Anthony and the Johnsons, Going to a Town. Een keus van mijn gast vandaag, Peter Reewinkel, hier bij Panorama Zondag. We hadden net Leonard Cohen met dat befaamde nummer en nu dit nummer. Wel hele melancholische muziek. Zegt het ook iets over Peter Reewinkel of niet?
1: Ik kan mijn man nu aankijken. Ben ik
0: mee? Ja, je kijkt nu meteen. Dat is heel opvallend.
1: Ik ben melancholisch, geloof ik.
0: Je man zit hier achter in de studio mee te luisteren.
1: Ja, nee,
0: en je kijkt naar hem.
1: Dat ben ik wel, ja.
0: En wat zegt hij erover, denk je, als je het hem vraagt?
1: Nou, je kan hem ook even nu nee, dat zal ik niet
0: hij
1: willen.
0: Hij is goed van nee.
1: Nee. Ik ben niet iemand die heel erg. Dat zie ik natuurlijk ook wel eens, zeker als je wat ouder wordt. Heel erg met zijn verleden bezig is het. Of daarover wil hebben. Of misschien gaat dat nog komen. Want ik ben wel, ik vind het, dus ik wil wel elke keer wat nieuws ontdekken.
0: En waarom is dat? Dat je dat niet hebt?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Omdat ik vooral dat andere dus heb. Namelijk dat ik iets weer erbij wil ontdekken. Dan vind ik het dus leuk om vragen te stellen, om naar mensen te luisteren. Nou ja, zo is dat bijvoorbeeld ook dadelijk mijn andere.
0: Je zegt dus net eigenlijk dat je niet zoveel naar het verleden terugkijkt. Maar er staat hier voor je op tafel.
1: De puddingschaal van mijn oma aan.
0: Precies, het voorwerp wat je hebt meegenomen. Ja. En dat is een puddingschaal.
1: Ja.
0: En die staat natuurlijk symbool voor een deel van jouw verleden.
1: Ja, dit is de puddingschaal van mijn oma, van moeders kant. Ik heb haar niet gekend, want zij is overleden toen mijn moeder nog maar 4 was. Ze is overleden aan difterie. Moet je nagaan, heel andere tijd, midden jaren 40, 45, waarin men is gaan snijden. Dus dat is fout gegaan. En mijn moeders vader is overleden toen ze 7 was, dus bij een ongeluk. Het is een schaal van iemand die ik dus niet heb gekend, maar. Ja, die me dan vragen doet stellen.
0: En welke vragen stel je
1: dan? Wat deed ze dan? Ze was telefoniste. En dat ging natuurlijk echt nog met draadjes uit de muur trekken en dat verbinden. Dus in Groningen. Dat vind ik dan. Daardoor heeft het heel veel waarde voor me. Omdat het me weer nieuwe dingen doet laten ontdekken. En,
0: en beschrijf hem eens.
1: Ja, hij is bruin, hele mooie kleur. En van binnen beige. Hij staat in de kast. Ik zeg altijd tegen Michel, mijn man, je mag alles kapot maken. maar dit dus niet. Dus Michel heeft hem na die waarschuwing al een keer, geloof ik, een beetje ingepakt in de kast. Ik gebruik hem ook helemaal niet zo vaak meer. Niet omdat ik niet. Ik maak nog best wel vaak pudding als mensen komen eten. Maar tegenwoordig doe ik dat dan toch ook wel weer vaak in glazen. Dus hij wordt, dan vind ik het wel leuk, dan kan je net een beetje zien.
0: Is dat uit voorzichtigheid dat je hem niet gebruikt?
1: Misschien is het ook wel een beetje de voorzichtigheid.
0: Ja.
1: Er is dus een heel klein stukje uit.
0: Oh ja.
1: dat vind ik dus ook niet zo fijn. Ik weet ook niet wanneer dat het is ook bij, maar niet te zien hoor. Maar ik weet ook niet wanneer dat gebeurd is. Want ook hij moest hier dus ook naartoe vervoerd worden. Nou, dat is ook helemaal in theedoeken gewikkeld geweest. Maar nogmaals, voor mij dus vooral herinnering. Ja, eigenlijk geen herinnering aan iemand die ik niet gekend heb. En ik heb het vaak gehad over mijn vaderskant gebeurd is. Want ook hij moest hier dus ook naartoe vervoerd worden. Nou, dat is ook helemaal in theedoeken gewikkeld geweest. Maar nogmaals, voor mij dus vooral herinnering. Ja, eigenlijk geen herinnering aan iemand die ik niet gekend heb. En ik heb het vaak gehad over mijn vaderskant. Dus ik.

0: lagere school van school gaan. Die moesten dan het aardappelland op. En dat heb ik wel vaker verteld, hoe dan de oudste oom, dus de oudste broer van mijn vader, ja, ik weet zeker dat hij in de huidige tijd was gaan studeren. En ik was de eerste die dus aan de universiteit ging studeren. En hij heeft me altijd heel erg gestimuleerd van grijp de kans die ik niet heb gehad. Dus hij ontwikkelde zichzelf. Dus hij las dan Elsevier, Vrij Nederland. Dus dat kreeg ik dan. En hij is later in de fabriek terechtgekomen. Had dan bedacht van ja, als ik dan ga ik later reizen. Maar goed, hij is redelijk snel toch wel ziekelijk geworden. Dus het is er eigenlijk nooit zo van gekomen.
1: En is het dan, als je de eerste van je familie bent die gaat studeren, brengt het dan een bepaald soort verantwoordelijkheid met zich mee? Dat je er ook echt iets mee moet gaan doen later met dat wat je in je studie hebt
0: geleerd? Ik heb me wel altijd heel verantwoordelijk gevoeld. En ook wel, ik ben ook wel een doorzetter. Dus ik speelde dus piano. En ik mocht de piano ook mee. Toen ik naar de studentenkamer. Want ik had het toch echt wel langer dan mijn broer volgehouden. Dat is inderdaad, dat ben ik ook, ja.
1: En wat voor gezin was het waar je uitkomt? Bij de reewinkeltjes thuis, in de jaren 70 bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: wat was het voor gezin?
0: Hardwerkende. Ik vind het ook wel bijzondere mensen. Mijn vader is helaas vorig jaar overleden. Mijn vader heeft zijn hele huis zelf gebouwd. Niet dat dat nou zozeer zijn vak was. Maar hij heeft echt bijna alles gedaan. Dus een bungalow in Drenthe, in Gasselten. Dat vind ik toch nog steeds wel heel bijzonder. En ze hebben ons vooral ook altijd, aan de ene kant misschien ook wel veel uit handen genomen. Dus banden plakken, dat kon ik eigenlijk niet zo goed. Want dat werd eigenlijk altijd wel voor me gedaan. Dus dat is, maar dat realiseer ik me achteraf ook wel. Ze hebben ons vooral ook heel erg gestimuleerd. Neem eerst eens blokfluitles. Er komt geloof ik ook nog wat blokfluit voorbij in de uitzending. Ga inderdaad piano spelen. Hou het vol. Doe je best op school.
1: Ook een SDAP-gezin, hè? Dus een sociaaldemocraat.
0: Aan de vaderskant, ja. Ja.
1: Dus het verheffingsideaal, hè? Je stuurt je kind naar pianoles en je zorgt dat hij kan studeren.
0: Ja.
1: Dat zijn wel belangrijke dingen.
0: Dat was heel belangrijk, ja. En dat was het milieu. Het was ook het milieu waar dat de kinderen vrij waren op Koninginnedag natuurlijk toen nog. Nou ja, dat was prima. Op 1 mei, dan moesten ze zeker vrij zijn. En mijn opa is een keer veroordeeld, geloof ik zelfs. En toen vroeg hij in onvervals Gronings, toen hij tot een boete werd veroordeeld, of hij meteen even voor het volgend jaar kon betalen. Dus
1: we praten zo verder.

0: De herdersromance uit de Griekse oudheid Daphnia Chloé. Op muziek gezet door Maurice Ravel. Uitgevoerd door het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Eivind Koelbeck Jensen. En het is een live registratie in Groningen uiteraard, Peter.
1: Ja, dat Groningen waar we het net over hadden. Hè?
0: Precies, waar we al die tijd...
1: Dus zondags inderdaad, werd zaterdag de pudding gemaakt en...
0: Zet hem voorzichtig opzij.
1: Precies, dat het niet hier nog
0: de puddingvorm van, precies. Ja. Ja, en zou dan, toch zonde zijn als je hier zijn waterloo vindt.
1: Zowel mijn opa er ook op. En dan gaat mijn ome Jan... zit dan in India als opa overlijdt. Mag dan na 6 weken, geloof ik... Ja, hij was al overleden. Dus dan moest hij maar even 6 weken wachten, geloof ik. Mocht hij terug daarvoor. Dan komt hij terug in Nederland en dan... ziet hij voor het eerst zijn dochter die al 2 jaar oud is. Want zijn vrouw was zwanger, mijn tante Lili, toen hij naar Indië ging. En ome Jan, dat is misschien leuk om te vertellen... was tweede met de Elfstedentocht van 63. Ik geloof dat hij hem 7 keer gereden heeft. 1 keer was het ook een Elfstedentocht toen hij in Indië zat. Dus dat had nog vaker kunnen zijn. Maar hij was dus na Reinier Paping nummer 2 bij die hele barre, de Elfstedentocht van 63. En hij heeft hem dan ook in 97 nog gereden. Dan rijdt en valt hij en dan heeft hij zijn heup gebroken. Dus dan rijdt hij zelfs met een scheurtje, geloof ik, nog een stukje door. En om dan toch wel bij Peter Reewinkel terug te komen. Ik reed, meestal is de voor de Elfstedentocht de Groningse Noorderrondrit. Maar dat was dat jaar anders. Dus toen heb ik de Groningen Noorderrondrit gereden. Ook op de schaats. Ik heb 85 kilometer geschaatst toen. En wij kenden elkaar net, Michel en ik. En dat waren hele andere omstandigheden. Het was redelijk zonnig in mijn herinnering. Ik deed dat dus meer ook op doorzettingsvermogen dan dat ik nou zo vreselijk veel geoefend had. En dat is misschien ook leuk om nog... Wij kenden elkaar net, mijn man Michel en ik. En ik zat in de kamer en ik weet dat ik daardoor redelijk vroeg al een mobiele telefoon had. Dus Michel belde me en dat was dan natuurlijk nog wel zo'n bakbeest. En ik weet dat ik dus dat bakbeest zeg maar tevoorschijn haalde tijdens dus die Noorderrondrit die ik dus ook in 1997 heb gereden.
0: Het is wel grappig dat je al 2 keer hebt gezegd dat je op doorzettingsvermogen iets dat zegt kennelijk ook veel over jou. Dat je...
1: Ja, dat durf ik wel van mezelf geloof ik te zeggen. Dat ik wel een redelijk
0: doorzetter bent. Ja. En waar is dat iets wat van nature komt? Wat je gewoon van nature hebt? Of is dat iets wat je waartoe je verplicht voelt?
1: Nou, we hadden het over mijn ouders. Ik denk dat mijn ouders ook altijd... En dat wel ook hebben gezien. Ja, voor mijn gevoel hebben zij dat ook gestimuleerd. En het is misschien ook een beetje de oudste. Je voelt je misschien ook altijd net wat meer verantwoordelijk... Maar goed, dat is misschien...
0: En dat is natuurlijk een eigenschap waar je veel aan hebt in je leven. Maar kan dat je ook in de weg zitten? Dat je vindt dat je dingen moet doen die je misschien niet direct uit jezelf voortkomen? Of heb je daar geen last van?
1: Nou, het kan me in die zin in de weg zitten dat ik er iets te verbeter dan misschien wel eens... Dus ik merk wel, naarmate ik ook ouder word, dat je ook... Ja, wat meer afstand, dat ook vaak goed is. En dat je wat relativeert. En dat is wel in de loop der jaren wat meer. Dat is wat meer gekomen, denk ik.
0: En wat relativeer je dan meer?
1: Nou ja,
0: een openbare functie? Of hoe je verplicht bent om alles te volgen wat er in de wereld
1: ook
0: gebeurt?
1: We hebben het gehad natuurlijk over juist die passie, staatsrecht en politiek. Ja. Maar ik heb wel in... 10, 15 jaar geleden. Ik vertelde al over. Die bekendheid viel me ook wel zwaar. De bekendheid van toen, dus dat burgemeesterschap. En ja, ik vond het wel leuk om. Ik heb met heel veel plezier dus in Spanje verdiept, in het Spaans verdiept. Dus ik merkte wel dat er een periode ook kwam dat ik in mijn leven. Dus nogmaals, zo ruim 10 jaar geleden. Dat ik me ook in hele andere dingen ook nog kon gaan verdiepen. En dat, ik geloof wel dat ik dat tot op de dag van vandaag nog redelijk volhoud.
2: Panorama Zondag met Jeroen van Kan op NPO Klassiek.

0: Je hoorde Luciano Mancini samen met La Peggiata onder leiding van Christina Ploegaar. En ze zongen Montilla, of zij zong Montilla. Ja. En dat is Spaans. En dat is een keus van jou.
1: Ja, Luciano Mancini, Zweeds-Chileense mezzo-sopraan, is echt een keus van mij. We hebben haar verschillende keren met haar prachtige stem in de Mateus zien optreden. Maar ik ging weer op zoek. en stuitte toen op het album Los Pájaros Perdidos met liedjes van Astor Piazzolla. En dit was dus niet dat nummer, maar het had bijvoorbeeld de prachtige tekst, songtekst, liedtekst. Amo los pájaros perdidos, que vuelven desde el más allá. Dus als ik het zelf mag proberen te vertalen. Ik hou van verloren vogels die terugkeren van buitenaf. Luciano Mancini, Spaans, prachtig tekst ook.
0: Ja, we hadden het net ook al over het Spaans en dat je dat aan het leren bent. Waar komt die behoefte om dat te doen vandaan? Omdat het een heel ander beroep doet op je talenten.
1: Ja, ik geloof dat het precies is wat jij zegt. Dat ik het toch wel heel leuk vind om, dus inmiddels wel de 60 gepasseerd, om toch nog weer eens een keer iets helemaal. Dus ik blijf piano spelen. Ik hoop dus ook nog een keer wel weer ergens burgemeester te worden. Dat is ook duidelijk. Ik vind het ook wel leuk om. Ik vond het leuk, want het is alweer een poosje geleden dat ik begonnen ben. En ik vond het vooral heel ongemakkelijk dat Michel wel Spaans sprak. En dat dat hij bijvoorbeeld toen ik een keer op een verkiezingswaarneming was en hij mee was om het voor mij te vertalen. Dat ik dacht, well, dat vind ik niks, dat ik van iemand anders afhankelijk ben.
0: Ah, kijk. Ja,
1: dus ik zit ook op een heel redelijk niveau. En wij, Michel is heel goed in zeg maar, die is gemakkelijker. Dus, ik ben dus ook
0: dus
1: in dat
0: dit
1: opzicht.
0: Dus dit was ook iets waarvan je vond dat je het moest kunnen.
1: En daar zit ik ook inmiddels op een niveau waarbij ik. En dat vind ik leuk. Dat doe ik dus ook elke dag. Je kan dat op allerlei manieren natuurlijk doen. Met echte fysieke lessen. Maar ik heb tegenwoordig een app, een mevrouw. Met wie ik bel. En dat gaat dan via AI. En dan kan je het dus ook. Word je gecorrigeerd. En daar leer je natuurlijk ook heel veel van.
0: We gaan naar een kunstwerk wat je hebt meegenomen. Want je kiest er een aantal uit in dit programma. We hebben het al over de puddingschaal gehad. We hebben het over Leonard Cohen gehad. Nu gaan we naar een boek. En als ik zeg boek, dan denk je. De meeste mensen zullen dan denken. Hij heeft gekozen voor een roman. Of gekozen voor een historisch werk. Misschien over een bepaald onderwerp. Dus het is een verrassende keus. Hoewel toch ook weer niet. Want als je verliefd wordt op het staatsrecht, ligt het misschien voor de hand. Jo van der Hoeve, de plaats van de grondwet in het constitutionele recht.
1: Ja, dat is wat mij heel erg geïnspireerd heeft bij het schrijven van mijn proefschrift over de staatsrechtelijke positie van de minister-president. Mm-hmm. Daar was ik een aantal jaren mee aan de slag geweest. En dat moet je natuurlijk dan ook wat proberen neer te zetten. En toen voelde ik me ontzettend geïnspireerd door Jo van der Hoeve. Hij is gemeenteraadslid in Amsterdam geweest, lid van de Raad van State. Is geloof ik gepasseerd voor het vicepresidentschap van de Raad van State. Maar hij heeft dus in het door jou genoemde boek vooral gesproken over de invloed, de betekenis die recht heeft. En dan dus met name grondwet, regels en dan. Is het misschien wat anders voor sociale grondrechten. Maar als het dan om de staatsinstellingen gaat, dan relativeert hij dat eigenlijk heel erg, de betekenis. In de zin van, zoals hij geloof ik ook letterlijk wel zegt, het kunnen eigenlijk niet veel meer dan aanwijzingen zijn. En zo is het eigenlijk ook met betrekking tot dat minister-presidentschap. Dat is wat ik dus heb proberen te betogen ook. Die functie is geworden, zoals we hem kennen, zoals we met name natuurlijk van Rutte, nu van Rob Jetten kennen. Weinig regels die de functie zozeer bepalen. Maar het is vooral in de praktijk is het gegroeid. Bijvoorbeeld de rol in het buitenland. Maar ook het feit dat wij meestal de premier min of meer kiezen. Hè, want bij verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezing staat natuurlijk ook heel sterk in het teken van wie moet de premier worden. Nou, dan denk je dat je zelfs een beetje, zoals ik, een soort regel hebt ontdekt van, nou ja, als de grootste partij ook gaat regeren, dan wordt de leider daarvan minister-president. Maar dan blijkt zelfs dan ook weer de betekenis van zo'n ongeschreven regel.
0: Dat hoeft niet per se het geval te zijn.
1: Nee, want dat hebben we dus natuurlijk met Dick Schoof gezien.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn eigenlijk verbazen. Dat moet toch. Wat doet dat met iemand die het staatsrecht zo belangrijk vindt? Dat er eigenlijk niet zo heel veel regels, strikte regels zijn waaraan het minister-president. Je loopt daar een beetje achteraan eigenlijk als regelgever.
1: Dat is eigenlijk. Dus. Dat is vooral zijn verdienst. De betoog van de Hoek. Ja. En ik heb dat voor mijn gevoel ook met betrekking tot dat minister-presidentschap. En ik heb meegedaan, vooral natuurlijk mij geproefd, maar vooral ook, er was niet zo heel veel in 1991 in boekvorm geschreven over de minister-president.
0: Dit zijn twee boeken die je voor je hebt.
1: Ja, dit is van Evan Raalte. In 1917 is hij ook gepromoveerd. Heel andere tijd natuurlijk als het om minister-presidentschap gaat, maar blijkt ook wel uit het feit dat voor in het boek bijvoorbeeld staat aan mijn meisje. Dus dan weten we ook dat het een andere tijd was.
0: Is hij ook heeft wel een beetje frivol voor een boek zo'n onderwerp.
1: Ja, ik weet ook niet precies over welk meisje het ging. Maar ik vermoed dat hij het over zijn vrouw heeft gehad.
0: Dat lijkt me in de lijn der verwachting liggen. Ja,
1: en dat heeft
0: hij
1: boek in 54 nog weer bewerkt. Dus dat heb ik hier ook bij me. En dan iemand als Joop van den Berg heeft er wel over gezegd. Maar in boekvorm komt dan dus in 1991 mijn proefschrift. Ja, waar ik met ontzettend veel plezier aan gewerkt heb.
0: Dat is ook meteen te zien als je erover praat.
1: Ja, het was
0: wat maakt dat staatsrecht nou zo? Is het omdat het de partituur is van de samenleving? Wat maakt dat voor jou zo interessant?
1: Wat het voor mij heel interessant bijvoorbeeld bij het schrijven van dit boek maakt, er was dus niet zoveel gezegd. Dus ik moest heel erg ook mijn toevlucht zoeken tot archiefonderzoek. Nou, daar had ik geluk mee dat er bepaalde archieven ook net openbaar werden. Dus over de Irene-kwestie. Daarvan werden de notulen net openbaar. Nou, dat kwam toen allemaal nog in de notulen terecht. Tegenwoordig zou een minister-president dat eruit proberen te houden. En ja, ik heb dus nogmaals, dat archiefonderzoek was belangrijk. En ik ben vooral met mensen gaan praten. En dus ik ben bij de oude Mansholt in Wapseveen nog thuis. Sikkel Mansholt. Bij Toxopeus in Zoeterwoude. De oude Guy Fortman. En ik heb bijvoorbeeld in Amerika Dries van Acht opgezocht. Ik heb natuurlijk geprobeerd ook alle oud-premiers te spreken. Ik heb Den Uyl nog wel meegemaakt, maar helaas niet meer. Hij leefde niet meer
0: kunnen spreken.
1: Nee, niet meer voor mijn proefschrift kunnen spreken. Maar wel Biesheuvel, Lubbers natuurlijk in het torentje. Van Acht. Ik weet niet of ik dat nu.
0: Daar praten we zo over verder. Prima. Ik hoor heel op de achtergrond mensen die willen musiceren.
1: Ja.

0: Domenico Natale Sarri. Concert voor blokfluit en strijkorkest. Maurice Steger op de blokfluit, samen met nog wat andere mensen die hoorden. Dit is Panorama Zondag, waar ik vandaag praat met Peter Reewinkel. We hadden het net over, je bent gepromoveerd op een onderzoek naar het minister-presidentschap. Den Uyl heb je niet meer gesproken. Tenminste, je hebt hem wel gekend, maar niet in verband met je proefschrift kunnen spreken. Van Agt heb je wel gesproken. Maar er zit een bijzonder verhaal aan, toch?
1: Dat gaat voet in aarde, want hij zat in Washington in die tijd als EU-ambassadeur. Dat ging nog per fax. En hij wilde niet. En dat ging maar heen en weer met faxen.
0: De Dwarse Dries.
1: En toen, op een gegeven moment kreeg ik weer een fax. En toen die begon met de beginzin. Waar ik met de woon in Nederland gevestigd? Ja, dan had hij het gedaan. En toen had de door mij al genoemde Jan Vis, mijn eerste promotor, het lumineuze idee om hem een koekje van eigen deeg te geven. Dus een fax terug te sturen. En die begon met de beginzin. Waren het aantal ten onzend nog in leven zijnde premiers groter dan het in feite is? Ik zou mijn verzoek met minder klem tot u richten. En toen ging hij door de bocht.
0: Dat heeft hem.
1: Dus ik reis naar Washington af. Begin oktober, Indian Summer. En meld mij op een vrijdagochtend bij Van Agt. En zit daar anderhalf uur te wachten. En zijn secretaresse komt naar me toe en zegt: ja, het is heel vervelend, het is allemaal uitgelopen, maar het kan niet doorgaan. En ik wist alleen nog heel beteuterd te zeggen van: ja, maar ik ben helemaal uit Nederland gekomen. Ik weet niet eens of ze wist waar het lag. Maar in ieder geval mocht ik aan het eind van de middag terugkomen. Dus ik kom weer terug en ik kom die kamer. Ik werd de kamer binnengeleid. En toen kroop de voormalige minister-president van Nederland kroop over de vloer. Wat was hij nou aan het doen? Hij was zijn Japanse lampjes aan het aandoen. Hij was daarvoor ambassadeur voor Japan geweest. Het is toch een gesprek geworden. En op een gegeven moment moest hij weg. Maar ik moest maar met hem meerijden. Dus ik hol in de gangen met mijn toen ook nog cassetterecorder achter hem aan. We rijden naar een buitenwijk van Washington. En het gesprek ging nog een poos door. Hij leunend op de kap van zijn auto. Tot op een gegeven moment Eugenie, zijn vrouw, in de deur verschijnt en hij een blik opzij werpt en zegt: nou moet het echt afgelopen zijn, anders wordt Euti echt boos. niet eens dat hij nou zo vreselijk veel nog wist. Hij wist wel veel niet meer. Maar bij alles wat hij niet wist, dacht
0: zo'n lange aanloop.
1: Ik dacht, het is wel een mooi citaat. Hè? Dus dan was ik moest dat maar in het licht van de eeuwigheid beschouwen. En dan dacht ik van: nou, het is in ieder geval een mooi citaat. Hè?
0: Daar heb je wel heel veel moeite voor gedaan. Voor dat,
1: echt geweldig.
0: Met een klein netto resultaat, maar wel een mooie anekdote rijker.
1: Ja. Dus dat was Van Agt. En dat was mijn proefschrift over de minister-president.
0: Over minister-president.
1: Met nogmaals ontzettend veel plezier geschreven.
0: Is dat een ambt wat je had geambieerd eigenlijk?
1: En er is wel eens tegen me gezegd van: jij wordt nog, door Jo Ritsen geloof ik, jij wordt nog een keer minister-president. Toen zei ik van: nou, part-time graag. Die omvang had het al wel genomen.
0: Part-time minister-president. Ja. Oh ja.
1: Nee, en het is er ook niet van gekomen. En nu Rob Jetten, die of ze ook nog als medewerker meemaakt in de Eerste Kamer, zat hij heel trouw altijd op de tribune. Dus hij is nu gaan doen en ik hoop dat het een succes wordt.
0: Weliswaar een andere politieke kleur, maar toch wel redelijk relatief in de familie. Hè? Niet zo heel ver. En wat misschien niet onbelangrijk is, de eerste openlijk homoseksuele burgemeester. Minister-president van Nederland.
1: De eerste openlijke homoseksuele burgemeester was ik niet.
0: Maar Rob Jetten is de eerste minister-president.
1: Wij zijn dus wel in Naarden en dat was natuurlijk wel heel bijzonder. En dat was ook hartstikke leuk hoe dat een feest van de stad werd. Met de vlaggen uit op de torens, in de etalages, foto's van Michel en mij. Dan heeft dat toch betekenis. Want er kwam de archivaris, door mij al zeer gewaardeerd daarvoor, maar van Gereformeerde Huis kwam na die tijd naar me toe, burgemeester. Ik heb er eerlijk gezegd altijd veel moeite mee gehad, maar ik ben daar anders over gaan denken, dat dus mensen van gelijk geslacht ook in het huwelijk onder twee. Nou, dan denk ik, mooi dat je het zegt en mooi dat het die functie dan ook kan hebben.
0: Dat je door te zijn wie je bent, dat je mensen die er toch strikte opvattingen op nahouden. Hè, dat geloof, dat het geloof 6-0 in het geval van twee mannen die met elkaar trouwen of twee vrouwen, dat je er toch die brug dat kunt overbruggen.
1: Ja, en probeer een beetje zorgvuldig te zijn. Hè. We hebben net Anthony en de transseksueel. En toen dacht ik, oh ja, hoe kan ik dat nou? Probeer, hoe kan ik het nou het beste zeggen als het aan orde is? Dus het is een transvrouw. Dus probeer gewoon je best te doen. En je hoeft niet te zijn als ander, maar probeer wel te respecteren en je best te doen om te accepteren dat er anderen zijn dan jij. Dat vind ik wel belangrijk in het leven.
0: Maar je moet wel met heel veel variaties rekening houden. Hè? Alleen al het begrip LHBTIQ+.
1: Ja, en nogmaals, daar beheers ik geloof ik ook de finesses niet.
0: Ja, en hebben we,
1: maar ik probeer het, ik wil het dan.
0: De administratie let heel nauw.
1: Wil graag met zij en haar geloof ik aangeduid.
0: Ja.
1: Maar ja, als zij dat graag wil, probeer beleefd te zijn. Probeer het te doen zoals een ander dat graag wil. Probeer een ander te respecteren. Daar gaat het eigenlijk om.
0: Het is niet aan jou, maar het is aan de ander.
1: Ja, en het hoort ook niet om jou te gaan. Dat is ook een beetje, dat heb ik ook altijd gedacht. De kwestie van, zeg je majesteit tegen de koning of de koningin. Ja, dat kan je heel toestand van maken. Heb ik ook wel meegemaakt in de politiek. Maar ja, als dat op prijs gesteld wordt, waarom zou je dat dan niet doen? En dan zeg je gewoon majesteit, welkom in de gemeente waar je burgemeester mag zijn.
0: Als de majesteit genoemd wil worden, dan is het majesteit.
1: Precies.

0: Een van de intermezzi voor piano van Johannes Brahms, uitgevoerd door Nino Kwetatze. Mijn gast is Peter Reewinkel hier in Panorama Zondag. Er is een link met Naarden, volgens mij.
1: Ja, want Nino is zakelijk leider van Bij Andreas. Een prachtig gerestaureerde kerk in Naarden, de Andreaskerk.
0: Laat het nou toevallig wijze ook het kunstwerk zijn waar we het nu over gaan hebben?
1: Ja, dat vond ik leuk, want ik vind het dan leuk. Ik mag daar in de Raad van het Vies zitten. En ik vind het dan leuk om het voor het voetlicht te brengen. Dus het is een van mijn kunstwerken. Nino, Georgische pianiste, die al op 6-jarige leeftijd als soliste met orkesten speelde. Daar dus zakelijk leider. Dit was opus 117. Ik heb zelf net opus 118 een beetje proberen te spelen. Nou, dat valt volledig
0: in. Het is jammer dat de vleugel in de ruimte hiernaast staat. Anders hadden we het gevraagd.
1: Dat moet je naar Nino al helemaal niet doen. Maar ik vind het heel erg leuk dat er iets van haar dus te horen was.
0: Dan Bij Andreas, dus het kunstwerk waar het over gaat. Vertel eens wat dat voor plek is.
1: Ja, een plek waar men jong talent een plek probeert te geven. Ook het internationale pianofestival wordt georganiseerd. En dat vind ik heel erg leuk en belangrijk. Dat je jong talent een plek probeert te geven. Het is al niet makkelijk voor muzici om een bestaan op te bouwen. We zijn bijvoorbeeld ook vrienden van de grote zanger, van een impresario, Theo van der Boogaard, die echt de grootste als Matthias Goerner naar Nederland haalt, laat optreden in het muziekgebouw aan het IJ. En dan ook jonge muzici de gelegenheid geeft om daar in het voorprogramma op te trainen. Dat is heel erg belangrijk. We hebben bijvoorbeeld meegemaakt, er worden dan ook huisconcerten of concerten in een tuin gegeven. En we hebben dat bijvoorbeeld in coronatijd meegemaakt. Ja, toen was het natuurlijk helemaal rampzalig voor iedereen. Maar zeker natuurlijk ook voor de artistieke sector. Ik steun en ondersteun dat graag zo goed mogelijk.
0: En die plek zelf, het gebouw?
1: Ja, heel mooi. Ik ga er echt een keer naartoe. Daarom is dus mijn kunstwerk wat ik onder de aandacht breng. Bij Andreas.
0: Het is een voormalig kerkgebouw. Hè?
1: Voormalig kerkgebouw in die prachtige vesting van Naarden.
0: Dat is sowieso geen straf om daar rond te
1: kijken. Nog een nieuw theatertje de laatste jaren bijgekomen. Dus ga daar eens een keer naartoe, zou ik zeggen. Ja.
0: Nou, bij deze. Iedereen de oproep om dat te doen. We gaan ook nog het hebben over de Matthäus Passion.
1: Ja, ik ben ook weer ambassadeur, lid van de Raad van het Vies.
0: Je zit in veel
1: ja, maar dus wel nogmaals een beetje
0: comité's van aanbevelingen, ambassadeurs.
1: Dus ik probeer het daar wel een beetje op te selecteren.
0: Waar selecteer je op dan?
1: Nou, cultureel, historisch. Anders ga je aandacht wel heel erg. En nogmaals ook altijd proberen en anderen niet, de opvolgers niet voor de voeten lopen. En wat ik heel erg leuk vind, hoe mensen dat dus gewoon organiseren. En vaak op heel hoog niveau ook organiseren. In Brielen, daar krijgen we dadelijk iets van te horen. Collegium Vocale Brila, Irene Kleinian die dat al jaren organiseert. Maar ook in Zaltbommel, daar is zelfs de Matthäus-traditie. Het wordt wel de Matthäus van Rivierenland genoemd. Is zelfs al voor de Tweede Wereldoorlog gestart. En dat moet dus allemaal georganiseerd worden. En dat wordt dus georganiseerd. Daar komt heel veel bij kijken. Met vaak hele goede solisten. Luciano Mancini hebben we gehad. En we krijgen dus dadelijk iets te horen uit de Matthäus. Volgens mij zowel een aria als een koraal.
0: Ja, klopt.
1: Keep me mijn Jesum Dieder.
0: Ja, je hebt ons draaiboek gelezen.
1: Ik heb het zelf uit mogen zoeken.
0: Oh ja, dat waren ook.
1: En dat vind ik dus wel heel erg leuk. Ik heb dus Jos van Veldhoven en de Nederlandse Bachvereniging natuurlijk vaak mee. Maar ik vind het dus leuk om nu juist een keer die andere Matthäussen voor het voeren.
0: We gaan er nu naar luisteren. Ja. Waar moet de luisteraar op letten? Nou, want de Matthäus kent hij. Maar waar moeten we bij deze specifieke opname op letten?
1: Hoe goed dat. He, nogmaals, het is helemaal niet zo professioneel opgenomen, volgens mij. Maar het is dus kwalitatief gewoon goed. En die bescheiden mening heb ik. Maar dat vinden muzieksamenstellers die tegenover me zitten ook.
0: Ten Faber.
2: Het is supergoed. We gaan gewoon luisteren.
1: En dat is toch, daar ben ik trots op.
0: We gaan luisteren.

0: De aria Geht mir meinem Jesum wieder. En daarvoor hoorde je het koraal Wenn ich einmal so scheiden uit de Matthäus Passion.
1: So scheiden niet van mij.
0: So scheiden niet van mij, ja. Het ja, ja, ja.
1: Moment dat Jezus aan het kruis
0: sterft.
1: En Geht mir mein Jesum wieder, dus vlak na het berouw van Judas Dadia.
0: Het zijn emotionele momenten uit de Matthäus Passion. Ja. Dat werd uitgevoerd door Concerto d'Amsterdam, samen met Collegium Vocale Briella. Is dat een latinisering van Brille?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Oké, onder leiding van Nico van der Meel en... De bas die je hoorde is Henk Neven.
1: Ja.
0: En je zit in het comité van aanbevelingen van deze...
1: En we zijn er. Nou ja, nou, nogmaals, ik vertelde, we zijn er soms, we zijn wel eens 3 keer in de week bij een Matthäus. En dat is voor ons geen straf. En dat is dus nou, redelijk vast.
0: Nou, hou ik zelf ook heel veel van de Matthäus, maar 3 keer per week.
1: Oh, dat is geen probleem. En nogmaals, dan gaat Peter Reewinkel weer op zoek. Dus het is al fantastisch. Mocht ik altijd als burgemeester een verhaal houden. En dat naast Jos van Veldhoven, dat eerste keer denk je, wat. Maar ik probeerde daar dan toch iets van te maken met die al genoemde stadsarchivaris Anne Menema. Ik verdiep me dan dus. Ik vind dat zo ontzettend mooi. Dus ik ben me ook gaan verdiepen in bijvoorbeeld de voorlopers van Bach. En Matthias Wekman is daar dan één van.
0: Toevalligerwijs hebben we daarvan straks...
1: Ja.
0: Gaan we daar naar luisteren?
1: Ja,
0: dat houdt bijna niet voor mogelijk. Het lijkt wel of het gepland is.
1: en hij schrijft...
0: Leg eerst even uit wie dat... een 17e-eeuwse barokcomponist,
1: ja,
0: Duitsland.
1: We krijgen dus Wie liegt die stad zo wust? Helaas kun je niet helemaal, want het is best wel lang.
0: Ja, dat wordt
1: maar hij schrijft
0: wordt
1: dit nadat in de pest in 1661... En dan verliest hij zijn vrouw en volgens mij enkele collega's. In Triest natuurlijk. En dan schrijft hij dus dit Wie liegt die stad zo wüste?

0: een deel uit Wie liegt die Stad zo wüste van Matthias Wegman. Kantus Keun onder leiding van Konrad Junghill. Ook niet bepaald een vrolijk thema dit stuk, hè?
1: Nee, niet vrolijk. Maar wat het misschien dus ook voor mij zegt, is dat, ja, dat ik het dus uit toch wel enthousiasme van ik ga op zoek. En misschien is het soms ook overenthousiasme.
0: In welke zin overenthousiasme?
1: Dat ik veel te veel bijvoorbeeld voor deze uitzending heb aangedaan. We hadden ook nog Nelly Miricioi, de Roemeense sopraan, kunnen hebben. En ja, dat zegt misschien. Die heb ik mogen ontmoeten in Groningen. En ja, dat is misschien overenthousiast. Dan zeg ik, kom de volgende dag op het stadhuis. Dus ja. die is met haar man op het stadhuis op bezoek geweest.
0: Ben je van nature iemand die te veel wil?
1: Misschien soms wel. Maar ja, die ook veel heeft mogen meemaken. Ja. En
0: nou, we hopen dat we een beetje tegemoet zijn kunnen komen deze twee uur. Ik moest denken, want je hebt gezegd, ik heb Siban Buma, heb ik nog les aangegeven. Je bent een staatsrechtdeskundige, je bent burgemeester geweest. Toch een heel klein beetje een soort voorgeborgde voor latere bestuurlijke functies die zich zo kunnen voordoen. Raad van State, vicevoorzitter daarvan. Ja, zie je dat jezelf op enig moment niet doen?
1: Nou, daar gaat Siban Buma nou net eerst aan beginnen.
0: Misschien wil hij wel weer terug naar Groningen of naar Leeuwarden voor een paar jaar.
1: Ja. Nee, ik nogmaals. Ja, het zou interessant zijn, omdat het natuurlijk juist wel die juridische wereld is.
0: Het doet wel precies aanspraak op
1: waar ik mij fijn in voel.
0: Precies.
1: En prettig in voel. En het leuk heb gevonden om daar soms iets over te schrijven.
0: Maar toch liever een burgemeesterschap?
1: Ja, ik ben daar nog niet. Nogmaals, ik ben het even een poosje bewust niet geweest. Maar ik ben er nu ook nog niet klaar mee. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Er wordt ook wel eens tegen gezegd, dan zou je hier niet willen solliciteren. Een kroonbenoeming. Ik denk dat ik dat niet meer zou willen. Dan verbind je natuurlijk ook op zijn minst voor 6 jaar.
0: Mm-hmm. Ja. En dat zou je niet willen?
1: Nou, dat vind ik wel een lange spanningsboog inmiddels. En ik vind juist dat waarnemen leuk. Om dus heel erg me ergens in te gooien. Me heel snel te verdiepen. Gemeenteraadsleden zo snel mogelijk te kennen. Met mensen intensief samen te werken. Het leuk te vinden om dan... Het groepsproces ook te bevorderen. We hebben gisteravond bijvoorbeeld nog met iemand uit Alphen aan den Rijn nog een keer even weer gegeten. Omdat we zeiden, god, dat hebben we eigenlijk leuk samengewerkt. En ik vind het ook inmiddels op deze leeftijd wel heel erg leuk om jonge mensen ook te stimuleren. En het is ook leuk om ook te horen dat je dat kan, dat je dat hebt gedaan. Ik was anderhalf week geleden bij een...
0: En kun je een masterclass besturen geven? Net zoals een soprano masterclass?
1: Want we hebben dus diezelfde Nelly Miricioi masterclasses zien geven bij Merco. En dat is zo leuk. Daar kan je als met wat je natuurlijk toch op wat hogere leeftijd mee bent. Als je dat mee kunt geven aan jonge mensen.
0: En wat zou dan het voornaamste zijn wat je die jonge mensen mee zou willen geven? Stel dat je de Peter Reewinkel van 30 jaar geleden advies zou kunnen geven. Toen hij nog niet...
1: Volg je passie.
0: Maar dat is natuurlijk
1: ik hoop
0: genoeg.
1: Dat het mensen dus ook gegeven is, net als ik, om je passie te ontdekken. Dus dat vind ik ook belangrijk, dat we mensen ook... Het is natuurlijk allemaal zo gekaderd en ook zo inmiddels afgeknepen. Geef jonge mensen ook even de gelegenheid om hun passie te ontdekken. Nou hebben ze natuurlijk, want dat was echt niet van onze tijd, dat tussenjaar. Dus dat gebeurt natuurlijk nu wel heel veel. Maar ik gun, en heel vaak, maar ik gun ja ook in studiekeuze, in beroepskeuze, mensen de gelegenheid om hun passie te ontdekken. En die eigenlijk te houden zoals ik die voor mijn gevoel met dat staatsrecht altijd heb kunnen behouden.

0: toch verraderlijk, hè? Die laatste paar kleine nootjes die aangeslagen worden. Anitra's Dans was dat, uit Peer Gynt van Edvard Grieg natuurlijk. De gebroeders Jussen voerden het uit.
1: Panorama Zondag met Jeroen van Kan op NPO Klassiek.
0: Peter Reewinkel, dankjewel voor je mooie reis door je culturele landschap. We werden meegenomen door jouw avontuur als jeugdleider in Amerika met Leonard Cohen. Je lag met hem op het gras, dat kunnen niet zoveel mensen zeggen. We leerden waar je liefde voor het staatsrecht vandaan komt, dankzij het boek De Plaats van de Grondwet in het Constitutionele Recht van Jo van der Hoeven. We werden meegenomen naar de eerste plek waar je burgemeester werd, Naarden, en raakte in vervoering de Matthias Wekman, en hebben kennis gemaakt met de puddingvorm van je overgrootmoeder. Dus een zeer compleet portret van jou hebben we hopelijk kunnen schetsen deze afgelopen 2 uur. Als bedankje daarvoor willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een soort persoonlijk muziekadvies. En dat cadeautje dat wordt je gegeven door Teun Faber, onze muzieksamensteller.
2: Ja, beste Peter, voor jou heb ik een muzikus van eigen bodem uitgekozen. Hij werd ooit geboren in Drachten, nabij Groningen. En hij is een van 's werelds grootste blokfluitisten, namelijk Erik Bosgraaf. Hij is ook een ongelooflijk onderzoekende geest. En dat vind ik wel bij jou passen. Binnenkort verschijnt een nieuw album van hem met uitsluitend muziek van Telemann. En je had net dat prachtige voorbeeld van Matthias Wekman als voorganger van Bach. Maar tijdens Bach, of tijdens het leven van Bach, was Telemann misschien nog wel beroemder en geliefder. En op jonge leeftijd trok Telemann naar allerlei gebieden, waaronder ook het zuiden van Polen, Silesië. En daar was hij ongelooflijk begeesterd door alle volksmuziek die daar werd gespeeld. En dan heeft hij allemaal dat opgetekend en in kantlijntjes, melodietjes en akkoorden opgeschreven. En die aantekeningen die heeft Erik Bosgraaf nu opnieuw vertaald of hertaald eigenlijk. En binnenkort verschijnt dat op cd. En dat wordt prachtige muziek en we kunnen alvast een voorproefje laten horen.
3: Leuk, heel leuk.

0: verschijnen album Folk Barok met muziek dus van Telemann. Volgende maand verschijnt het. Teun, je wilde nog wat zeggen?
1: Ja, voor Peter. Nou, dit is opgenomen in het dorpje Pijzen. Dat is geloof ik in Drenthe, maar vlak onder Groningen. Ja, een heel mooi dorpskerkje. Ik dacht, ja. Dat is een bekend gebied voor jou.
2: Ja, dat is echt een heel mooi cadeau. Omdat mijn moeder daar niet heel ver vandaan woont in Paterswolde. En ja, dus dank voor dit cadeau. Maar eigenlijk vond ik de hele uitzending een cadeau. Ook met jullie muziekkeuze. Ontzettend. Ik
0: heb
2: er
0: echt ook, was ook de bedoeling.
2: Mag je daar ook van genieten gewoon?
0: Van, ja, dat is de bedoeling dat je ervan geniet. Ja, ja. Had je iets anders verwacht?
2: Nee, ik had me er ook al op verheugd.
0: Ja, nou, heel goed. Heel goed. Dankjewel, Peter Reewinkel, dat je hier te gast wilde zijn in Panorama Zondag. Volgende week dan zit Hans Smit weer op deze plek en dan ontvangt hij violist Cecile Huinen. Wij zijn te vinden op nploklassieken.nl en natuurlijk ook terug te luisteren in je favoriete podcast, app, iets dergelijks. Teun Faber, dankjewel.
1: Heel graag
0: Milo,
1: gedaan.
0: Dankjewel voor de techniek. Michel, leuk dat je mee was met Peter Reewinkel. Tot volgende week bij een volgende Panorama Zondag. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden ook al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10:00 op tegen Japan. De fans lopen in een lange stoet, ook wel bekend als de Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staat Nederland nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht nog verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds vaker zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: NTR. Avondconcert met Bijtske de Jong.
12: Goedenavond. In het NTR Avondconcert vandaag laat ik 2 concerten horen die in buitenlandse concertzalen hebben geklonken. Vanaf kwart voor tien is dat een concert van Concerto Kopenhagen, afgelopen februari opgenomen in de thuisstad van het ensemble. Een bijzonder concert, want er klonk gloednieuwe muziek van Mozart. Dat wil zeggen muziek van Mozart die pas vorig jaar werd ontdekt en dus nog niet vaak uitgevoerd is. Zijn ganz kleine nachtmuziek. Ja, de bedoeling was dat die nu zou klinken, maar er gebeurt iets geks met de techniek. Ik heb een technisch probleem. Daar moet ik even hulp bij inschakelen. Een ogenblik geduld.

Hij luistert dus naar het NTR-avondconcert en het technische probleem is inmiddels gelukkig verholpen. Dus we kunnen weer verder met waar we waren. En dat is de ganz kleine nachtmuziek die ik al even een flartje daarvan wilde laten horen. Muziek die zo meteen om ongeveer 9:45 gaat klinken.

Dat is dus die gloednieuwe muziek van Mozart. Die vorig jaar werd ontdekt. En bij het concert van Concerto Kopenhagen, dat ik later vanavond laat horen, werd gespeeld. Nou, bij dat concert speelde Concerto Kopenhagen meer muziek van Mozart en ook werken van Joseph Haydn, Michael Haydn en onbekendere tijdgenoten. Dat dus zometeen vanaf 9:45. Maar eerst heb ik hier een concert dat afgelopen oktober is opgenomen in de Victoriazaal in Genève. Een concert van het Orchestre de la Suisse Romande, dat ook zijn thuisbasis heeft daar. En dat orkest speelde toen 3 werken uit het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw. Van Prokofjev, van Tchaikovsky en van Lili Boulanger. Lili Boulanger had de pech dat ze jong stierf en vrouw was. Anders was ze ongetwijfeld nog veel beroemder geworden. En zij won op haar 20e in 1913 als eerste vrouw de Grote Prijs van Rome. Een prestigieuze aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars. En was een van de meest veelbelovende talenten in de Franse muziek. Nou, nog geen 5 jaar later overleed ze al. Ze was chronisch ziek. Een longontsteking toen ze 2 was, had haar immuunsysteem blijvend aangetast. Het Orchestre de la Suisse Romande opende dit concert met Boulanger's werk Du Matin de Printemps, Lenteochtend. Een werk dat ooit begon als een stuk voor viool en piano, waaraan Lili Boulanger later een cellopartij toevoegde en waar ze uiteindelijk ook een versie voor piano, fluit en viool van maakte en een versie voor orkest. Nou, die laatste versie hoor je, een werk uit 1918.

Du Matin de Printemps. Muziek van Lili Boulanger, gespeeld door het Orchestre de la Suisse Romande. Onder leiding van Tugan Sokiev. Het volgende werk dat het orkest speelde was het beroemde vioolconcert van Tchaikovsky. En de omgeving waarin Tchaikovsky dat componeerde is sprookjesachtig mooi. Hij was op dat moment namelijk in Clarens, een Zwitsers plaatsje aan het meer van Genève, op de grens tussen Zwitserland en Frankrijk, met uitzicht op het meer en in de verte de toppen van de Alpen. Maar de omgeving mocht nog zo idyllisch zijn. Tchaikovsky voelde zich, toen hij daar zijn toevlucht zocht, voelde zich miserabel en gebroken. Vlak daarvoor was hij namelijk getrouwd met Antonina. Tchaikovsky was toen 37 en had waarschijnlijk op die manier willen verbergen dat hij op mannen viel. Maar dat huwelijk was een regelrechte ramp. Dus na 2 maanden gingen die twee weer uit elkaar. Nou, vervolgens raakte Tchaikovsky in een depressie en het lukte hem niet meer om te componeren. En dat was dus het moment dat hij naar Clarens trok, in de hoop dat het mooie Zwitserse landschap hem weer een beetje erbovenop zou helpen. Nou, dat landschap hielp inderdaad wel, maar wat nog beter hielp was dat hij daar bezoek kreeg van zijn oud-leerling, violist en componist Jozef Kotek. En bij hem voelde hij wat hij bij Antonina niet gevoeld had, namelijk liefde. En door die liefde, ja, kwam ook de inspiratie voor de muziek weer terug. Tchaikovsky schreef daar in Clarens een vioolconcert. Ongetwijfeld voortdurend denkend aan het vioolspel van Kotek. In 1878 voerden die twee het samen uit in een privéconcert in een versie voor viool en piano, met Tchaikovsky achter de piano en Kotek op de viool. Bij dit concert van het Orchestre de la Suisse Romande was Sergei Khatatrian de solist. Deze Armeense violist won in 2005 de eerste prijs in de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel en heeft verder nog een hele trits aan prijzen op zijn naam staan. Nou, hier hoor je hem dus in dat vioolconcert van Tchaikovsky.

Het applaus dat je hoort is voor Sergei Kagatrian, de Armeense violist die soleerde in dit vioolconcert van Tchaikovsky. Je hoorde Sergei Kagatrian samen met het orkest de La Suisse Romande onder leiding van Tugan Sokiev. Een opname gemaakt op 8 oktober vorig jaar in Genève. Kagatrian kwam nog met een toegift. Hij speelde muziek van een monnik, filosoof, componist, mysticus uit de 10e eeuw. En tevens de eerste grote Armeense dichter, Grigor Narekatsi. Je hoort zijn werk Havun Havun en dat betekent de vogel was wakker. En het wordt vaak geassocieerd met de viering van Pasen, de wederopstanding van Christus.

Havun, Havun. Oorspronkelijk een Armeens gezang. Hier dus op viool gespeeld door Sergei Kahatrian. Dit speelde hij als toegift na dat vioolconcert van Tchaikovsky. En hierna was het pauze bij dit concert in Genève afgelopen oktober. En na de pauze speelde het orkest nog één groot werk, namelijk de 5e symfonie van Prokofjev. Prokofjev componeerde dat werk in het voorjaar van 1945, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. En je kunt het stuk dan ook niet loszien van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Europa. Het was daar duidelijk een reactie op. En bij de première van het werk was de oorlog heel duidelijk voelbaar. Het was dus het voorjaar van 1945 en in Moskou, in de grote zaal van het conservatorium, stond Prokofjev klaar om de première van het werk zelf te dirigeren. Maar in plaats van stilte, zo vlak voor aanvang, klonken er in de verte geweerschoten. Het was het teken dat het Rode Leger Polen binnen was gevallen om het nazi-leger terug te dringen. Pas toen de zaal weer stil was, gaf Prokofjev het orkest de eerste maat aan. Het publiek hoorde in deze muziek hoop op een betere toekomst. Voor Prokofjev zelf kwam die betere toekomst helaas niet. Een paar dagen na de première gleed Prokofjev uit en viel verkeerd op zijn hoofd. En door de gevolgen daarvan lukte het hem nooit meer om te dirigeren. Je hoort een uitvoering van die 5e symfonie door het Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Tugan Sokiev.

0: De vijfde symfonie was dat van Sergej Prokofjev. Gecomponeerd in het voorjaar van 1945. Je hoort een uitvoering door het Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Touran Sokiev. Een opname gemaakt op 8 oktober dit jaar in Genève. En tot zover dit concert. Waarbij ook het vioolconcert van Tchaikovsky klonk. Je kunt het allemaal nog terugluisteren vanaf morgen via npoklassiek.nl/avondconcert.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Zelfs wie helemaal niets met klassieke muziek heeft, kent, denk ik, de eerste noten van Eine kleine Nachtmusik en kan het meeneurien. Dit dus. Nachtmuziek was populair in de tijd van Mozart. Het was muziek die bedoeld was om aristocraten en andere invloedrijke figuren te vermaken tijdens feestelijke avonden. Het was vaak speelse, aanstekelijke muziek, virtuoos ook, met titels als Divertimento, Serenade of dus Nachtmuziek. En de muziek moest, gezien de setting, vooral niet overheersen of te veel aandacht trekken. De muziek was niet bedoeld om nou heel aandachtig naar te luisteren, maar wel om te zorgen voor een luchtige, ontspannen sfeer. En de muziek had nog een functie, want hiermee kon de gastheer aan zijn gasten laten zien dat hij smaak en geld had. Nou, ondanks dat de muziek dus niet bedoeld was om stil en geconcentreerd naar te luisteren, waren deze evenementen voor de componisten wel een uitgelezen kans om hun muziek te presenteren aan potentiële werkgevers of opdrachtgevers. En dus was het in het belang van de componist om de muziek niet al te veel achtergrondmuziek te laten zijn. En zorgden de componisten alsnog voor virtuose passages met pakkende melodieën en soms ook humor. Nou, dit soort muziek, dit soort nachtmuziek stond centraal bij het concert dat Concerto Kopenhagen op 8 februari dit jaar gaf in Kopenhagen. Een avondje nachtmuziek van verschillende componisten, bekend en minder bekend. Het concert opende meteen met het bekendste werk binnen het genre, je hoorde het net al even. Het beroemde eerste deel uit Mozarts Eine kleine Nachtmuziek, maar dan wel in een bewerking. Mozart schreef het namelijk oorspronkelijk voor een klein strijkersensemble. Maar voor dit concert heeft Lars-Ulrik Mortensen, artistiek leider van Concerto Kopenhagen, het gearrangeerd zodat er ook blaasinstrumenten zijn opgenomen. En deze versie gaf hij de titel Eine große Nachtmusik.

Het eerste deel uit Mozarts Eine kleine Nachtmuziek. Maar dan in een bewerking van Lars-Ulrik Mortensen. Hij voegde blazers toe en noemde het daarna Eine große Nachtmuziek. De andere delen hiervan klonken bij dit concert ook, maar afgewisseld met andere werken. Eerst hoor je nu namelijk een werk van de Tsjechische componist Georg Drušecký. Hij leefde in dezelfde tijd als Mozart, werd iets eerder geboren en stierf wat later dan Mozart. Maar Drušecký begon zijn carrière als militair muzikus en raakte later verbonden aan verschillende geestelijke en adellijke hoven, waar hij ontzettend veel muziek componeerde. Hij schreef vooral veel stukken voor blazers en dan vooral voor de hobo, zijn hoofdinstrument. Leden van Concerto Kopenhagen speelden bij dit concert van zijn hand dit quintet voor hobo en strijkkwartet.

Het quintet voor hobo en strijkkwartet van Georg Drushetsky, gespeeld door leden van Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars-Ulrik Mortensen. Je luistert naar het concert dat Concerto Kopenhagen gaf op 8 februari vorig jaar in de Koninklijke Bibliotheek van Kopenhagen. Nou, kondigde al aan, bij dit concert hoor je alle delen van Mozart's Eine kleine Nachtmuziek, maar dan afgewisseld met andere stukken. Na Drushetsky speelde Concerto Kopenhagen het tweede deel van Eine kleine Nachtmuziek. En ook dit deel bewerkte Lars-Ulrik Mortensen zo dat er blazers meedoen.

Erzähl dir als eine kleine Nachtmusik. Gespeeld door Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen. Een van Mozarts naaste vrienden en collega's in Salzburg was Michael Haydn, die in zijn tijd even erkend was als zijn tegenwoordig bekendere broer Jozef Haydn. En beide broers werkten voor opdrachtgevers die muziek nodig hadden voor sociale bijeenkomsten. Michael Haydn schreef bijvoorbeeld dit divertimento voor het hof van de aartsbisschop, bedoeld om een feestelijke avond te voorzien van elegante, sfeerverhogende muziek.

van Michael Haydn, de broer van... We hoorden zijn divertimento in G groot. En je luistert naar een concert dat op 8 februari werd opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen. Ik was daar zelf toevallig vorige maand en die bibliotheek ligt mooi aan het water. Bestaat uit twee gedeelten. Een nieuwer gedeelte uit 1999 met veel glas. En een ouder gedeelte uit 1906. En dat heeft een ruime concertzaal waar regelmatig klassieke concerten plaatsvinden. Nou, zo ook dus dit concert. Concerto Kopenhagen speelde daar op 8 februari een concert met als thema nachtmuziek. Met als rode draad door het programma de delen uit Mozarts beroemde Eine kleine Nachtmuziek. Dit is het derde en het vierde deel.

De laatste twee delen van Eine kleine nachtmuziek. Hier in een bewerking door Lars-Ulrik Mortensen. Hij voegde er blazers aan toe aan deze muziek van Mozart. Je hoort dus een uitvoering door Concerto Kopenhagen. Opgenomen op 8 februari vorig jaar in Kopenhagen. Nou, en tijdens dit concert werd ook een volledig nieuw werk van Mozart gepresenteerd. Namelijk Ganz kleine nachtmuziek. Ja, nieuw werk, hoe zit dat dan? Dit stuk werd in 2024 teruggevonden in de muziekbibliotheek van de Stadsbibliotheek in Leipzig. Het is een strijktrio dat Mozart als jongeman schreef. Hij was toen waarschijnlijk ergens tussen de 10 en de 13 jaar oud. En het zou het verloren gewaande stuk kunnen zijn waar het over gaat in een brief van Mozarts zus Nanne. Zij schreef na Mozarts dood aan een uitgever: ik heb hier nog een ganz kleine nachtmuziek, maar aangezien het om een heel eenvoudige compositie gaat, gemaakt in zijn zeer vroege jaren, durfde ik het niet op te sturen omdat het mij te onbeduidend leek. Nou, de wereldpremière vond plaats in september 2024. Enkele maanden later speelde Concerto Kopenhagen dit werk tijdens het concert dat ik vanavond laat horen. Dit is dus ganz kleine nachtmuziek van Mozart.

onlangs teruggevonden deze muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Ganz kleine nachtmuziek hoorde je. Gespeeld door Concerto Kopenhagen, geleid door Lars-Ulrik Mortensen. Jozef Myslivicek is een relatief onbekende tijdgenoot van Mozart. Hij werd geboren in Praag, stierf in Rome en was een van de eerste vrije kunstenaars, dus zonder banden met het leger, het hof of de kerk. Hij componeerde veel en was in heel Europa bekend. Hij woonde lange tijd in Italië, waar hij de bijnaam Il Boemo, de Boheem, kreeg. Een bijnaam die zowel verwees naar het feit dat hij uit Bohemen kwam, als naar zijn iets wat flamboyante persoonlijkheid. Het was ook in Italië dat hij de 14-jarige Mozart ontmoette. En een groot bewonderaar van zijn muziek werd. Dat een 14-jarige Mozart Myslivicek ontmoette. En dat Mozart dus een groot bewonderaar van hem werd. En van Myslivicek is dit zijn quintet voor blaasinstrumenten, Divertimento, gespeeld door Concerto Kopenhagen. En daarna is het tijd voor vrije geluiden. Dus ik wens je nu alvast een goede nacht. Dit is dus Divertimento van Myslivicek.

0: Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
7: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
6: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
7: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte toen en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover bekend niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een optocht. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Bij het ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de wereld. De Engelsen wonnen met 10-5 in legs. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won het voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
12: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vorige week is Holland Festival losgebarsten, dus hoog tijd om eens in hun programmering te gaan grasduinen vanavond. Er is ontzettend veel te zien, horen, beleven, dus ik ga zeer onvolledig zijn, maar dat mag de pret niet drukken. En we openen de nacht met de vrouw die het festival opende, Laurie Anderson. Haar installatie was de opening van het Holland Festival vorige week. En die is ook nog tot en met 21 juni te bezoeken. En dit is haar Night in Baghdad.

0: question. Did you ever really love me? Only when we danced. And it was so beautiful. It was like the 4th of July. It was like fireflies on a summer night.
1: Dit was Night in Baghdad van Laurie Anderson en haar installatie Your Eyes in My Head is tijdens heel Holland Festival te bezoeken bij De Molen van West. En met de volgende muziek sla ik 2 vliegen in 1 klap, want deze geweldige vrouwen zijn beide te bewonderen op Holland Festival. Pianiste Moka Mukoyami speelde afgelopen weekend in de grote zaal van Muziekgebouw aan het IJ. Dat deed ze met haar voorstelling We Are The House. En Meredith Monk is op 21 juni te horen in het BIM-huis, samen met percussionist John Hollenbeck. Maar hier vanavond horen we Tomoko Mukoyama en Meredith Monk samen in Double Fiesta.

Tomoko Mukuyami en Meredith Monk speelden Meredith Monk's Double Fiesta. En deze twee supersterren zijn allebei in Nederland te horen komende week. Meredith Monk is aanstaande vrijdag al te bewonderen. Want dan wordt er een documentaire over haar vertoond in iFilm Museum. Daar ben ik sowieso bij. En na afloop gaat ze in gesprek met één van haar vele bewonderaars en tevens de associate artist van het Holland Festival, Hildur Kunnadottir.

team van Hildur Gunnar Dottir. En zij is dit jaar Associate Artist van Holland Festival. Dus zij is veelvuldig te horen en zien tijdens deze editie van het festival. Morgen kun je bijvoorbeeld naar haar filmmuziek luisteren in het Concertgebouw. En op 21 juni gaat er nieuw werk voor koperblazers van haar in première in het Westerpark. Oké, ik heb hier bij Vrije Geluiden wel eens verteld over die fantastische documentaire Sisters with Transistors, toch? Nou, die is ook tijdens Holland Festival te zien in AI Film Museum. En echt, grijp die kans, want het is een geweldige film en op groot doek moet dat helemaal te gek zijn. Vrijdag 19 juni om 5 uur in AI dus. Ik sta op dat moment ontzettend te fangirlen bij de signeersessie van Meredith Monk, dus ik kan er niet heen. Maar als je ook maar heel even de kans ziet, kan ik je deze docu echt heel erg van harte aanraden. En een van de componisten die daarin te zien is, is Paulien Oliveros.

Oh.

Oh.

Three, four, five.

Sound Patterns van Pauline Oliveros. En zij is een van de vrouwelijke pioniers op het gebied van elektronische muziek. En zij en een aantal andere fantastische vrouwen staan centraal in de documentaire Sisters with Ten Sisters. En die kun je aanstaande vrijdag zien in AI Film Museum. En op 23 en 24 juni kun je ook een workshop Deep Listening volgen op Holland Festival. En dat is de luisterkunst die Pauline Oliveros ontwikkelde. Nou, en volgend weekend vallen we echt met onze neus in de boter, want dan is Holland Festival nog in volle gang. Maar op 20 juni, zaterdag, is het ook de dag van de componist. En op die dag gaat er, als onderdeel van Holland Festival trouwens, nieuw werk van de Nederlandse componist Carmiet Fadel in première in het Concertgebouw door London Sinfonietta. Dat kon slechter. En hier is Carmiet's Versifier.

Michaela Amici en Georgina Burashko speelden Versifier van Carmit Fadael. En fonkelnieuw werk van deze componist gaat aanstaande zaterdag in première in het Concertgebouw. En in datzelfde concert klinkt ook muziek van de Amerikaans-Haitiaanse componist Nathalie Joachim.

Expand van Nathalie Joachim, gespeeld door ensemble Fuse. En muziek van deze componist klinkt dus volgende week zaterdag live vanuit ons eigen concertgebouw. Het is dus die zaterdag 20 juni ook weer de dag van de componist. En dat betekent dat er naast de vele concerten van Holland Festival ook overal in het land nieuwe muziek van Nederlandse componisten te horen is. Ook dit jaar weer deels in de trein, maar nu eens niet in de speciale New Music Now Express, maar in de doodgewone NS-treinen. Check op newmusicnow.nl vooral eens op welke routes die muziek te vinden is. En daar vind je ook de rest van de Dag van de Componist programmering. Ik zal mij die hele dag in Tivoli-Vredenburg verschansen en vanaf daar via een livestream verslag doen van wat er in het hele land gaande is. En volgende week zaterdagavond kom ik uiteraard hier vertellen wat ik allemaal gehoord en gezien heb. En er zijn ook voor deze dag weer speciaal stadscomponisten aangesteld. En de stadscomponist van Amsterdam speelt ook een grote rol op Holland Festival dit jaar. Dat is namelijk Huba de Graaf. Haar nieuwste opera Canyas met zangeres Naas in de hoofdrol ging vrijdag in première op Holland Festival. En volgende week zaterdag is zij de stadscomponist van Amsterdam op de dag van de componist. En dit stuk van haar heet heel toepasselijk This Way to the Big Show.

Neo Fanfare 9×13 met This Way to the Big Show van Hubba de Graaf, die volgende week zaterdag stadscomponist van Amsterdam is en afgelopen weekend haar nieuwste opera in première bracht op Holland Festival. Nog een laatste Holland Festival tip voor we de nacht indrijven. Op 18 en 19 juni speelt de voorstelling Spem in Alium, een dansvoorstelling op onder andere muziek van Thomas Tellis, want die schreef Spem in Alium.

De Kingsingers zongen Thomas Tallis Spam in Allium. En deze prachtige renaissance muziek is dus ook te horen op Holland Festival. Namelijk in de voorstelling Spam in Allium van Saburo Teshigarawa en Vox Luminis Extra Large. En waar ik het meest naar uitkijk? Nou, dat is een makkie. Naar Meredith Monk in het echt zien en horen. Ik wens je een hele goede nacht. En graag tot volgende week op Holland Festival. Namelijk in de voorstelling Spam in Allium van Saburo Teshigarawa en Vox Luminis Extra Large. En waar ik het meest naar uitkijk? Nou, dat is een makkie. Naar Meredith Monk in het echt zien en horen. Ik wens je een hele goede nacht. En graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Wat doe jij vannacht? Wij draaien de hele nacht heerlijk rustige muziek. Om bij weg te dromen of om lekker ontspannen bij te werken. Elke nacht non-stop de mooiste klassieke muziek. De nacht. Hier op NPO Klassiek.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Pechsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: 1-1, Memphis Depay schiet.
3: Vanavond Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
5: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
3: Vanavond Nederland-Japan
5: op NPO Radio 1.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
7: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
9: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 15 juni. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Zaterdag speelt Oranje tegen Zweden. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. De dagen daarna veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.